een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied vol harmonie. Ja, zing met mij een lied.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Goedemorgen, gloeiwappies. Het is bijna weekend.
4: Goedemorgen, Jorikeld. Seizoen is tijd voor de vuurgloeien.
5: Jongens, start de countdown. 3, 2, 1, voorgloeien.

0: kilometer zal ze er in ieder geval zien. Ken niet. Ken, bestijd niet, Maarten.
1: Bestijd u niet.
0: En hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop, en hop
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen Nijmegen. Wie ga je er met de bijntjes?
1: Heerlijk. De eerste stop zit erop, na 4 kilometer, via een Limburgse tussenstop.
0: Nee, de Limburgse tussenstop. Vertel eens even, wat hebben ze allemaal gedaan? Wat is er aan de hand, jammer Ingrid?
1: Nou, eigenlijk de laatste, de woensdag, donderdag en vrijdag op door een straat gelopen. En daar wonen kinderen uit Remun, neem de kind.
0: Kijk toch eens aan.
1: En dan zijn we heerlijk een tas koffie te drinken.
0: Nou, dat hebben ze goed gedaan. Broertjes zien er ook bij allemaal, met kaboed en zo.
1: Nee, dat niet. Maar we hebben wel lekker al een bokkenpuntje gehad. Want de vrouw kwam meteen of wel bokkenpuntjes haaien.
0: Oh, dat zijn van die Ajemense koekjes die je vroeger bij papa en mama moeten kregen. Maar aan de boete kan je dan van die chocolade zetten. Heerlijk. Dus het gaat lekker door. We kunnen nu straks maar even doorbellen.
1: Nou, zeker weten.
0: Goed.
1: We gaan op bed doen om weer te mieten.
0: Goed, doei. Tot straks. De eerste toerne uit de Leimingse Vierdaagse zit al binnen van Ingrid Bleugemans.

0: Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Het Light Le Blanc, hè. Het is echt, dat is ding zo op de snelweg van...
1: Het is nu de grote uittocht is begonnen.
0: Zo, hè. Nou, er waren...
1: Begint vandaag.
0: Er waren caravans bij die had nog nooit gezien. Nou, die denk ik ook beter. Dat is er sommige caravans nooit meer mos in.
1: Ik denk dat ook niet.
0: Maar die moet toch ook door de keuring eigenlijk, joh, zo'n ding?
1: Ja, ik denk dat het al gebeurd is.
0: Ja, dat zal ook wel.
1: Maar die bandjes erop en het geit weer.
0: Ja, maar er zien er bieden die misschien wel 30, 34 jaar raad. En dan toch, ja, kijk, als ze elke jaar gewoon in de stalling hebben, ze komen maar een paar dagen per jaar eruit, dan geit het ook wel. Is het allemaal wel een beetje te doen? Maar af en toe moesten we alles ruiken en die mat is het goed holen. Want nou, nu een beetje muf. Ze zijn de ganse week ergens liggen. En ik kan ze wel zeggen, ik heb hooikoos, maar dan heb ze toch ganske dagels. Maar goed.
1: Ik kan ze wel horen dat ze nog nooit met een caravan op vakantie.
0: Ik ga nou nu met de caravan op vakantie. Zijn maar even goed, want dan krijg je al slechte zin. Dus, maar goed, mij niet zoet. Veel moet er nog even. We gaan nog trouwens de ganse vakantie door. We gaan de nooien op, mogen we pas gewoon. Dus volgende week, we zien hopelijk toch niet alleen de volgende week.
1: Nou, ik denk het ook niet.
0: Er zitten altijd zo'n wappies bij die over terugkomen. Want sommigen die hebben al een tijdje naar me gehuurd, zoals onze deurman.
1: Ja, Bankie Schultheis.
0: Bankie Schultheis bijvoorbeeld. Dan moet ik ongeveer weer terugkomen.
1: Ja. Dus
0: ja, daar komen we allemaal wel mee maken. Goed. Laatste dag van de Vierdaagse. Buurdendal. De eerste lopers die zien alweer begroos van de morgen. Vreugd om 4 uur. Ontzettend vreugd. 4 kilometer alweer in de bijen. En koffie erin. En dan gaat het weer verder. Dat was Ingrid Breugelmans. Helaas afscheid moeten nemen van Manuel de Rijden in de Bakker.
1: Ja.
0: Maar goed, straks volgen we dan Peter Meijer, Mark van Dijk. En natuurlijk de burgemeester Martijn Dirks van de gemeente Beesel. Eerst maar eens even kijken. Ja, ik neem aan dat Fransje Broekhuizen vandaag toch wel zo gaat in van... ik kom met de Vierdaagse mee.
1: Nou, dat zou best kunnen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik hem nog niet gezien had. Dus ik ga nu eventjes kijken wat voor plaatje dat Fransje Broekhuizen heeft gedaan. Ja, ik zie hem nog niet verschijnen.
0: Nee, toch niet. Ik had hem toch erin gezetten.
1: Ja, ja, nou ja, ik kijk zo eventjes of dat nog lukken wil. Maar ik kan wel even meteen zien of dat allemaal wel met de Vierdaagse te maken heeft. Ik zie namelijk op dat plaatje wat hij heeft gestuurd toch wandelschoenen staan.
0: Mm-hmm.
1: Gladiolen. Een petje. In het gras. Dus wat dat betreft...
0: Is zit goed. Het zit goed.
1: Heeft hij goed het Vierdaagse virus in zijn plaatje verwerkt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het zover, zegt hij. I feel good Friday op de Via Gladiola, zegt hij. Proficiat alle deelnemers. Hij loopt er wel alvast op vooruit, vind ik.
0: Ja, dat moet nog wel, ja, hè.
1: Voor de volgende uur een ontspannen muziekje met
0: ontspannen
1: Yvette
0: muziek.
1: Horner, Reine de Musette.
0: Oh, dat is een leuk liedje. Dat is instrumentaal pleetje. Dat moest je toch maar eens even opzoeken. Want dit is natuurlijk weer achter onze magische jukebox, de L1 jukebox. Er zit alles in, ons maar een knopje in te drukken. En als ze Reine de Musette, dan kent ze dat pleetje. Dat is best
1: Reine
0: wel een...
1: de Musette.
0: Ja, ja, ja. Dat is heerlijk pleetje. Dat is echt ook dat huurwalbiedje bij Fransje Broekhuizen. Ik denk als Fransje Broekhuizen wel eens in de Ezelstijden zit te schilderen. Want ik denk ook dat schilderen, dat ding ik.
1: Upsum.
0: Ja, zusje, dat zei je toch? Oh. Allegens, hapa. We nemen een stokbrood, snijden we ermee in. Dat kent ze toch wel, dit? Dit is lekker.

0: zin door gebeurd nemen ze zonnebloemen schilderen. Van Gogh, zin heb ik gebeurd door. Zin gebeurd mee, toen niet?
1: Houd toch op, man.
0: Ah, nou oké, okay, sorry. Daar gaan we door met de dag van vandaag. Op deze Feel Good Friday zeker natuurlijk lekkere platen. Maar ik vind die van Frans Broekhuis wel hartstikke lekker. Maar die kunnen we sowieso gebruiken als achtergrondmelodietje, ja, hè?
1: Kijk, daar is het plaatje. Het staat hier op LNTV.
0: Ja, het heeft even 10 uur gehad, hè. Maar ja. Oh joh. Dat zien een paar goede wangers zo, net zoals ze.
1: Dat is een beetje uitgelopen al.
0: Ja, maar ja, als ze toch 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer lupt, dan lupt ze meer dan ik in 2 jaar 10 doet.
1: Zeker.
0: En gewoon de petje heet Roby. Dankjewel, man. En die gladiolen, die komen uit de provincie, hè, bij ons, hè?
1: Ja, net over de grens bij Mook.
0: Nou, dat is fantastisch. Ja, dat moest ook niet te ver weg zien, hè, dat ze die ergens naartoe moest brengen. Dat gaat het ook allemaal niet lukken van Nijmegen af, hè.
1: Dat zien wel sterke bloemen, hoor.
0: Ja, dat zijn zeker sterke bloemen. Dat weten we, want ik heb vorige week meegemaakt dat onze Maurice Jesse die even bracht naar een bezel, hè. Ja. Ik heb die moeten regelen, maar wel toe. Oké, okay. Gaan we eens kijken of Tom Mienzen wakker zien deze ochtend. Ik huur de eerste appjes al naar binnenkomen, dat is al prachtig. Ja. En wie is wakker? Ja, dames en heren. Onze eigen Rob, de taxichauffeur, is ook van de partij. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending, jong. Zeg het dus.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Robby.
2: Ja, ik begin vandaag weer een zusteren.
0: Ja.
2: Van het dagopvang in de Roggel.
0: Ja.
2: En dan heb ik een valise combinatie van het wel. En van het wel vertrek ik richting Lobit. En dan van Tolkamer naar Maren.
0: Ja.
2: En dan een combinatie van Vaassen via Arsen naar Echt. En ik eindig in mijn streek bij het station.
0: Ah.
2: Wat de vogeluur betreft, gewoon ik voor Theo Klaasens met We hebben goeie zin.
0: We hebben goeie zin, hè.
2: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio, hè.
0: Radio, hè. Er was zelfs een clip bij gedaan. Dus kennen we mij kieken met Theo Klaasens voor We hebben goeie zin. Nou, ik kreeg er wel goeie zin van. En misschien kan ik de anderen nog wel tegen doen wel, als ze er naartoe moeten.
1: Kunnen. Als een huifkar zuust, dan wist het wel, hè?
0: Dat wist het zeker wel, ja.
1: Ja, hey, kalendertje nog even.
0: Ach, hebben we er niet gedaan, jong. Nou, laat maar gewoon.
1: Het is natuurlijk de 24e vandaag.
0: Ja.
1: En dat is toch wel weer een bijzondere dag.
0: Vandaag is het
1: Sint Christoffel.
0: Oeh, Sint Christoffel.
1: Ja. En iedereen kent hem wel, hè? Dit gouden beeld.
0: Ja, is dat versierd dit vandaag? Of,
1: Nee, dat denk ik niet eigenlijk.
0: Nee, ik heb vanmorgen nog een beetje gekeken. En een paar dagen geleden stinkt dat zelfs in het duister. Dan hadden ze 1 etage dronken, hadden ze verlegen met Christoffel neer. Ik denk, ja, vind ik toch wel jammer. Misschien dat ze vandaag wel gedaan hebben.
1: Ja.
0: Dat is al duister als we s'morgens weer beginnen te rieën.
1: Dat is natuurlijk ook beschermheilige van de reizigers. Nou,
0: ook dat, hè? Ja, zeker.
1: Zeker, zeker. Wat staat daar nog meer op? Dat is natuurlijk de QR-code.
0: Mm-hmm.
1: En nou dacht ik dat ik hem had, maar er gebeurt hier weer van
0: alles. Kijk niet even lekker meteen vandaag, nee, jong.
1: Maar ja, je had net ook al dat plaatje wat die.
0: Ja.
1: Maar ik zal hem eventjes pakken.
0: Nou, ben benieuwd,
1: want
0: hè.
1: Het was toch een bijzondere nummer, hoor.
0: Ja, zeker als dat iets met Sint Christoffel te maken heeft.
1: Christoffel te maken, natuurlijk.
0: Nou, het werd op dit moment even gescand. Ja. De telefoon moet dan even ontcijferen welke dat het is. Het gaat allemaal niet zo lekker vandaag.
1: Nee, het doet allemaal niet vandaag.
0: Nou, maakt ook allemaal niet zo goed. We gaan door met deze classic. Ja, nee, heb ze hem?
1: Heb hem.

0: Nou, nou.
1: Zo, hey, nee, ik val er wel in slaap, hè, Bonnemeijers. Bomba.
2: Ik heb het ook niet goed gekozen.
1: Ja, nee.
2: Het staat op een kalender, hè.
1: Mm-hmm.
2: En dan staat er bij Hermes Sint Christoffel van Les Amis de Boncoeur. Outremont.
1: Ja, ja, fantastisch. Jullie hebben veel goed platen, zoals Theo Klaassen met Verhaal Bezinderen. Of op dit melodietje. Ja, ja, daar blijven we ook in naaien.

0: Hoppakee, een klein kusje voor mij. Hoppakee, met voorhoofd van Sabrina Carpenter. Deze TBL-lijn om 6:20 in de LA Ochtendshow op deze Feel Good Friday. Laat die lekkere Feel Good platen van binnenkomen via de L1-app. En hebben ze nog nooit meegedaan? Denk ze, oh, het is binnen vakantie, laat ik even weten. Was dit geen soerplaat vindt om de vakantie mee te beginnen? Een vakantieplaatje, Feel Good plaatje. Want dat was toch wel in een lekkere mood, hè? Ik zocht in mijn linker ook wel dat Monique de Wakker Tenster al wakker was.
1: Ja, dat waren erg vroeg vandaag.
0: Ontzettend vroeg.
1: 2:12.
0: Nou.
1: Ik spreek nog.
0: Dat denk ik ook.
1: En ook, ja. Goedemorgen, ik dacht aan Ella Langley met Choose in Texas.
0: Choose in Texas voor Ella Langley.
1: Ja, die staat zeker niet op de lijst.
0: Nee.
1: En Otje Oetneren is ook altijd vroeg, hè?
0: Vandaag ja, dat is altijd vroeg.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgroeier. Voor die outfield met Your Love.
0: Die outfield met Your Love.
1: Ja. En Mark van Dijk, onze loper.
0: Ja.
1: We waren ook al om 3:15 waren wakker.
0: Zo hé.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze oranje Feel Good Friday ga ik voor Benny Solo. Featuring zanger Alex met een bossie gladiolen.
0: Een bossie gladiolen. Ja, dat is leuk, man.
1: Maar ja, goed, het is dus de kleur oranje blijkbaar.
0: Oh, is het oranje?
1: Ja.
0: Ik had het inderdaad niet gehuurd, was ik al vergeten te vroeg aan Ingrid. Ja. Dus oranje is de kolor.
1: Ja, goedemorgen, Pascal en Maarten, zegt de Groenlandse buksemeester. Ach, voor alle wandelaars van de Vierdaagse ga ik voor The Walking Brothers... En Sisters met het Vierdaagse lied met Hubert Bruls.
0: Met Hubert de Burgemeester, ja?
1: Dat is de burgemeester toch van Nijmegen?
0: Jazeker. Ja.
1: En nog 3 anderen, maar ja, dan weet hij niet wie dat zijn natuurlijk, hè?
0: Ja, dat maakt niet zo goed, jong.
1: Zal ik het master even doen?
0: Ja, doe maar even.
1: Always look on the bright side of life.
0: Dat is altijd sowieso een perfecte plan natuurlijk om zo'n dag te starten. En zeker wat weekend te starten. Misschien wel die de vakantie. Want natuurlijk de bouwvak steeds eraan te komen. Huppakee. Goeie ze maar een kist. Die hamers. Laat ze maar liggen die 3 weken. En dan kunnen we dan nog eens verder kijken wie het verder gaat. Ik ga Dennis kijken, want Dennis Thomas. Nou, dit alleen maar...
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Ja, dat is er niet zoveel. Maar Mauricio Michiels is wel al wakker. Ja. Hallo.
3: Hey, goedemorgen, mannen. Ja,
0: hallo, man.
3: Laatste wel een lekker weekend. Ja, mannen, mijn voorgloeien voor deze Feel Good Friday. Dat ga ik nog een keer proberen met Mart Hoogkamer en Billy Dans. En met Sappie Gappie.
0: Sappie Gappie?
3: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond. Hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan hoor ons volgende week weer. Dat is mijn laatste werkweekje, laatste dag
0: teacher. Kijk eens even.
3: Lekker vakantie, dus nog een weekje, mannen. Radio.
0: Lekker doorbuffelen nog de werkske jongen. Dan kun je ze ook wel even rijden. Dan kent ze afgekrutsen op het behang. Hebben grote strepen zitten. Zoveel. Sappie Gappie gaan we erbij zitten. Hier ben alleen in de L1 Ochtendshow. En hebben we onze Mauricio Michiels weer gehad.
1: Ja.
0: Nou, Dennis Thomas zei je al, die moet ik even doordenken. En dan gaan we zo meteen ons even klaarmaken voor gigantische dangers. Van Michel Bakker, die heeft natuurlijk ook een hele fijne tegel gemaakt. En het heeft ook te maken met de Vierdaagse. Hier is zo meteen, Noorderkwante Hip op L1.
4: Straks, als de zon gaat schijnen, vol, kunnen we gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch, lekker dat aan. Straks, als een lege strote leven is losgelopen.

0: Hamburg, maar nu weer verder met de vogelen. Dat wel zeiden van, nou, dus elke week immers die heel creatief is. En een wekelijks tegeltje maken. Als we al die tegeltjes hadden laten maken, hadden we zo'n wc-kik in de plek.
1: Ja.
0: Helemaal vol met alleen maar de tegeltjes. En dat zijn de tegeltjes van Michel Bakker. En Michel heeft vandaag ook weer een hele fijne tegel gemaakt. Dat laten we zo meteen zien, met een spreuk. Wie is Michel? Even goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal. Maten, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de Blarenprikzender,
0: ja, de
2: Nederlander.
0: Hier,
2: de Barregaande, ja. Met de vogeloeien. Ik zal vandaag te denken aan Henk Westbroek, Vazeloop te wandelen. Dan mag ook vogeloeien in Vielgoed Friday. Goed, de Barregaande gaan nog een paar uurtjes blinken door. Nog een paar uurtjes donkieken, dan heb ik wel geënden. En we gaan traditiegetrouw met een mooie spreuk eruit. 4 dagen stappen, blaren en pijn, maar de Via Gladiola maakt alles weer fijn. Dat is de spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schone zorgen en bies montag. Dit was de Barregaande voor L1 Radio. Radio.
0: Even in de rehearsal, Maarten.
1: 4 dagen stappen, blaren en pijn. Maar de Via Gladiola maakt alles weer fijn.
0: Hoppakee. Dankjewel voor die mooie rijmelerij van mijn linkbevestje. Maar het is wel zo om dat weer te zien, hè. Ah, dit is heel erg pakket, hè. De Via Gladiola, dat is vandaag de place to be, was hem al zien. En vanavond en barsten die vierste natuurlijk helemaal los in middernacht, denk ik. Ja, dat is de hoogste dag om maar vroeg op te staan. Dus hoeft niet om 9 uur naar bed te komen, hoeft niet helemaal te lopen. Dus dan is dat eigenlijk wel fijn. En dan kan ze ook een biertje extra drinken. Of de bezoekerpot, bezoekerafgepeigerd. Dan zitten ze gewoon lekker naar huis toe. En dat kan ook.
1: De meeste doen dat wel.
0: De meeste wel, hè. Maar gewoon voor de andere mensen die dan ook nog de vakantie beginnen. Is het natuurlijk wel hartstikke fijn om te zeggen van, we gaan nog even lekker door.
1: Ja.
0: En misschien wel lekker loesten naar Benny Solo en Alex met een bosje gladiolen. Nou goed, deze zitten mensen op het Lieske al erbij. Gewoon eens kijken wat er meer op het Lieske komt.
1: Ruudje Oet Klummen, die zegt op deze Feel Good Friday of ook wel finale day, kon ik voor echte vierdaagse plaat, namelijk ook Benny Solo en zanger Alex met een bossie gladiolen.
0: Nou, oké.
1: Maurice Michels, die hebben we al gehad, maar Maurice van der Vin, dat is die andere Maurice, die komt met toch wel een hele aparte plaat. Steely Dan en Reeling in the Years.
0: Heerlijke plaat. Heerlijk. Dat ben precies wat veel leuk vind je. Maar ja, welke keer is het niet, hè?
1: We zijn er vanmorgen eroverheen gereden. Het Fred-bultje. En Fred is er ook weer bij. Onze wegenbouwer. Goedemorgen. Vrijdag alweer. Een fijne en leuke dag. En een fijne vakantie voor wie dat nu heeft, zegt hij. Als volgluur. Die Berger zijn mijn zuhause van de Schürzenjäger.
0: Die Schürzenjäger zetten we op de liste daarbij. Dank je schön, heer Fred. Ja. Op dat bultje. En het hoppelde flink vanmorgen weer. Ja. Pakken we Jean Bonnelier nog even mee.
1: Ja, zeker. Goedemorgen, Maarten en Pascal voor de volgende uur. Cuba van de Gibson Brothers.
0: Oh, dat is lekker, hè? Ja. Oh, Cuba van de
1: Gibson. Lekker op lopen ook.
0: Oh, dat kan ze zeker. Dit ook. Zo van een 1-2.
1: Ja, zeker.
0: Dan ben je zo binnen een paar minuten best aan, hè?
1: Aan de finish.
0: Ik zag dat Roel de Jong, die had met een live locatie, die had er neergekomen. Knalt, maar goed, dan moet ik het zelf maar even vertellen. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Maarten en Pascal.
0: Hallo.
3: Ja, voor de derde keer deze week onderweg van Jorettema naar Heerlen via het Duitse landgebied. Want daar moeten we mensen gaan afzetten. Onder andere Düsseldorf. Nou, onderweg nog even lekker wat Nolga meegenomen uit Montélimar. Lang bij tankstation. Ik denk, ik krijg een lang weekend. Dat gaat helemaal goed komen. Zondag even naar de brouwerij toe, daar in Gulpen. Ik denk dat het wel gaat worden. Maandag toch vrij. En de voorgluur die in mijn hoofd deinst, dat is de Venga Boys met Kiss When the Sun Goes Down. Heerlijk, leuk nummer. Nou ja, 2 sloten sigaretten nog voor mijn schoonmoeder meegenomen. Om de favoriete schoonzoon te zijn. Dus daar betaal je ook bijna niks voor in Spanje. Dus ik vraag me af van, die zou nog maar hoog hier in Nederland. Anyway, ze zeggen de groeten en radio. Tot de volgende week.
0: Hij was een smokkelaar.
1: Nou, daar komt het bijna op neer, hè?
0: Zou Sabine zeggen eigenlijk, jou het allemaal meenemen.
1: Als je toch zo vaak heen en weer piddelt, kun je daar ook gewoon boodschappen doen.
0: Dat is een beetje waal, hè? Moest je wel geen vlees meenemen, hè? Want
1: koelboxje erbij.
0: Heb jij hem niet meer. Hey, veilige kilometers rollen. Fijn dat je ons even weer hebt meegenomen. En ook genieten van je lekkere vrije dagen. Want die moest natuurlijk ook hebben. Zeker als ze een poort van zoveel kilometers maken. Ongelooflijk. Kortige Harald, goedemorgen.
4: Ja, ik kom net richting Nijmegen, Dukenburg. Daar steken ze net allemaal de 73 euro. Knippie, knippie doen met de lampjes. En even toeteren, hè?
0: Heb ze goed gedaan, jong.
4: Ja, heel schoon.
0: Ja, prachtig. Maar Harald, even nog de vuurgloeier.
5: Goedemorgen, Maarten, Pascal, alle gloeiwappies.
0: Hallo, man.
5: Voor de Feel Good Friday. Joh, dan ga ik toch weer een keer voor Gary Moore.
1: Ja, dankjewel. Walking by myself. Lekker man.
5: Vooral voor de wandelaars die het toch wel weer 4 dagen gedaan hebben.
1: Knap hè.
5: En de laatste dag vandaag.
1: No.
5: Maakt wel een gezonde dag van. En de laatste dag van mijn verdedigde vakantie gewoon.
1: Dat is ook een vakantie.
5: Kon ik jullie allemaal een fijne vakantie wensen.
1: Ja.
5: Tot over 3 weken.
1: Tot over.
5: En ja. Red.

0: maar zien dat ze vandaag vakantiecrisis in de vrachtwagenchauffeur. En misschien best wel ook wel een keer geweest om bij de Molshof. Ja, gisteren was het toch een afziet. Hè? Nog 183 jaar in Kelpenoorlog. Langs de N280 werden de afziet genomen. Voor de laatste keer kostte een gehaktbelkje gegeten weer. En een goedkoop pilsje gedronken weer. Dat hebben we gisteren ook wel gehoord van Nel. Dat was fantastisch natuurlijk. Hè? Eindelijk kan zie je gewoon rusten. Maar ja, waar moeten ze anders naartoe? Trouwens, voor die recht, wegrestaurants is er van alles geschreven op lnnieuws.nl. Ja. Wat is er nog van over en wie zit er eigenlijk? Nou, langs de Napoleonsbaan zien er wel nog een verschillende pleisterplekken, om het zo maar te noemen. Ja. En dan kennen ze er wel nog terecht. Hè? Wie zit er eigenlijk met die vrachtwagenchauffeurs? Maar goed, die weten het zelf natuurlijk ook wel. Wil altijd het gehaktbelken wat te vinden is. We gaan eens even kijken bij onze gloeiwappies. Want die, goh, er zien er nog ontzettend veel die zich deze ochtend laten huren. Dat komen we zo meteen door. Maar eerst wil ik toch nog eens even naar de Vierdaagse toe gaan, Maarten. Want ik heb van alles binnengekregen, zei ze al. Het is echt, het camerateam is weer bezig.
1: Het camerateam is weer bezig. Ik zie Mark van Dijk, die is al behoorlijk onderweg. En die heeft alweer lopers gefilmd. Kijk, daar lopen ze allemaal Nijmegen uit.
0: Ik zie het, joh.
1: Ze zijn Nijmegen uit.
0: Zit de Langvorst?
1: Dat zou de Langvorst kunnen zijn, maar ik denk het niet, want daar staat meer flats bij.
0: Ja, daar staat een antenne op, hè?
1: Ja, ja, ja, zo is het. Die staat hier niet op. Dit is een vrij moderne flat. En de Langvorst is natuurlijk een hele oude.
0: Ja.
1: En ondertussen zijn ze Nijmegen uit. En je ziet inderdaad, ik zie nog wat groen gekleurde mensen lopen. Zie je dat ook?
0: Ja, die hebben van gisteren nog het shirtje aan, hè? Dat kan je zo wel zien, hè? Ja, ja, ja.
1: Disco-lampen.
0: Hey, Markie, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Ja, we zien net de beelden allemaal in bekeken die we binnenkrijgen van Nijmegen. Maar het ziet er toch wel echt fantastisch uit, hoor. Bellenblozen werd er gedaan. Er werd gekookt aan de ziekenhuis van de week. Wie is er met zich?
2: Het is prima. Ik heb 3 bloren en nog steeds geen spierpijn. Dus het ging lekker.
0: Ja, dus die bloren, dat maakt dat we eigenlijk niet doen. Die kent ze intapen, zeg maar, de bijen voor de rest. Maar het ging wel goed.
2: Het ging lekker, ja. En deze dag zullen we het natuurlijk helemaal niet meer afnemen, hè?
0: Nee, dat loopt niet. Hey, kom op, die moest die gladiolen in de hein pakken straks, hè, jong?
2: Doe is dat.
0: We wouden even checken weer met de Waas. Dankjewel. Dan gaan we even kijken wie er bij Peter Meijer.
1: Ja.
0: Groetjes, okay. Hè? Hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, dat was hij, Mark van Dijk. Even bellen met Petertje Meijer, als Kieke weer door mij is. Hier allemaal in de L1 Ochtendshow. Live kijkt het gebeuren.
1: Ah ja.
0: Ik hoop in contact kunnen leggen, want er zien zoveel
3: doelen. Goedemorgen.
0: Daar is hij weer, Petertje Meijer. Goedemorgen. Wat ik al Mark van Dijk aan de telefoon. Die zegt, ik heb 3 bloren. Wie zijn met 10 bloren?
3: Geen
0: bloren. Oh, dat is helemaal te gek. Applausje. Wie kreeg ze dat veerdig? Heb ze er een tactiek voor?
3: Ja, ik wissel wel om de 20 kilometer, 15 kilometer de sokken. Dat is lekker droge voeten
0: houden. Dat is het, de sokken wisselen.
3: Ja.
0: Hmm.
3: Ja.
0: En vroeger deden veel mensen ook talkpoeier erin, hè?
3: Ja, ja, ja, dan krijg je nog extra droge voeten. Maar,
0: maar goed, ik neem aan vanavond dat de keel niet helemaal droog blijft, hè?
3: Nee, we zullen zeker even een blarenbal bezoeken, hè?
0: Ja, zo heel uit een blarenbal. Ja. Er zijn ook wel veel platen die we binnenkrijgen. Zeker bij de voorgeleur, wat allemaal te maken hebben met de Nijmeegse Vierdaagse. Ik noem er even eentje. De Walking Brothers met het Vierdaagse lied met Hubert Brul. Zeg jou dat?
3: Ja, ja.
0: Oh, dat kent hij ook. En, en Benny Solo met een bosje gladiolen?
3: Ja, die kennen we helemaal.
0: Ja. Nou, je hebt ze allemaal al meegezongen, hè?
3: Ja.
0: Nou, we wouden even weten hoe het met jou gaat. Maar met jou gaat het dus ook allemaal prima. We nemen straks weer even contact op, hè?
3: Oké, prima.
0: Dat was hier voor de Vierdaagse lopers deze ochtend. Alleen Petertje Meijer en de andere Markie van Dijk in de LN Ochtendshow.
1: Nou ja, goed, je hebt net gehoord dat die Vierdaagse lopers al over die A73 over die bruggen lopen, hè?
0: Mm-hmm.
1: En dan lopen ze richting Kuik en dan moeten ze een pontonbrug over.
0: Had de burgemeester van Beesland gisteren over?
1: Ja, moet je kijken, die is geopend ondertussen.
0: Oh, kijk eens, wat
1: schoon. Ja, kijk, en daar loopt een volledige schutterij loopt er overheen natuurlijk, van de ene kant naar de andere kant.
0: Waanzinnig om dat mee te maken. Van vaar is dat, hè? Joh.
1: Ja, dan ga je van zeg maar van Mook naar Kuik lopen deze mensen. Om dat te openen moet je kijken hoeveel mensen er langs de kant staan. Er wordt echt fantastisch geopend. En die pontonbrug wordt echt ieder jaar apart voor de Vierdaagse gelegd tussen Kuik en Mook.
0: Ja, ik vind het schuwen. Ik heb gisteren trouwens ook op NPO 1 gekeken naar dat Vierdaagse gebeuren. Het programma wat ze wel hebben gemaakt.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, dat is zeker een leuk programma. Ook sommige mensen wat die verholen hebben achter het ganse Vierdaagse lopen. Waarom dat ze meedoen en wie lang dat ze eigenlijk al meedoen. Ja, dat is waanzinnig.
1: Altijd stiekem dat Mark of Peter of Ingrid daar ook wordt geïnterviewd.
0: Maar ik heb ze niet gezien.
1: Nee,
0: dus, hè?
1: Niet.
0: Maar nu zo.

0: via Gladiola. Tenminste, straks allemaal die lopers van de remix weer artsen. We zijn dus eerst bezig met het stuk van de lekkere feelgoodplaat. Laat ze binnenkomen via de L1-app en dat hebben we er veel gedaan. Laten we eens gewoon kijken wat deze ochtend deed. Helmut Weisse. Helmut, goedemorgen.
1: Eén goedemorgen, Pascal en Martin. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Ja, het. Met de laatste dag van de Vierdaagse. Ja, welke plaat zou daarbij vandaag kunnen horen? Feel Good, laatste dag. Dan ga ik voor Mitch Miller met The River Cry Mars.
0: The River Cry Mars.
1: Dat is mijn bijdrage van vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Fijn weekend. Radio,
0: hè? Radio, hè? Dat is inderdaad nog wel zoen, hè? Zeker hoe we de pontonbraksje zogen net, hè? Dat doet me toch wel denken over, hè? The River Cry Mars. Dankjewel. Dan gaan we door met Korte Hart hebben we gehad. Wat heb je nog, Maarten?
2: Want, ik heb toch best wel veel, eigenlijk. Laten we het een beetje doseren, hè? Want anders komen we veel te veel. Ja, ik had Ruudje Velraads nog. Die komt niet zo vaak voor. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik kom vandaag op Sint-Frans over de streep. Bij de Via Gladiola met de kan-kan.
0: De kan-kan?
2: Kan-kan niet. Of kan-kan wel natuurlijk. Dat
0: kan zeker, joh.
2: Zeker, zeker. Stefan Penders dan, die zegt... Goedemorgen, Pascal en Maarten. Omdat de vakantie voor de deurstijd... heer Ger voor de veurgroeier... de Sintaler met het vakantielied.
0: Het vakantielied. Kan fijn van pas komen vandaag. Heerlijk.
2: En Willem Kent Verfburger komt weer met Zoes.
0: Ja, elke week, hè.
2: Ja, tot middernacht.
0: Tot middernacht, hè. Dat dacht ik al.
2: Petra Stroom nog eventjes erbij. Goedemorgen. Maarten en Pascal, Inner Circle met Sweat.
0: En wensen wij ook weer de biers. Frans V, die is al de ganse week de bier. Ja, ja, vandaag ook.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo Frans V.
3: Frans V is vandaag ook al bij. In het kader van de Vierdaagse voor vandaag voor Walking on Sunshine.
0: Walking on Sunshine.
3: Radio, hè?
0: Radio, dat is een goede man, Walking on Sunshine. En zo, dat ze de ganse week al de biebus. Dat vinden we heerlijk om dat een klein beetje weer te huren.
2: Ik ben toch verrast op Poolse Frank.
0: Wie zoe?
2: Dat zegt Gin Dobre Limburgs voor alle lopers van de Vierdaagse. En dan komt hij met een lied dat heet... Gladiolaplein.
0: Gladiolaplein? Ja. Is er van zijn geluid afgevallen?
2: Ik denk het wel.
0: Hij is morgen, gaat er geen Poolse inbreng vandaag. Nou, vind je toch wel een klein beetje een applausje weer... dat er mee ging met de munten vandaag, hè? Dankjewel voor de bijdrage. Straks nog meer.
4: Dit is L1.

0: van Sierra Spiro hier bij Alleen in de Ellen of the Show. Dat kunnen we kunnen zeggen dat het langzaam tegen 7 uur gaat. En het zonnetje, daar moeten we vandaag wel een beetje zeuken. Godientje, voor het zonnetje moeten we nog even wegtrekken. Dat is zo meteen weer gaat knallen. Morgen kennen we wat het regenen onweer krijgen. Maar de volgende week, poeh, willen we blootje heet eigenlijk, hè. Ik kreeg trouwens net, dat gaat inside information eigenlijk. En dat werd Peter Meijer dan weer te vertellen.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk gisteren bij ons al in de uitzending gehad, onze speciale sterreporter, de burgemeester van Bezel. Dat hij vandaag samen met de gouverneur. Geen kieken door.
1: Meestal is dat zo.
0: Ja, dat gaat vandaag gebeuren.
1: En dan lopen ze ook, meestal lopen ze dan over de pontonbrug nog een keer. Ja,
0: en dat doen ze op de post van de gemeente Gennep. Dus ja. Daar weten we dat ook alweer. Goed, fijn. Dat is super. We gaan even kijken of we nog even iemand kunnen bellen. En dan zien we ook elke keer mij dat bij ons hier in de Ellen Ochtend Show met de Vergloeier. En dat is Marco Achter, oftewel de Witte Haai. Kijken of we dat ook in de telefoon kunnen krijgen. Wie het met hem gaat, of er nog meelup. Want dat lupt natuurlijk wel ontzettend veel kilometers. En van de grotere afstanden heet dat, de Witte Haai. En ik heb hem nog niet binnen zien. Oh, die heeft zich wel al ingesproken, zinnig hier, de Witte Haai.
1: Deze wel, deze.
0: Ja, is er wel. Deze er, hè? Marco!
2: Goedemorgen, de Witte Haai.
0: Goedemorgen, de Witte Haai, live op L1. Wie gaat dit, jong?
2: Ja, slecht.
0: Slecht?
2: De rechter enkel deed een beetje overbedaasd, maar verder ga je er wel.
0: Oh, maar heb ze er wel een beetje laten behandelen?
2: Ja, dat doe ik, laat ik morgen wel doen door het pruiken.
0: Oké, dus de bus weer in de bikkel, die is keihel door vandaag.
1: Kunt ze wel
2: ja,
1: aan.
2: Zeker.
0: Ja, die is
2: door je, ja.
0: Doe gij eens voor die gladiolen, hè?
2: Nee, ik hoop weer mijn vijfde kruidsken, hè.
0: Och, dat? Ja, dat is helemaal te gek, hè. Boah, dat zou wel heel schoon zien als ze die fijn door kunnen ophoren. Het vijfde kruidsken van Marco Achter, door gij ze vuur. Nou, dan gewoon die succes wensen. Maar we zagen al dat ze natuurlijk een vergluur had ze ingeschikt. Nou, ik ken ze hem net zo goed even live doen op de radio, hè.
2: Ja,
0: ja,
2: dat weet je, hè. Dat is natuurlijk. Ik kan
0: een tekst
2: met
0: nasty girl. Ik ken het niet anders, hè. Marco,
2: nee, ik heb maar een uitdaging, brug.
0: Nou, door eens even.
2: Ja, waarom zou ik niet eens een keer de Limburgse lopers binnenkomen?
0: Ja, dat is best wel iets. We hebben er vaak over gehad. En dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. Ja. En, maar dan moeten we eens kijken of we weer een Erik kan herstellen. Dat zou wel een schoenen zien natuurlijk.
2: Ja, dat zou wel leuk zien, ja.
1: Ja, zeker. Ja,
0: nou, we gaan het even beschrijven. Een briefje en duwen even bij de directie onder de brievenbussen door. En dan kijken of dat gaat lukken. Dankjewel, hè. Marco, succes, hè. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Waanzinnig, hè. Vijf kruidskes van Marco Achter. Ho, ho, ho, ho. Tenminste, als het vandaag gaat lukken met de enkel, hè. Maar dan gewoon even
1: genoeg,
0: hè.
1: Dat is een bikkel, hè.
0: Ja, dat is zeker een bikkel. Dat is ongelooflijk. Stefan van Engel, dat is ook een bikkel. Maar daar moet je werken. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hey, Pascal Maarten.
0: Hallo, Stefan.
3: Het is een Feel Good Friday.
0: Welkom.
3: Ja, ja. Weekend zijn weer voor de deur.
0: Zeker.
3: Het weer wordt goed. Goh, jongens, hoe moet ik dan weer aan denken met de vuurgloeier?
0: Barbecue!
3: Gaan we het toch weer eens proberen met de Sintalen met barbecue.
0: Ja,
3: heerlijk, dat crematorium aansteken, een paar pilsjes erbij. Zwembadje sluit nog steeds op. Wie God en ruiver. Nou heren, ik wens u een heel fijn weekend. Tot morgen en radio.
0: Radio, hè. Dan zal meneer Erdingen ook wel langskomen, hè. Geloof het maar, hè. Er is over in de restaurant door, hè. Kom erbij zitten, de Sintalen met de barbecue. En dan gaan we even naar een
4: Schöne,
0: hallo.
4: Dat is dan ook meteen een mooie, wat ze kan zeggen. Alvast een schön weekend natuurlijk.
0: Ja, ja.
4: Maar ja, alvurens voor het weekend gaan we toch nog één keer naar de Kölsche Kreise.
0: Zeker.
4: En voor in de weekend moeten komen, zou ik willen voorstellen het Neutste liedje van de Höhner.
0: De Neutste?
4: En dat liedje is getiteld Der Prins.
0: Oh ja, daar is er net ook mee gekomen.
4: Nu is dat natuurlijk meteen een verhaaltje van, hey, dat is toch waar voor de carnaval?
0: Ja.
4: Nou, loestermachine maar eens even, want het gaat niet direct over de carnaval. Het is meer dat ze moet genieten en dat ze kan leven wie een prins.
0: Ja, dat ook. Dat is ook heel belangrijk.
4: Duur weer een schöne uitzending. De wandelaars en vooral de lui die wat onze fanclub zo breed maken. In Nijmegen veel succes. En schön weekend. Radioa.
0: Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. Kölsche fans en Der Prins zetten we erbij. Hier bij L1. 7 voor 7 geworden. L1 of the Show. Zo meteen nog veel meer. En op dit moment staat bovenaan Benny Solo en zanger Alex met een bosje gladiolen. Het heeft iets mee te maken dat we ze ondersteunen. En zorgen dat ze de allerlaatste kilometers door kunnen lopen bij de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben het natuurlijk over de deelnemers uit onze eigen provincie Limburg. Dit is Simply Red op L1.

nieuwe zin. Ook op LA Televisie Domein. De beelden die we binnenkrijgen via de WhatsApp. Waanzinnig mooie sterren natuurlijk de laatste dagen. Dit is nog een beetje duister door. En dat weet ook een beetje, hè. Lekker fris, moest je kijken wat een geluid. Ja! Kijk ze maar door, hè. Straks nog veel meer dan 7 uur. Want we zorgen dat ze vandaag de streep horen op de Via Gladiola. L1 met Plotje en Friends. Het gebeurt volgens.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De dorpsraad van Arsen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant de Molshof in Kelp en Oler. En uit een analyse van de provincie blijkt dat 3 van de 4 Brightlands campussen in Limburg, ondanks jarenlange investeringen, nog niet financieel zelfstandig zijn.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
5: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
6: Auw.
5: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
7: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
8: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.

0: Toyota. Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
1: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
0: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
3: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
4: De L1 Ochtendshow.
5: Dit is L1. De L1 Ochtendshow. Wakker.

0: volgen we zeer zeker. Ingrid Burgermans, Mark van Dijk, Peter Meijer, maar ook de burgemeester van Bezel. En ik weet dus ook hoe betrouwbare bronnen dat straks ook onze gouverneur Immel Roemer dat ter plaatse is.
1: Zeker.
0: Ja, natuurlijk een Zienplex cadeau, hè. Gennep, wat dacht ik vanzelf. Hoppakee. Ja. Ook onze Kieke. En de Pontonbrug hebben we net ook al beelden van gezien. Maar we hebben nog veel meer beelden en natuurlijk ook van allerlei mensen die wat we net al op hebben genoemd, door filmpjes hebben gestuurd. Waar gaan we mee beginnen?
1: We beginnen met de ontmoeting van gisteren.
0: De ontmoeting van gisteren?
1: De ontmoeting van gisteren. Kijk, daar hebben we Martijn staan, de burgemeester van Bezel. Mm-hmm. Ingrid en Peter Meijer.
0: Ongelooflijk.
1: Die hebben elkaar getroffen, hadden we gisteren nog eventjes in de uitzending natuurlijk. Ze hebben het naar hun zin.
0: Dat is duidelijk de zin, joh.
1: En Martijn heeft ze allebei nog een goede wandeling vandaag gewenst.
0: Oh, dat is fijn, dat is fijn, dat is fijn, dat is fijn, dat is fijn.
1: Ja, nou we het toch over Ingrid hebben. Die is gisteren ook nog geïnterviewd door een bekende Nederlander.
0: Ach, die ken ik ook nog wel, want dit Harm was het nieuws. Ja, Harm Edens, joh.
1: Ja, daar heeft ze een interview mee gehad. Dus wordt langzamerhand wordt ze wereldberoemd natuurlijk, hè.
0: Ze heeft hem ook gesminkt.
1: Ze heeft hem inderdaad ook gesminkt, dat zie ik. Ja, fantastisch. En ondertussen heeft Ingrid ook weer andere schmink om natuurlijk. Hè, voor de Via Gladiola. Heeft ze gladiolen op haar gezicht zitten.
0: Nee.
1: En ze is behoorlijk onderweg, hoor. Moet je maar luisteren.
2: 7,5 gehad. Toch maar 35 te gaan. De oogjes worden wel met de dag kleiner. De wallen, die gaan ook niet meer weg. Maar we lopen nog lekker. En de zin in de Via Gladiola.
0: Nog maar 34 kilometer te gaan.
1: Dat is er een ding, denk ik.
0: Maar goed, hulde voor al deze mensen. En natuurlijk ook niet vergeten, de witte haai, Marco achter, die ook wat probleempjes had met zijn enkel. Maar dat is allemaal wel gelukt. En langzaam loopt alles weer lekker door. Dat zien we ook hier wie alleen, allemaal op televisie. Kijk met ons mee, luister met ons mee. En uiteraard zien we nog steeds bezig met de vogeluur. Goedemorgen, John. Hallo.
3: Goedemorgen. Hallo, Martin. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, man.
3: Ik wens voor iedereen een fijne dag verder. En voor de meeste fijne vakantie en een heel fijn weekend alvast.
0: Dankjewel.
3: Ik ben van de goed wel vrij, nee. Ja, wat zou ik vandaag eens doen?
0: Ja, wat
3: ik zat te denken aan Nicole, mijn beste vrienden.
0: Oh, wat fijn.
3: Hoi, hoi. Hoi.
0: Mensen, maar ik ga zo te denken om eens even lekker gek te doen, mensen. Vandaag zijn van deze Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. We hebben gisteren de Macarena al geoefend.
1: Ja.
0: Bij de Vierendansje bezit.
1: Hier loop

0: de beurs toch zo lekker vrolijk van. Zeker in de LA Ochtend Show van deze Feel Good Friday. Dat we bezig zijn met ook het inholen van de Nijmeegse Vierdaagse, de Limburgse Lopers. En dat gaat hartstikke goed op dit moment. Kwart over zeven geworden. Ik heb zo ontzettend veel appjes deze Maarten.
1: Ja, zo is het. Marley Zijlstra. Hoi, hoi, goeiemorgen Maarten en Pascal. Goeiemorgen, gloeiwappies. Voor mij vandaag is het toch wel het bekende nummer van Popcorn. Hot Butter is dat. Ja, en dat terwijl ik toch al een paar jaar, een paar uur wakker ben, zegt ze. Het ook goed, houdt toch goed en maakt spaas en plezier op het weekend. Het viel me in het woord van hot butter. Ja, dat zei ik al.
0: Ja, hot butter. Ja.
1: Roland dan, ja. Die komt met iets heel anders hier binnen. Is This Love heeft hier opgegeven van Bob Marley.
0: Bob Marley,
1: en dan heb ik ook nog Barry uit Milsbeek.
0: Barry
1: uit Milsbeek woont natuurlijk ook dicht bij Nijmegen.
0: Zeker.
1: En die komt met de plaat van Nijmegen. Voor allemaal in Nijmegen, zegt hij.
0: Ja, dankjewel.
1: Er zit een keur van artiesten in die plaat.
0: Zeker.
1: En hoi, vrienden van de ochtendshow, zegt Dennis Thomas. Mijn bijdrage wordt Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman.
0: Hoppakee,
1: nou, ik wens je veel succes daarmee, Dennis. En dan heb ik hier Tim Suiker nog. Die zegt, goedemorgen, ik zou graag de jongens van de bouw willen aanvragen.
0: Oh.
1: Want ja, vandaag begint natuurlijk ook nog eens de bouwvak.
0: Zeker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is allemaal, zeker begint de bouwvak. En neem eens Tim misschien over vandaag vakantie, Griek. Dat is André Simons. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Hendrijs.
0: Oh, dat klinkt deze hoor.
2: Ja, ik vooral nog op de valreep, want ik ben een beetje laat op. Want ik gooi direct naar Panningen met mijn andere vrienden van de Hendrijs.
0: Oh, ja,
2: we gaan naar het historisch festival. We hebben gisteren alles klaargezet. De grote lienzaag staat op de aanhanger waar we met gaan demonstreren.
0: Kijk, ja.
2: Dus, daar gaan we weer even genieten samen met een paar duizend mede-hobbyisten. En dus ja, als je daar toevallig op aankomt in de keer om te kijken dit weekend in Palingen, want dat is prachtig toch. En je ziet een grote lienzaag staan, ja, dan zie ik dat bij je in de buurt. En een paar grote stationaire motors, dus wij gaan weer schik hebben. Tot zondagavond. Hey mensen, mooi weekend allemaal. Hoi, je wat?
0: Hoi, ik heb zo'n geplanken te zagen. Nou, dan heb ik hem met die lienzaag toch naartoe kunnen brengen even.
1: Nou.
0: Je zet met mijn handzijs een beetje te klooien.
1: Maar ik heb er geen.
0: Hebben ze er geen, echt? Nou goed.

0: De show. Och de André is het toch vergeten om de burgleur te roepen? Heb ze niet gemerkt net aan? André, de burgleur.
1: Godverdikkie. Ja. De burgleur. Ja. Deurdonderen van normaal.
0: Deurdonderen van normaal. We zitten even erbij. Of tegen geen horen is, of de werk neer. Wat hebben we nog meer?
2: Ik krijg nog binnen Robbie Bakkes met de Walk of Life van de Dire Straits.
0: Dat is ook een show natuurlijk, ja. Hè? De verdaagse lopen, de Walk of Life.
3: De volgroeier.
0: Maar goed, de stemmen zijn geteld. En we weten inmiddels welke plaat hebben we er bij kunnen knallen op ons Spotify liedje. Volgroeier 2026, want die lease die zien we vullen. En er komt één heel schoon pleertje binnen.
4: Ja, zeker.
0: Dat is een plaat die eigenlijk al toch een aantal jaren aan is. Eigenlijk is het een soort duetje. Ja. Zeker met deze dag. Heel actueel, hè?
2: Ja, eigenlijk is het een nummer van nu, hoor.
0: Oh, dat is een aanpleertje eigenlijk, Bosje Rooie Rozen. Oh, dat verkoopt
2: nee,
0: wel een hoop.
2: Nee, het is niet Bosje Rooie Rozen.
0: Nee, maar dit is de cover.
2: Dat is origineel natuurlijk, hè?
0: Ja, maar dit is de versie voor de Vierdaagse.
2: Ja, van Benny Solo
0: en zanger
2: Alex.
0: Nou.
5: Hey Benny Solo, ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex, geweldig. Die

0: voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
1: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
0: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Het LA Nieuws van 7:30. Ja, wat is er aan de hand met de aanrijdtijden van de ambulance in Arsen, Maarten?
15: Nou ja, goed, die kan korter, vindt de dorpsraad daar in ieder geval. En die wil dan ook dat Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. De ambulancepost in de Duitse Stralen ligt namelijk dichterbij dan de Nederlandse posten die nu worden ingezet. Ambulancezorg Limburg ziet kansen, maar zegt dat grensoverschrijdende samenwerking ingewikkeld is door verschillen in wetgeving, procedures en het communicatiesysteem. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant De Molshoof in Kelpen-Oler. Gisteren namen stamgasten en vrachtwagenchauffeurs afscheid van het familiebedrijf dat voor velen voelde als een tweede huis. Op de plek van dat wegrestaurant komen een tankstation, horeca en een supermarkt. Drie van de vier Brightlands-campussen in Limburg zijn ondanks jarenlange investeringen nog niet financieel zelfstandig. Dat blijkt uit een analyse van de provincie. Alleen de Gemelot-campus in Geleen draait op eigen benen, al kampt ook die met uitdagingen. Sinds de start is ruim 700 miljoen euro in die campussen geïnvesteerd. En een deel van de Verdi-passage in Kerkrade is tijdelijk afgesloten vanwege losse betonplaten aan het HEMA-pand. De afzetting is uit voorzorg geplaatst om de veiligheid te waarborgen. De doorgang door de passage en de hub blijven wel beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de afzetting kan worden verwijderd. Het weer in Limburg na een bewolkte start breekt vandaag geleidelijk de zon door. Het blijft droog en er is weinig wind. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden.

0: Luister naar de D. Nou, dag 1, 2, 3 en hup. In één keer is dag 4 aangebroken voor de Nijmeegse Vierdaagse. Natuurlijk volgen we een hele hoop lopers hier bij L1. Maar we gaan nog even meenemen in al het nieuws.
1: L1 Media Overzicht.
0: Want Frankrijk heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze Nederlandse vrouw moest haar spullen pakken.
2: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook.
3: Spanje heeft gisteren laat een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila, vlak bij de hoofdstad, naar aanleiding van verschillende uitslaande bosbranden daar. De maatregel die door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd aangekondigd is bedoeld om de inzet van middelen voor de bestrijding van de branden te versnellen. In de regio Madrid hebben de vlammen al geleid tot een evacuatie van 10.000 mensen.
0: En sinds het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël zijn er in Gaza minder mensen onder voet. Dat zegt de VN. Deze arts werkt samen met een lokaal team in Gaza en ziet dat er meer eten beschikbaar is, maar blijft waarschuwen.
4: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarster wordt en ook duurder.
0: Israël laat nog steeds maar heel beperkt hulp toe aan Gaza.
3: De politie en het Openbaar Ministerie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur, rijden onder invloed of ander verkeersonveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten, meldt RTL Nieuws. Bestuurders die in een jaar tijd veel strafpunten verdienen vanwege overtredingen worden extra in de gaten gehouden. Het is hard nodig, zegt de landelijke verkeersofficier.
5: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
3: Ja, politie en justitie worstelen dus al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niets lijkt aan te trekken van boetes, straffen of rijontzeggingen.
0: En sinds begin dit jaar is al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
6: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
7: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: Ja, die zijn ook behoorlijk van waarde, want zo'n spreider en elektrische schaar kosten toch al snel zo'n 12.000 euro per stuk.
3: 24 juli is er vandaag. Oekraïners protesteren opnieuw tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. De Formule 1 begint in Boedapest aan het laatste raceweekend voor de zomerstop van een kleine maand. En de 19e etappe in de Ronde van Frankrijk is een bergrit over 128 kilometer. Slotetappe van de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. Die brengt de wandelaars naar Kuik over de door Defensie aangelegde pontonbrug in de Maas om uiteindelijk aan de kilometerslange intocht op de Via Gladiola te beginnen.
0: We hebben de eerste beelden binnen van de eerste van de Ode pontonbrug. Laten we zomaar zien en horen BL1 op de radio.

0: Doobie Brothers, listen to the music en al de muziek. Ja, ja, ja, is goed materiaal om door te lopen bij het Nijmeegse Vierdaagse. En ik heb ook begrepen dat we de allereerste beelden hebben van de pontonbrug die gisteren is neergelegd.
1: Ja, inderdaad. Nou, die pontonbrug die is er, maar we hebben ook de eerste lopers en klonstoeters die over de eerste... Ja, de eerste brug komen. Die
0: moest ik kijken, dat komt eraan, hoor. Ja. Bedankt aan natuurlijk onze grote vriend Hans Wildeboer, die het filmpje ervan gemaakt heeft. Fantastisch om dat even lekker te zien. En het is straks ook een weerwaarneming vanaf die pontonbrug hier bij alleen.
1: Zeker.
0: Moet alvast even André van Maris een hele fijne vakantie wensen, want volgende week is er even een week geneerd. Ik ken ze natuurlijk wel invallen zien, dus ze is van wensen wat. Ik gewoon natuurlijk even een week weg. Wilt je ook even meedoen als weerwaarnemer? Nou, stuur even een filmpje van het weerbrug in de buurt. Hoor ze totaal filmen en ik heb Hans Limburg het zien.
1: Ja, dus beginnen we ook bij André van Maris maar even.
0: Ik vind het prima,
1: als zeker.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen van Oetegrashoek de weerwaarneming. Tja, de log zit wel helemaal dicht vanmorgen. Geen zon te bespeuren weer. Dat is een heel klein briesje. Het is wel heerlijk een boet te zien nou. Het is lekker droog. En op het moment alweer zo'n 16 graden. Dus ja, en ik kan alleen maar oplopen vandaag. En ik kon nog vandaag bevreugen op zo'n dikke 25 graden. Of misschien wel iets meer. Nou, dan wens ik u in de studio ook een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend. En radio.
0: Radio, en een fijne vakantie, hè? Ja, ja, ja, dat zal toch niet even zo goed gaan ook weg, gewoon. Het kent zo maar, hè? Prachtig pleert.
1: Ik ben benieuwd. Misschien laat het toch nog wel gaan weten.
0: Ja, zeker. Laten we wel even wat schuren.
1: En dan gaan we toch weer eventjes het dak op bij Maastricht Hagen Airport.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we vanavond Zuidoosten, starten we bijna een kopietje van gisteren. Vandaag starten we ook met half tot zwaar bewolkt weer. Ook vandaag zien we weer diverse kleurnuances verschijnen in die bewolking. Als we naar Zuidoosten richting Oosten gaan, hoort er daar zoals gisteren ook die opkomende zon te verschijnen. Maar die heeft ook vandaag de kracht en de sterkte niet om er doorheen te prikken. Wel voorziet je ons vandaag van 15 uur en 43 minuten van daglicht. Vanavond 21 uur 43 eindigt deze reis voor het weekend, kun je dan zeggen. Ja, in het noorden, vanuit het oosten richting het noorden gezien, ja, zijn daar wat opklaartjes tussen de bewolking, maar die hebben weinig rol van betekenis, kun je zeggen. Windrichting zuid-zuidwest. Er staat een zwakke wind met bijna geen windvlagen van betekenis. Temperatuur 13 graden, 1 graadje minder dan gisteren. Maar het is best te vertoeven buiten. Lekker fris kun je dat noemen. Het is droog, beloof vandaag droog te blijven. Voor de komende dagen, met name zondag, ja, dan gaat het wat regenen. Om de vierdaagse zweet weg te spoelen kun je dat noemen. Ik wens jullie verder een fijne uitzending, fijn weekend, Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor je bijdrage. Deze ochtend Helmut Weissen vanaf Maastricht Aachen Airport.
1: En, ja, jij zei het al, Hans Wildeboer had net al de eerste rolstoeler, zeg maar, die over die pontonbrug kwam. Mm-hmm. Maar hij heeft ook een weerwaarneming daar vandaan.
4: Goedemorgen luisteraars van L1 Radio. Hier vanuit Middelaar, richting Kuik, waar de ponton net in is gevaren. Het is bewolkt en 15,3 graden. En het is nog rustig. En er zijn ook luchtballons al dan in de lucht.
0: Oh, prachtig.
4: Vanuit deze plek wens ik jullie en de wandelaars een fijne dag.
0: Het ziet er waanzinnig goed natuurlijk, ja, zo'n pontonbrug. Ja. Dat ze die goed een keer naar oort klappen. Dat die militairen de orde van de genie zien dat. Ja, bekijk, lekker die zoen van water in. Zeker. Het is net een kermisattractie eigenlijk, hè?
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, goed opbouwen en erbij zijn. En het doorvuur ook. Van Lieshout en Arsene Jean.

0: Jongens, jongens, ik heb een aanspraak zo aan de wedstrijd te maken. Dat ik binnenkort eigenlijk ook eindelijk in die rups een keer moet gaan roepen. Ja.
1: Is daar al zicht op wanneer dat is?
0: Ja, Sint-Rosa, hè, dat is binnenkort in Sittard. Moet ik nog even contact opnemen met Raymond, dan gaat dat allemaal wel goed komen. Wat een kermis van John Tane en van Lies Roudenaars. En dat is ook een kermis natuurlijk. Dat is toch iets, allemaal wat er gebeurt rondom Nijmegen. Ja, wat ik wel ziek vind in die pontonbrug. En ik kreeg net ook alweer te huren van onze grote vriend Hans Wildeboer. Ja. Dat die brug die ze daar neer hebben gelegd, die pontonbrug, helemaal nu is. Dat is voor de eerste keer dat ze hebben gelegd.
2: Okay.
0: Dus kijk of die waterdicht is.
2: Ja, dat is hij toch zeker wel. Want kijk, hij drijft gewoon. Hè?
0: Dat is waanzinnig dat
1: hij
0: kan.
1: Kijk, wat je dus op dat filmpje ook ziet, is dat ze hem invaren, zoals het zo maar heet. Dan duwen ze die brugdelen, die duwen ze tegen elkaar aan. Dan lopen er wat mannetjes op en die klikken dat dan vast. En dat ligt binnen een paar uur ligt dat helemaal. Hè?
0: Ik heb de oude keer meegemaakt. Was ik een heel klein pascalletje tussen Kessel en Ruiver. Waar destijds het veerpontje ook nog was aan de linkerkant. Ja. Daar hebben ze ook een keer zo'n brug neergelegd. Als oefening van de militairen.
2: Okay.
0: Ja, dus ook al die militaire voertuigen door een mooie in zo'n militaire wagen zitten. Ja, ik vond het hard.
1: De brugdelen liggen dan op zo'n vrachtwagen. Die worden er dan afgekiept, zeg maar. En dan zo in het water, hè?
0: Ja, dat is waanzinnig, jongen, om dat allemaal mee te maken. Ik vind dat ze ook wel een keer hebben meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk live gezien, hè? Tijdens de vierdaagse
1: paar
0: geleden. Nou, laten we toch eens even gaan kijken, want
3: wij volgen ze. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: We hebben nog immers gemist. Dat is natuurlijk Peter Meijer met zijn weerwaarneming. En
1: zeker.
0: Ik vind dat we toch even live moeten gaan doen. De weerwaarneming vanuit de Vierdaagse. En ik ben benieuwd wat er was. Want de laatste keer dat we contact met hem gehad hebben en dat er een foto werd gestuurd, was in Overasselt. En wat is er op dit moment? Dat is de vraag. Peter Meijer, kregen we contact? Is een van de pul beschikbaar om het signaal van L1 even door te geven? We kunnen gewoon kijken wat is en wie het is met de bloren. Want ja, dat is ook wel zo gek, hè? Was Ingrid Brugelmans? Is die er ook?
1: Ja, de hetmig werd geschikt. Eindelijk.
4: Tot maandag.
0: Wacht, is dat Peter Meijer? Hallo?
1: Peter?
0: Hallo?
1: Ja, nee, deze is niet.
0: Nee, de huur ik even neer. Maar wat had ze van Ingrid?
1: Ja, daar heb ik Ingrid. Die heeft...
5: Tijd voor
1: ze heeft fly.
5: Pauze.
1: Ja, ze heeft fly in de hand. En heeft ze dan mooi voor elkaar, hè, op de pauzeplek.
0: Limburgse fly, ja. Dus niks lekkerder dan Limburgse fly natuurlijk.
1: Ja. Ik heb wel een weerwaarnemer van Peter Meijer doorgestuurd gekregen, hoor.
0: Wat is die live? Peter,
6: Peter.
0: Ja, hey,
1: Peter.
0: We dachten even van, er is van afgestreken van de route. Maar wat hebben we denk ik al weerwaarneming binnengekregen natuurlijk. Maar om die even live te doen is veel mooier, hè. Doe maar even.
6: Zeker.
1: Zeg maar.
6: Ja, als we hier rond ons kijken, zien we heel veel mensen in het oranje. Maar kijken we naar boven, dan zien we toch wat donkere lucht. Maar het zal vandaag wel over 10 graden en het zal vanmiddag zonnig worden met een graad of 25. Dus een geweldige zon voor de Via Gladiola vanmiddag. Zodat er met een lach en een straaltje zon binnen kunnen komen.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja, fantastisch, man. Hoe is het voor de rest? Daar, je zegt al oranje, want dat is de kleur van vandaag, hè?
6: Ja, oranje is vandaag de kleur.
0: Hoe is het met die andere kleuren gegaan? Heb je niet bij de verkeerde was gegooid? Want heb je straks alles blauw en groen, hè? Hallo, de verbinding is een klein beetje slecht vandaag. Maar dankjewel Peter Meijer deze week weer voor al die bijdragers. En we huren hem straks nog wel een keer als we over de Via Gladiola gaan lopen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Appen met de Jocs. Download de L1-app.

0: Sparta.
1: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De dorpsraad van Arsen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. Na 183 jaar is het doek gevallen voor weggestrand de Molshof in Kelpen-Oler. En uit een analyse van de provincie blijkt dat 3 van de 4 Brightlands-campussen in Limburg, ondanks jarenlange investeringen, nog niet financieel zelfstandig zijn.
12: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
14: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
13: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
15: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
16: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
15: Waar zitten de pijntjes?
16: Mijn enkel.
15: Oh.
16: En de blaren.
15: Hoeveel?
16: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
15: Okay, nou.
13: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 9.
17: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
18: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
19: Hey Frank.
20: Goedemorgen.
0: toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
19: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
0: Oh ja, joh.
19: Gereedschapkist, meterkast.
0: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
19: Hé, hoe weet jij dat nou?
0: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
20: Top! Jij blijft Bob.
19: Maf Kees.
0: Nou, succes, hè. Hé, en check de brievenbus nog even.
21: Wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Ramski-bamski. Wij volgen natuurlijk Peter Meijer, Mark van Dijk, Ingrid Beugelmans. En straks Birjan in de uitzending, ook burgemeester Martijn Derks van Bezel. Ja, gisteren viel er nog ruim 1200 mensen uit. Iets meer dan vorig jaar. Er zijn nog ruim 42.000 wandelaars onderweg in de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, als ze nu de 30, de 40 of zelfs de 50 kilometer per dag hebben gelopen, zit het er vandaag voor op dus. Want de Via Gladiola longt in Nijmegen met natuurlijk het afsluitende kruisje. Maar niet iedereen kreeg een kruisje. Want op de route bevinden zich ook zwartlopers.
1: Zwartlopers? Dat mag eigenlijk niet, maar ja, er mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. En met een 20.000 of 22.000, komt er gewoon niet tussen.
0: Ja, het heeft te maken met het uitloten natuurlijk. Er zijn maar zoveel plekken voor mensen die mee mogen doen. En als je er dan niet bij zit, dan krijg je ook geen kruisje. Nee. Maar dan kun je wel meelopen, maar dan ben je eigenlijk een zwartloper en zo. Hebben we nog nieuwe beelden binnengekregen van hoe het...
2: Ik heb net nieuwe beelden binnengekregen. Die zijn van Mark van Dijk. En ja, die loopt ondertussen in het pittoreske Graven. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. Die beelden die moet ik nog even binnenkrijgen. Maar je ziet daar toch ook dat er heel veel mensen langs de kant staan al zo vroeg.
0: Ja.
2: En ik zie ook heel veel mensen met biertjes al staan.
0: Ja, weet je, dat is toch de laatste dag. Hè? Dan moet je er toch een feestje van maken. Hè? Dan hoop je toch ook van, hey, weet je wat, de andere dagen kon het niet echt. Want je moet om 9 uur s'avonds weer in bed liggen als je s'nachts om 4 uur weer op moet. Dan ben je
2: ja, maar het zijn vooral de mensen langs de kant natuurlijk met zo'n biertje. Hè? Die lopers die doen dat niet hoor.
0: Dat zijn de vierdaagse feesten.
2: Kijk maar eens even mee.
0: Ja, ja, kijk met je mee. Oh, prachtig.
2: Kijk, daar lopen ze, hè, dwars door dat centrum van Graven. Ja, en je ziet daar ook de vlaggen van Graven boven hangen. En langs de kant ook. Het wordt allemaal goed aangegeven, moet ik zeggen. En dan lopen ze daar de bocht om. En dan zie je al die mensen met die biertjes in hun hand staan. Dat vind ik wel bijzonder.
0: Weet je wat ik sowieso bijzonder vond? Want we zeiden wel, we hebben ook naar televisie gekeken. De NPO 1, die er ook elke dag verslag van doet. Het tempo. Het is een ontzettend hoog tempo wat de mensen lopen daar.
2: En ja, dat hou ik sowieso niet bij.
0: Nee, zeker die militairen. Ja, die lopen natuurlijk in een soort marstempo erdoorheen. Dat is natuurlijk prachtig. Tot ziens in Graven. Gelijk even wat reclame gemaakt natuurlijk voor al die omgeving door. Nou, prachtig om dat allemaal mee te maken. Ja. En we blijven het volgende natuurlijk hier bij L1.
3: Het is zomer.

Pollux, dankjewel. Hier bij L1 en meer Limburgstalige muziek. 24 uur per dag bij L1. In het programma dat we hebben, dat heet Plattenweg.nl. Dat kent ze de ganse dag toe, stonden alleen maar Limburgstalige muziek. Maar ook smiddags bijvoorbeeld. De Vief is Stefan in Hittappen. Kent ze zelf in aanvragen. Ze denkt van, hey, wat is nu mijn favoriete plaat? Nou, dat kan heel simpel. Ik wil even aangeven via de site van L1. Ze paar platen, hups, en dan komen ze allemaal voorbij. En dan kan Stefan die even bellen en even het verhaal erachter huren. We gaan zo meteen het verhaal huren van wat er op dit moment allemaal leeft in de provincie en verder moet in de media over, zeg maar, eerst Alex Warren.

0: Alex Warren, Passenger bij L1 in de ochtendshow. Wordt hier dus voor
1: L1 Media Overzicht.
0: En waar beginnen we met de Media Overzicht? We beginnen in Frankrijk, want dat heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters.

0: onder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf, zegt premier Carney.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses. We're ready.
0: Een groot deel van de landen krijgt te maken met een heffing van 10%. Voor China en Japan gaat het om 12,5%.
2: En sinds het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël zijn er in Gaza minder mensen onder voet. Dat zegt de VN. Deze arts werkt samen met lokale teams in Gaza en ziet dat er meer eten beschikbaar is, maar blijft waarschuwen.
3: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarster wordt en ook duurder.
2: Israël laat nog steeds maar heel beperkt hulp toe aan Gaza.
0: De politie en het Openbaar Ministerie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur, rijden onder invloed of ander verkeersonveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen, worden extra in de gaten gehouden. En dat is hard nodig, zegt de landelijk verkeersofficier.
4: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
0: Ja, politie en justitie worstelen al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niets lijkt aan te trekken van boetes, straffen of rijontzeggingen.
2: En sinds begin dit jaar is al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op de dure gereedschappen in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
5: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
6: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: Ja, ze vertegenwoordigen een behoorlijke waarde. 12.000 euro per stuk, zo'n spreider en elektrische schaar.
0: Ja, wat gebeurt er nog meer op deze 24 juli? Nou, Oekraïners protesteren opnieuw tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Formule 1 begint in Budapest aan het laatste raceweekend voor de zomerstop. Hè. Die duurt een kleine maand. En de 19e etappe van de Ronde van Frankrijk is een bergrit over 128 kilometer. Ja, en de slotetappe van de Nijmeegse Vierdaagse gaat naar Kuik over de defensie aangelegde pontonbrug in de Maas om uiteindelijk in de Via Gladiola te eindigen.
2: Heel mooi, omdat straks iedereen daar met een heel mooi gezicht te zien, want ze kunnen het gaan ophalen. Het kruisje, misschien wel het eerste, het tweede, het derde. We hebben zelfs al lopers gehad die het vijfde kruisje hadden. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: 12 september, Temple of Classic Rock.
2: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
1: Doors open, 12:30 middags.
2: Get your tickets at dedoolhof.nl.
3: Beter meteen naar Porta. Weg, weg.

0: Data.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: 9, dit is het LNR's en Maarten. Ja, Maarten, wat is er de hand met die aanrijdtijden daarna een artsen?
11: Ja, nou ja, de dorpsraad daar wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. Wil Schepens van de dorpsraad maakt zich er al jaren zorgen over.
12: Is de ambulancevoorziening wel adequaat geregeld dat in noodgevallen de ambulance er op tijd kan zijn?
11: Ja, de ambulanceposten in de Duitse straten liggen dichterbij dan de Nederlandse posten die nu worden ingezet. Ambulancezorg Limburg ziet kansen, maar zegt dat grensoverschrijdende samenwerking ingewikkeld is door verschillen in wetgeving, procedures en het communicatiesysteem. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant De Molshof in Kelpen-Oler. Gisteren namen stamgasten en vrachtwagenchauffeurs al afscheid van het familiebedrijf dat voor velen voelde als een tweede thuis. Op de plek van het wegrestaurant komen een tankstation, horeca en een supermarkt. 3 van de 4 Brightlands-campussen in Limburg zijn ondanks jarenlange investeringen nog niet financieel zelfstandig. Dat blijkt uit een analyse van de provincie. Alleen de Gemlot-campus in Geleen draait op eigen benen, al kampt die ook met uitdagingen. Sinds de start is ruim 700 miljoen euro in die campussen geïnvesteerd. En een deel van de Verdi-passage in Kerkrade is tijdelijk afgesloten vanwege losse betonplaten aan de HEMA. De afzetting is uit voorzorg geplaatst om de veiligheid te waarborgen. De doorgang door de passage en de hub blijven wel bereikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de afzettingen kunnen worden verwijderd. Het weer in Limburg. Na een bewolkte start breekt vandaag geleidelijk de zon door. Het blijft wel droog en er is weinig wind. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden.

Dus man met promises, hier bij L1 in de L1 ochtendshow. En ik kan me best voorstellen dat ze vrachtwagenchauffeurbus. En ben ik zelf dings van wetse wat, ik moet nog één keer een groet uitbrengen aan de Molshof door bij de N82 bij Kelpen Oorlog. Ja, wie duist dat, een groet uitbrengen als vrachtwagenchauffeur, een wette toeter, hè? Ja, zo, zie je, dit bedoel ik dus, heerlijk. Want de 123 jaar is het definitief afgelopen met het wegrestaurant. Nou, wie was het tot de laatste dag? We gaan zo meteen huren uit de mond van Frank Monen, want daar was er bij op de allerlaatste avond. En wat denk ze, wat Nellig de tap is gezakt.

0: Douwe Bob en Mo. Oh, doe me maar een lekkere gehaktbal. Hoppakee, met zo'n zuzu dat er vanavond drief maakt. En of een lekker bordje friet.
1: Ah, ja.
0: Of een oenschmieter dat in Nel zelf gebakken is. Ja,
1: oh,
0: dat, ja, is er heel veel Noordings. Dan moest toch dat zien die eierwetsen. Dat zien die echte truckerscafés. Die ze vroeger veel meer had natuurlijk. Want die bleven die truckers toch allemaal nog een nachtje overen. Achter in die cabine. Zeker, heel ja. Klein, schermel ding. Maar nu hebben die allemaal een airfryer in de vrachtwagen. Ik kijk wel eens naar die vrouwen die in die vrachtwagen zitten. En als ze zus wat die allemaal hebben.
1: Meiden die rijden.
0: Meiden die rijden, ja, dat. En zus ze dat zien net, ja. Zien rijden in de restaurants. Maar goed, we zeiden het net al. Er is definitief einde gekomen voor wegrestaurant De Molshof. Langs de N280 bij Kerpen Oler. Na 183 jaar is het over het sluiten. Nou, generaties van chauffeurs, buurtbewoners en vaste gasten. Die kwamen er gisteravond nog één keer langs. Om afscheid te nemen van de plek. Ja, die toch voor veulen meer is dan alleen maar een restaurant. En onze collega. Ja, Frank Mone, die mocht erbij zien op de allerlaatste avond.
2: Dit is natuurlijk wel een einde van een tijdperk voor die mensen. Sommige chauffeurs kwamen hier 10, 20 jaar. Dit was dé plek voor hen. Terwijl ze onderweg waren naar een bestemming. Ze aten hier, ze sliepen hier, ze douchten hier. Kortom, hier gebeurde eigenlijk alles. Langs de N280 bij Kelpen. Maar goed, het wegrestaurant gaat dus dicht. We gaan eens even binnenkijken hoe het is nu tijdens die laatste avond. Dit is eigenlijk het laatste avondmaal. Komende zaterdag is er nog wel een groot afscheidsfeest. Maar nu is dit echt de laatste keer dat het open is. En kijk, het zit aardig vol. Allemaal chauffeurs die hier dus... ja. Eigenlijk een beetje het verdriet wegdrinken. Want moet ik het zo een beetje zien als dit een afscheid nemen?
3: Ja, zeker wel. Dit is wel een beetje afscheid, ja. Ja, we laten wel wat achter nou.
2: Voelt dat dan?
3: Nou, een beetje zonde wel.
2: Ja. Heb je persoonlijk afscheid genomen van de dames?
3: Nou, voor sommigen wel, maar nog niet allemaal.
2: Je hebt nog even de tijd, maar niet meer lang.
3: Nee, dat is vandaag nog, hè.
2: Hoe lang kwam je nou hier?
3: 10 jaar al.
2: 10 jaar, dus dit is eigenlijk een soort tweede thuis.
3: Ja, dit is wel bij je... ja, zeker wel, ja. Ja, dit is wel mee thuiskomen, ja, zeker.
2: Mooi afscheidscadeau wel gekocht.
3: Nou, dat komt eraan. Dat is voor zaterdag.
2: Mogen we dat al weten?
3: Nee, natuurlijk niet. Dan kan ik het
2: verder er niet door.
3: Prijs geven.
2: Nee, dit is een verrassing, daar heb je gelijk in. Maar waar gaan jullie als chauffeurs nu naartoe? Want kijk, die mensen hier, het zit helemaal vol. Die mensen moeten allemaal een andere plek zien te vinden in Limburg. Is die er nog?
3: Er zijn er nog wel een paar. Maar daar zal het dan ook wel heel veel drukker worden, denk ik, ja. Ja, je moet uitwijken naar een andere plaats.
2: Maar het voelt wel een beetje als...
3: Ja, dat is anders, omdat dat is niet thuiskomen. Nee. En dan was dit wel. Is dit wel.
2: Waar is Nel eigenlijk?
3: Ik denk dat hij even aan het uitrusten is... en dat hij vanavond voor de drukte weer fit is.
2: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal zien. Hey, jongens, dank jullie wel en succes met het vinden van een nieuwe plek. Kijk, dit is de laatste keer dat de mensen hier... een biertje drinken, gaan slapen en dan morgen met de vrachtwagen naar een andere locatie. En zaterdag dus nog dat grote afscheidsfeest.
0: Ja, het is toch onvergeet wat Frank Mone ermee maakt. Dus inderdaad, die mensen die er een beetje wonen, hè, is gewoon een tweede thuis, zoals ze dat zeiden. Hè. Maar ja, de afscheidsknopen, wel benieuwd wat het is.
1: Wat kreeg je nou?
0: We wachten het af.

0: geluid maar. De heat is on. Zeker Nijmegen. Op naar de Via Gladiola. Kilometers lang. Alleen maar wuiven de feestende mensen. En vervolgens in Bia Lijn.
1: Wij volgen ze. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: En veelvuldig kregen we foto's binnen, kregen we filmpjes binnen. En de man die we ook volgen, Mark van Dijk, die wilde weten dat er een gast al is. Gewoon zo meteen even bellen. Maar wat is met Peter Meijer aan de hand? Want we hebben gisteren naar de televisie gekeken, Maarten. Want we zoeken op televisie en de wagen als de Desus, dat is niet goed. En dat het...
2: De bezemwagen.
0: Ja,
2: daar kreeg ik een plaatje van binnen. Die kan ik helaas niet laten zien, maar... Ja, ik vraag aan hem, je loopt toch niet achteraan, Peter? Ja. Nee, als motivatie, hup, doorlopen, want anders dan kom je in deze wagen terecht. Dus ja, die staat als ook ergens langs de kant nog. Ja, ik hoop gewoon dat die bezemwagen, die rijdt natuurlijk achteraan helemaal, tot de laatste loper voorbij is. En ik hoop dat hij vandaag niet al te veel te doen heeft.
0: Nee, maar het zijn dus zelfs een kolonne. Want we zagen gisteren op televisie dat er meer van die bezemwagens zijn. Stap maar een busje nummer 5, mevrouw. Hoppakee. Nou goed. We gaan eens even kijken of we Mark van Dijk te pakken kunnen krijgen. Live van de Vierdaagse. Net al foto's binnengekregen van hoe het graven worden was.
2: Ja, en uit Gassel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Markie van Dijk. Van hoe het Gassel of best wel weer voorbij.
3: Ja, dat klopt. Ik
0: zit
3: lekker
0: op het terras. Oh, we zitten in het terrasje ook, joh. Is het Sunke kunt dit echt door, hè?
3: Bijna,
0: ja.
3: Ja. Ik ben even lekker op zoekje nemen, even wat poten omstaken. En dan zo meteen verder nog het vervolg van het rugje.
0: En wieveel kilometer staat er nog op de teller voor dich?
3: Volgens mij zit ik hier op de helft.
0: Op de helft, nou. Maar even de kets een klein beetje de bloem al ruiken, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar ik probeer om straks een beetje van zich rond te doen. Want ik vond het feest eigenlijk een beetje goed stellen.
2: Echt hoor?
3: Ja.
2: Waarom?
3: Ja, als het te leuk is om... om het mee te missen. Maar ik wil lekker wel volk op Via Gladiola straks natuurlijk.
0: Ja, als het te vreugd is, is het natuurlijk ja. Dan is het nog niet zo druk. Ja. Maar als het echt mega druk is, dan wordt ze onthold wie in de prins, hè?
3: Ja, maar dat maakt niet goed. Vandaag vind ik alles gewassen.
2: Ja, maar het is natuurlijk sowieso druk op die Via Gladiola. Je loopt daar altijd langzamer dan algemeen, hè?
3: Ja, klopt. Want iedereen loopt eigenlijk op elkaar.
0: Mark, we hebben dit de ganze week al gesproken. Hè? Toen zeggen we altijd, ja, we praten even met Mark van Dijk. Maar loop je alleen?
3: Ik loop alleen, joh. Ja, ik heb altijd onderweg van aanspraak. Dus dat vind ik heel veel leuk. Ik hoef even een trusje om kaarten. En dan een kilometer of 2 kilometer. En dan komen we weer de eigen week. En dan kun je ergens onderweg de volgende weer.
0: Ja, maak ze ook vrienden die afgelopen dag?
3: Ja, echt vrienden, nee. Ja, eigenlijk wel met natuurlijk met Peter van Eten.
0: Ja, dat is de brochure. Ja, dat is prachtig. Normaal ken je eigenlijk allemaal van de radio. En in één keer kop je allemaal bij je en zeker elkaar. Krijg je elkaar de hand. En maak je er allemaal een heel goed feest van. Nou, Suupke mag zo meteen even lekker naar binnen. Wel van Suupke had ze?
3: Te baten.
0: Ah, lekker. Ja. Wie voor ballen zitten erin?
3: Ik heb ze niet geteld, maar ik zie er wel een paar drieven.
0: Hij schoot voor je, dan kunnen we het allemaal goed. Mensen, wat dicht is tevoren te vullen met de auto, met het vliegtuig. En dat doen we samen met Romanezen. En fijn dat fijne is voor ons verslag hebben ze gedaan dit jaar, hè?
3: Heel
0: gerig
3: gedaan, hè? Hoi!
0: Live vanuit de Vierdaagse, de laatste dag. Mark van Dijk. En hij loopt lekker door. En nu even lekker een sloepje. Gewoon van de heerlijke tomatensoep. Ik ruik ze al, hoog de ballen. Lekker, dit is L.A. met Roan Heersen.
4: Onder mee, hier het land voorbij. Het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
2: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
3: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
4: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De dorpsraad van Arsen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant de Molshof in Kelpen-Oler. En uit een analyse van de provincie blijkt dat 3 van de 4 Brightlands-campussen in Limburg, ondanks jarenlange investeringen, nog niet financieel zelfstandig zijn.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houthuin.
12: Canada will do whatever it takes to build our.
13: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
11: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
12: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
11: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
14: L1 verkeer is drukker dan normaal op een vrijdag. Vielen met een vertraging van ruim een kwartier op de A2 in zuidelijke richting, ter hoogte van het Germelot. Vakantieverkeer komt eraan, kan vanmiddag dus drukker worden. Hou er rekening mee.
15: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
16: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
15: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
17: Wil stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorg ze voor ouderen. En maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
18: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
19: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
20: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
21: Dit is L1.

0: Daar ben ik op de radio bij alleen met Niet of Nooit geweest. En als al vakantie hebt, dan stijgt ze op dit moment misschien pas op. En dan denk ze bij zichzelf, eerst maar eens even die ogen zo maken. Want we hebben toch lekker geslapen.
1: Vrieftien pupje uit die ogen. Spring maar uit die warme bed.
0: Wat wordt er warmer komende week?

0: gaat vandaag nog een beetje de tekenstrijd van de Nijmeegse Vierdaagse. We volgen ze nog steeds. De lopers die vandaag voor de laatste keer erop moeten zien gegaan. Om dat krutske te gaan halen. Want toch gaat het natuurlijk om, hè. We hadden vanochtend alleen in de uitzending die zei van... Nou, ik kan zomaar zien dat we het vijfde krutske alweer krijgen. Vijfde Nijmeegse Vierdaagse krutske. Eerst even angelnieuws, want al jaren maken inwoners van Arsen zich zorgen over de bereikbaarheid van de ambulance. Door de afstand tot het ziekenhuis en de verhuizing van de ambulancepost naar Nieuwbergen duurt het in noodgevallen soms langer voordat hulp te plaatsen is. De hoop is gevestigd op samenwerking met de Duitse ambulance uit Strolen, maar dat blijkt in de praktijk nog niet eenvoudig. Onze collega zocht uit hoe het wordt gewerkt aan een betere hulpverlening. De zorgen leven al jaren bij de dorpsraad van Arsen. Ze pleit ervoor dat ook een ambulance uit de Duitse stralen kan worden ingezet. Wil Schepers legt het uit waarom.
1: Duitsers die moeten dus alles over heel veel hoge schijven bespreken. En dan moet een goede afstemming plaatsvinden van wat moet er dan precies gebeuren, hoe gaat de alarmering, et cetera. Maar wij worden gesterkt door het bemoedigende gesprek wat wij in Ittervoort hebben gehad. Maar ook omdat we daar vernomen hebben dat een dergelijke Duitse inzet in Zuid-Limburg al structureel geregeld is. Dus het kan dus wel. Dus ja, wij zeggen dus tegen de ambulancedienst, zorg dat dat ook hier kan.
0: Op vakantiepark Kleinvink weten ze precies wat er moet gebeuren als er een calamiteit is. Robert Blok van het park vertelt hoe gasten en medewerkers erop worden voorbereid.
2: Dat alle vaste medewerkers BHV hebben. We trainen dat ook elk jaar. En dan trainen we zowel elke calamiteit die er maar kan ontstaan. En ook in ieder geval het werken met de AED. Zodat we ook kunnen reanimeren.
0: Ja, volgens Blok is een goede voorbereiding belangrijk. Maar uiteindelijk blijft een snelle ambulance onmisbaar.
2: Op het moment dat er echt levensgevaarlijke of bedreigende situaties aan de orde zijn. Ja, hoe dichter bij die ambulance zit en hoe sneller ze er zijn. Hoe beter het ook natuurlijk is. Als het gaat om de overlevingskans. Ja, en stralen waar de ambulance hier staat, dat is denk ik 5 minuten. Ja, dat is natuurlijk sneller dan 15.
0: Ja, de wens is om de Duitse ambulance stralen in te zetten. Die blijft natuurlijk bestaan. Ambulancezorg Limburg laat weten nog in gesprek te zijn met de Duitse collega's. Verschillen in wetgeving en de communicatie tussen meldkamers maken het snelle oplossing vast nog erg lastig.

Ja, drukker dan normaal op de Limburgse wegen. Vielen we ruim een kwartier vertraging op de zuidelijke richting, ter hoogte van Gemmelot. De oorzaak is een auto met pech en een vakantieverkeer komt eraan. Hè. De bouwbakvakantie begint. Vanmiddag kennen we wat drukker weer. En verband ermee, dus haal er even rekening mee.

0: kleur vandaag is oranje tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze lopen over de Via Gladiola vanmiddag. Even manje even mee. Appakee, in een looppas. 1, 2, 3, de golven. Hop, hop, hop. En we kregen weer beelden door van onder andere Peter Meijer. Dan gaan we eens even nog kieken. Hier bij Alleen en Loesteren. Kijk eens, hoppakee.
1: Er staat de hele crew van... Van een piratenschip staat er langs de kant.
0: Pirates of the Caribbean die er al op, hè? Mensen kennen er van een soort nep pontonbrok lopen die ze gemaakt hebben.
1: Ja, over een padje heen hebben ze een paar pallets neergelegd en een houten plankje over zo'n vijvertje heen, zo'n badje. Ja, dat is dan die pontonbrug, hè?
0: Ja, dat is wel creatief. Maar de echte pontonbrug, die ziet er anders uit natuurlijk. Dat zien we hier op het film dat we binnenkregen al heel vroeg in de ochtend van Hans Wildeboer. Dank je wel daarvoor. Straks nog even contact nemen met Ingrid Bruggemans. Een skieker wie verder Ingridje is, die al heel vroeg weer aan de Limburgse vlaaisoort. Met slagroom zelfs. Dat is natuurlijk hartstikke lekker, dat is hartstikke Limburgs. En we blijven ze natuurlijk allemaal volgen. Die lopen vandaag hier bij L1 in de Ellen of the Show. Met de Hoe Bang Tjong. We'll be right back.

0: van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: 10:30, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
9: Een 24-jarige Oekraïner is na een achtervolging over de A73 aangehouden. Hij zou gevaarlijk hebben gereden, vluchtte voor de politie en probeerde diverse keren op een dienstauto in te rijden. Hij wordt onder meer verdacht van het rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag en een poging tot zware mishandeling en doodslag. De Dorpsraad van Assen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. Wil Schepers van de Dorpsraad maakt zich al jaren zorgen.
10: Is de ambulancevoorziening wel adequaat geregeld dat in noodgevallen de ambulance er op tijd kan zijn?
9: Ambulanceposten in de Duitse stralen ligt dichterbij dan de Nederlandse posten die nu worden ingezet. Ambulancezorg Limburg ziet kansen, maar zegt dat grensoverschrijdende samenwerking ingewikkeld is door verschillen in wetgeving, procedures en het communicatiesysteem. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant De Molshoof in Kelpen-Oolig. Gisteren namen stamgasten en vrachtwagenchauffeurs afscheid van het familiebedrijf dat voor velen voelde als een tweede thuis. Op de plek van het wegrestaurant komen een tankstation, horeca en een supermarkt. Drie van de vier Brightlands campussen in Limburg zijn ondanks jarenlange investeringen nog niet financieel zelfstandig. Dat blijkt uit een analyse van de provincie. Alleen de Gemelot campus in Geleen draait op eigen benen, al kampt die ook met uitdagingen. Sinds de start is ruim €700 miljoen in die campussen geïnvesteerd. Het weer in Limburg na een bewolkte start breekt vandaag geleidelijk de zon door. Het blijft droog en er is weinig wind. Temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Liefde voor Limburg.

kan zomaar zien dat het vandaag de dag is van het inpakken van het koffer. Alles moet erin passen. En dan zorgen dat ze goede zin hebben en op vakantie geest. Maar zorg er wel voor dat ze vandaag op de wegen oplet. Want zeker in het zuiden op het weekend het drukker wegen. In verband met de bouw voor vakantie die eraan zit te komen. Dit is alleen met LD Bars Rhythm of the Night. En hey, blauw van waanzinnig volledig komt eraan.

0: shorts wat er is. En vlinders in de boek, waanzinnig voor Live Blow, Hibi L1.
1: Wij volgen ze, de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ramski Bamski, 20 voor 10 Hibi L1. En alweer een paar kilometer verder. Ik ben benieuwd wie van dat ze moet. We hebben het nu voor Ingrid Bruggemans. Gisteren op televisie zelfs al, bij Omroep Gelderland, onze collega's met Harm Edens. We zullen al een foto van voorbij komen hier bij Alleen. Zou ze eens proberen te bellen, Maarten? Dus contact kunnen krijgen.
2: Up and running ook.
0: Ja, met het feestgedruis, gans in oranje. En over de oranje smink hebben we nog niet gehad. Want ze zou vandaag gladiolen op het gezicht hebben gesminken.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, mevrouw het gladiooltje. Welkom in de uitzending.
3: Welkom, hallo.
0: Ja, begrijp je het?
3: Ja, fantastisch. We zijn over de helft. We zitten binnen 23 kilometer al.
0: Hoppakee. En we zien op dit moment...
3: Ja? Met Peter 200 meter voor me.
0: Oh. Ja, ik ken hem wel weer vragen van loop er eens even naartoe. Nou, maar ja, dan hebben ze dadelijk behoren. Dat is gewoon niet doen, Ingrid.
3: Nee, niet in laatste stage.
0: Hey, we zoeken net wel een filmpje van dicht voorbij komen. Dat we nu ook even zien op L1 Televisie. Dat ze dicht weer fantastisch gesmink, Has. Wie vond je de collega's van Omroep Gelderland uit?
3: Ja, daar heb ik gisteren een ontzettend leuk item voor... opgenomen. En die vond je het ook fantastisch om te zien dat het lijf op deze manier ook een mooie kleur en positiviteit kan krijgen.
0: Ja, en die kleur en die positiviteit heb ze ook geschilderd op het gezicht van Harm, hè?
3: Ja, zeker. Hij zei al, natuurlijk ben ik weer de zaak. Net zoals Maarten een half jong ding.
0: Ja, dat weten we nog. Nou, dat hebben veel mensen gezien, dat weten we. Nou, de laatste kilometers in de bij, de bus over de helft. Had ze al fly gehad of wat hebben ze nog meer gegeten?
3: Ik heb fly gehad, ik heb net een komkommerkongenwijk gehad. Wat heb ik nog meer gehad? Oh, een snoepje. En ja, koffie. Heel veel koffie. Maar ik had niet zo goed geslapen vannacht. Maar we leven nog. En ik ken een beer albino ruiken. Misschien is het dus dichterbij als de start.
0: Hebben ze de bon al in de test zitten?
3: Nou, ja, de pin pas is klaar.
0: Dat is helemaal goed. Hey, Sjoen, om vandaag allemaal wel een beetje mee te maken. De pontonbrug, wie is dat verlopen?
3: Ja, moet ik nog even rijden. Dit is van een keuk.
0: Oeh, de Ispas
3: is altijd wel een ziek momentje. Nee, ik loop nu van Linde, dat is een heel klein dorpje. Van, ik denk 50 huisjes. En die doen altijd elk jaar een thema met het ganse dorp. En dit jaar wordt het thema superhelden. Met allemaal helemaal aangeklede tuinen met krapjes en fantastisch. En nu loop ik naar Beers.
0: Ja, we stonden net ook eens in de tuin. Waar ze zelfs een soort pontonbrug hadden ze nog gemaakt. Over een of ander badje, maar over een soort...
3: Ja, nou, daar heb ik net ook weer
0: ergenomen. Ja, nou, eens even kijken. Dan weten we toch precies wat dat ze loopt eigenlijk.
3: Ja, precies.
0: Maar wie laat denk ze aan te komen?
3: Nou, als ik nu zo doorloop wie doorloopt, dan is het einduur. Maar dat is voor de Via Gladiola niet zo gezellig.
0: Nee.
3: Dus daar ik in Beers dan gewoon even, werd even gat gedronken, even pauze. En als het goed is, kom ik toch ongeveer ook nog tegelijk goed met Mark. Dus wie weet wie het allemaal gaat lopen.
0: Wie weet, dat we straks wel een complete foto kregen. Want ja, er had gisteren een foto met de burgemeester van Beersel. En
3: dat gaan we proberen in Moek.
0: Ik ben benieuwd. We gaan dit ontzettend veel succes wensen. En die laatste kilometers, geef gaas! Van Big Benny zou er ook zo zeggen. Hè? Ja, de wedstrijd
3: zeker weten.
0: Ja, goed. Hey, dankjewel en de groeten, hè.
3: Joe!

0: Revelin, EBL1. Wist je, Maarten, dat er steeds meer vrouwen de opleiding tot jager volgen in ons land?
1: Jager.
0: Jager?
1: Ja, ja, dat kan best.
0: Ja, sinds het jaar 2000 is het aantal vrouwelijke jagers meer dan verdrievoudigd. Blijkt allemaal uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Danielle snapt dat wel, want 2 jaar geleden wou ze ook jager worden.
2: Je volgt via de Stichting Jachtopleiding in Nederland de opleiding faunabeheer. Dat is best wel een hele uitgebreide studie, waarbij veel verteld wordt over de dieren, maar ook over de gewassen die boeren verbouwen. Wat voor schade kan je daarop verwachten? En dan heb je nog het praktijkgedeelte waarbij je vaardigheid moet ontwikkelen op het gebied van schieten met een hagelgeweer en een kogelbuks.
0: Ja, moest ik hier, moest wel van alles kennen natuurlijk. Nou, niks voor dik om te jagen. Dat was geen
1: Nee,
0: dat we niet doen. Verjagen zo meteen. En we jagen dan op een nummerke wat Stijbie 24-7-20-26. En we willen op de Shell-woordenkalender, de Limburgse Shell-woordenkalender. En kijken we wat er dan weer op staat. Maar eerst gewoon

0: klein beetje limbo dansen, hè, waar eigenlijk zo de stekken in moeten liggen. En erom het oor zo hop, hop, hop, hop, hop.
1: Wel hel kennen natuurlijk, hè.
0: Ik doe mijn best. Santa Esmeralda, hier bij Alain in de Ellen Dolphin Show. Zometeen krijgen we hoe de regio en de wedstrijd is vrijdag. Nel komt eraan.
2: Aha.
0: Dus zal Nel ook het meemaken van de 108e editie van de Nemische Vierdaagse? Ik heb geen idee, maar dat hoor straks op
1: een uur. Komt niet door
0: hier? Nee, dat sowieso. Nee, dat komt niet. Dat is alleen maar het noorden van de provincie. Ik ga mijn herden vervast, want ik ben benieuwd wat we vandaag krijgen met de kalender.
1: Ja.
0: Ja?
1: Gekke Valdera.
0: Gek, dat moet je het Venlo zien. Gekke Valdera, dat zie je gewoon.
1: Dat is Zuid-Limburgs dit, hoor.
0: Echt, hoor?
1: Gekke Valdera.
0: Kenst u dat? Gekke Valdera?
1: Een spring in het veld.
0: Spring in het veld. Ja. Oh, goed. Oh. Gekke Valdera. Mensen, wat we gewoon gekke Valdera hier al Valdera hebben. We gewoon lekker weekend vieren. We zijn de morgen weer om 6 uur. Uiteraard gewoon weer lekker veurgloeien. Eerst gewoon naar Amy McDonald. Die pakt haar gitaar. Begint nu de plekdrum te pakken. En dan denkt ze, wat? Ik ga even meepingen. Mr. Rock'n'Roll, tot morgen. Ga je.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De dorpsraad van Arsen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant de Molshof in Kelpen-Oler. En uit een analyse van de provincie blijkt dat 3 van de 4 Brightlands campussen in Limburg, ondanks jarenlange investeringen, nog niet financieel zelfstandig zijn.
8: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25.
11: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.

0: mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
1: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
2: Dit is

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ik vind het een van de mooiste dingen in de natuur, maar ik heb ze in Limburg helaas nog nooit gezien. De Fireflies van Owl City. Hele goedemorgen, Loosersnel L1. Groet de regio, leuk dat ze erbij bent. Welkom in de ganse provincie. En ik begin in Venray, want de Schouwburg Venray viert in september haar 60-jarig bestaan. En door bij stil te staan hebben ze een jubileumpodcast, een jubileumvoorstelling. En ja, geeft alles in een nieuw jasje gestoken weer. Dat wordt een mooi jubileumseizoen dat binnenkort gaat beginnen. En ik vreug me om in het nieuwjaar alweer naar het theater te kunnen gaan. En dan ook nog naar Nederweert, want basisschoolleerlingen Oet Nijweert en hoe de Duitse Swantaal zijn een mooie ervaring rijker dan dankzij het project Vitaal en Verbindend. Ze zijn samen aan de slag gegaan met gezondheid en cultuur. Zo hebben ze gekickboxed, smoothies gemaakt, gezond gekookt, voor een superactieve uitwisseling. Ze hebben elkaar leren kennen, elkaars taal en elkaars scholen. Dus ja, er ligt wel een grens tussen, maar de kind is toch heel veel samen. Zo zien ze maar weer. En zo meteen, gewoon voor lekker ouwehoeren. Waarom net?

0: overgenomen. Blackbird en Lost in the Middle bij L1. Rond de jaarwisseling is op L1 TV de nieuwe sitcom Ouwe Hoeren te zien. De komische reeks speelt zich af in een bruidsmodezaak in Hartje Venlo en wordt deze zomer opgenomen in de Maaspoort. En je kunt binnenkort live aanwezig zijn bij de opnames en zo van dichtbij zien hoe zo'n televisieserie nou wordt gemaakt. Marloes Eipelaar is een van de makers. Marloes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een sitcom, ja, die ken ik nog wel. Ik heb er heel veel naar gekeken. Zeker naar Friends, Modern Family. Wat is jouw favoriet?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn favoriet is Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon.
0: Oh, en wat een goeie. Ja, dat is ook wel echt een hele goeie. Hoe kwam je nou op het idee om dit weer te maken? Want dat is er tegenwoordig niet meer zoveel, toch? Zoiets als Toen Was Geluk Heel Gewoon.
1: Nee, dat is er niet echt meer. En daarom wilden wij dat graag terugbrengen. En we hadden in de zomer staan de theaters vaak leeg. En wij zijn het huisgezelschap van Maaspoort. En die vroegen, hebben jullie nog een leuk idee? En toen dachten we, laten we een televisieserie gaan maken. En ik denk dat sitcom de beste combinatie is voor ons. Het spelen, een verhaal maken, wat we natuurlijk in theater heel veel doen. Maar het dan vertalen met live publiek naar de televisie.
0: En waar gaat de Ouwe Hoeren voor jou precies over?
1: Het gaat over twee dertigers die kansloos single zijn. En eigenlijk hun dromen nog helemaal niet waar hebben gemaakt. En ook de ware liefde, die blijft maar op zich wachten. Ze maken iedere keer de verkeerde beslissingen. Terwijl ze ondertussen aan nieuwe bruidjes de droom wel verkopen. En dus die prachtige witte jurk aan die andere mensen wel allemaal verkopen. En niet aan zichzelf.
0: En ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe autobiografisch is het?
1: Als je mijn columns in de Limburger leest, dan klopt het dat ik een half jaar geleden zelf niet verloofd ben geworden. Ik zou verloven en daar heb ik uiteindelijk toch nee op gezegd.

0: Ja. Dus daar zitten wel dingen in, vragen over hoe je je leven moet leiden of welke opties er eigenlijk allemaal zijn.
1: Ja, dus inderdaad ook positief, maar misschien ook wel confronterend om het nu allemaal zo te maken.
0: Tuurlijk is het confronterend, maar ik geloof dat uit confrontatie de beste humor komt. Ja. En ik wil gewoon altijd heel graag hele grappige... vrolijke en kwetsbare dingen maken. Want dan ben je op je meest komisch.
1: Mooi. De opnames die vinden plaats met publiek erbij. Hoe is dat voor jullie? Ja, vanuit het theater zijn jullie dat misschien wel gewend ook.
0: Ja, eigenlijk voelt dat voor ons wel als een veilige toevoeging. Omdat we zijn zo gewend om met het publiek te spelen. Dat klinkt heel raar, maar als het publiek geluid geeft of reactie geeft... of juist helemaal geen reactie geeft... dan kun je daar als speler, als toneelspeler heel makkelijk op reageren. En het feit dat dat nu ook bij de opname van die televisieserie gaat zijn... is voor ons heel fijn, want dat voelt als thuiskomen.
1: En wanneer zijn de opnames?
0: 4 tot en met 8 augustus. En het is poepgoedkoop, want voor €5 met een drankje erin kun je er al bij zijn. Dus ik zou het heel leuk vinden als veel mensen die in de buurt van Venlo... of die helemaal zin hebben om af te reizen naar Venlo... gezellig bij ons langskomen. Iedere dag is een andere aflevering. Dus wij zijn 's ochtends aan het repeteren, 's middags de beeldregie... en dan 's avonds staan we opeens voor jullie neus te spelen. En dan nemen we het een paar keer op.
1: Nou, het lijkt me een heel bijzonder uitje in de zomervakantie. Speciaal voor jou nog even. Dit kan je geheugen wel verversen, denk ik.
2: De KRO presenteert... was geluk heel gewoon.
1: Oh. Weer een beetje dat gevoel van toen. En dan in de vorm van Ouwe Hoeren. Een hele bijzondere nieuwe sitcom die gemaakt wordt. Maar, onder andere door Marloes Eipelaar. Oh, wat wil je zeggen, Marloes?
0: Ik wil heel graag zeggen, aangezien jij nu de intro van dit... Wij hebben Vrij van Beppi Kraft als titelsong.
1: Oh, dat vind ik wel heel goed. Ja, ik pak Beppi er meteen bij. Nou, dat vertelde ze toen ze hier was. Dat haar, een van haar eigen favoriete liedjes is. En dat ze die niet meer zo heel veel hoort. Dus speciaal voor jou zullen we Vrij van Beppi Kraft nu nog even laten horen. En je mag er dus bij zijn bij die opnames van Ouwe Hoeren vanaf 4 augustus. We zullen de informatie ook plaatsen op l1.nl. Dankjewel, Marloes. En heel veel plezier.
0: Jij bedankt.

Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten.

0: eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Het is bijna 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
7: Een 24-jarige Oekraïner is na een achtervolging over de A73 aangehouden. Hij zou gevaarlijk hebben gereden, vluchtte voor de politie en probeerde diverse keren op een dienstauto in te rijden. Hij wordt onder meer verdacht van het rijden onder invloed, het rijden zonder rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag en een poging tot zware mishandeling en doodslag. De dorpsraad van Assen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. De ambulancepost in het Duitse Straden ligt dichterbij dan de Nederlandse posten die nu worden ingezet. Ambulancezorg Limburg ziet kansen, maar zegt dat grensoverschrijdende samenwerking ingewikkeld is door verschillen in wetgeving, procedures en het communicatiesysteem. Na 183 jaar is het doek gevallen voor westrestaurant De Molshoof in Kelpenoler. Gisteren namen stamgasten en vrachtwagenchauffeurs afscheid van het familiebedrijf dat voor velen voelde als een tweede thuis.
8: Ja, dit is wel mee thuiskomen, ja.
7: Ja, op de plek van het wegrestaurant komen een tankstation, horeca en een supermarkt. 3 van de 4 Brightlands campussen in Limburg zijn ondanks jarenlange investeringen nog niet financieel zelfstandig. Dat blijkt uit een analyse van de provincie. Alleen de Gemmelot campus in Geleen draait op eigen benen, al kampt ook die met uitdagingen. Sinds de start is ruim 700 miljoen in de campussen geïnvesteerd. Het weer in Limburg na een bewolkte start breekt vandaag geleidelijk de zon door. Het blijft droog en er is ook weinig wind. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden.

Wacht, ik ben zo biedig. Want nog heel even. Even afmaken. Nee, ik ben zo biedig. Kom er zo aan. Als Tig dat al irritant vindt, dat Emus meer met zijn telefoon bezig is dan met Tig, dan zou ze eens moeten denken aan die huisdier. Want op nu.nl staat een artikel van een expert in zet. Het kan wel eens gevolgen hebben, ook voor die huisdier, als Tig te veel aan het appen of aan het scrollen is op die telefoon. Zowel wens ze toe op de bank zit, als ook gewenst ze de hondjes uitlaten. Als Tig is afgeleid door een scherm, zeggen ze, mist een hond de begeleiding en de steun die hij nodig had. En het kan leiden tot stress, uitvallen naar andere honden of gevaarlijke situaties op straat. En ook in hoes kan te weinig echte aandacht zorgen voor verveling. En sommige experts noemen het zelfs een lichte vorm van verwaarlozing. Ik weet niet of ze veel op die telefoon zit, maar dan zou dit een wake-up call kunnen zijn. Het geldt trouwens niet alleen voor hun, maar ook voor katten. Zien missen door de speelse uitdaging. En baasjes die letten ook niet goed op of er signalen zijn van pijn of van ziek zijn. Dus het advies van de experts is simpel. Hoef je telefoon niet gans weg te leggen, maar op sommige momenten stop hem even aan de kant. Want het kan voor die dier belangrijk zijn, zoals tijdens het spelen of tijdens de wandeling. De vraag aan Dig. Wie geeft zich om met die telefoon in hoes? Leg ze hem inderdaad wel eens weg, bewust? In een apart kastje, dat ze dan niet bij komt? Of heb ze hem altijd biedig en denkt ze, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen? Ben benieuwd, laat het maar weten via de L1-app.

0: Blood and the Tears, Driver's Seat. Gisteren, na het werk, kreeg ik een mailtje van de receptie. Rian, morgen om 10:45 is Nel niet beschikbaar. Ja, en ik zoek het nog laat. Maar toch?
1: Nel!
0: Vanmorgen.
1: Met Nel!
0: Hebben we elkaar nog even gevonden?
1: Bel met Nel!
0: Opgenomen, maar net zo gezellig.
1: Met Nel! Bel met Nel snel.
0: Even bellen met Nel Geraert, 94 jaar, uit Nijweert.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Nel, met Rian.
2: Goedemorgen Rian, hoi.
0: Hoi.
2: Ik zou net te kieken of ze soms een mail had gestuurd.
0: Ja, ik heb binnenruzie met gans Limburg.
2: Echt hoor?
0: Ja, omdat ik dich dan niet gebeld zou hebben. Maar we halen het gelukkig nog even, hè.
2: Dan denk ik, als de taxi nou bijt, dan krijgt ze Rian geen verhuur. Dan zou ik wel zeggen, Nel is alweer de orde.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dat vind ik ook helemaal goed. Als ze gewoon geest, want ze wel schoon. Dat is alleen maar goed.
2: Tuurlijk.
0: Ja, nou, doe geest dadelijk. Ik neem aan naar Eindhoven dan, hè?
2: Ik ga naar Eindhoven, ja, naar de leesclub.
0: Oh ja.
2: En ik heb het boek uit moeten zoeken. En dan moet ik ook trakteren. Maar gisteren om 9:30 ontdekte ik pas dat ik moest trakteren. Dan heb ik alles wat ik in de kast had, heb ik maar in mijn tas gedaan. Dus ik kreeg even goed wat bij de koffie.
0: Het wilde een soort grabbelton.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, geeft niks.
0: Nee, ik denk ook niet dat dat is hoe het omgeeft. Geen natuurlijk om het boek. Wat vond ze van het boek dat ze hebt gekozen?
2: Nou, het is wel heel erg spannend en het duurt ook heel erg lang. Het zijn 7 delen, dus ja, dat is toch wel heel... Ja, ik heb al van een paar man hier nodig, wel een pittig boek, is het ook.
0: Ja, maar dat mogen ook wel eens, hè? Dus het is de zomer ook wel een beetje vuur, toch? Even ergens induiken.
2: Wat zei ze?
0: Zeg, daar is de zomer ook wel vuur, toch? Dan ga je het leven gaan langzaam, kent ze er echt induiken.
2: Ja, het was zo heet, waar je toch niks anders te doen als te lezen.
0: Ja, precies. Wie wordt een week verder, Nel?
2: Nou, erg, toch wel een beetje rommelig allemaal. Ik heb een andere telefoon die wordt aangesloten. En er is dat contact, dat stopcontact zit helemaal achter de plank van het bed. Dus dan moet de eerste bedden weg en dan die plank weg. Maar moet ik wachten tot ik een manskerel te pakken kreeg. Dit is voor die vrouw deed die mij de telefoon aansluit. In Dira wil ik mijn telefoon aansluiten. Maar ik kan hem dat niet aandoen dat hij door nog de helft van het bed moet afbreken.
0: Nou, dat kan het zelf denk ik wel beslissen of het dat lukt of niet. Misschien is het voor haar goed te doen. Maar is het niet als ze een nieuwe telefoon kiest dat ze dat ook komen aansluiten?
2: Nee, daar heb ik gewoon niet Jochen voor mij besteld.
0: Ah, zo.
2: En het gaat erom, in de kamer en in de serre heb ik een telefoon met een antwoordapparaat, geen antwoordapparaat, een luidspreker. Ja. En op de sloopkamer is dat niet. Dus als ik op de sloopkamer niet goed kan huren, dan moet ik iedere keer zeggen, ja, heel even wachten, ik ga naar een andere telefoon. Dan moet ik weer uit mijn bed komen en dan moet ik een andere telefoon gaan zoeken. Dat is geen probleem, dat los ik allemaal op en kun je helemaal goed.
0: Ja, wel fijn dat ze dadelijk niet uit bed hoeft te komen of weer.
2: Zo is dat. En dat ik dan fatsoenlijk kan huren. Want dan heb ik ook geen hoorapparaten in het deurlijk.
0: Ah ja, zeker, ja.
2: Dan
0: moet de telefoon op afgesteld. Ja, dus of we moeten heel hel kallen als we dich bellen... of heb je gewoon nu een goede telefoon met luidspreker.
2: Ik heb nu alle telefoons met luidspreker.
0: Ja, super.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Nou, en zo meteen lekker Eindhoven en dan de rest van de weekend rustig aan?
2: Dat denk ik wel, joh.
0: Is ze nog lekker koken? Ben ze gaat van plan?
2: En ik heb het eten, heb ik klaar. Ik heb die maaltijden die ik besteld heb. En we hebben gisteren met Toon lekker gekookt. Hij heeft spinaziestampot gemaakt. Heerlijk. Met een lekker gemarineerde kortelet erbij.
0: Ja.
2: Dat was heel super lekker.
0: Wat goed,
2: en
0: hè?
2: En wat overhoor. Je Toon meegenomen, daar kan hij vandaag van eten. En ik heb vandaag mijn uitgekookt.
0: Lekker. Maar het is wel goed. Wordt het een paar graden kouder en heb ze meteen zin in stampot. Hè? Ga je dat met soep? En meteen zin in soep. Een paar graden kouder en denk lekker.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: we moeten het even ervan nemen, want volgende week wordt het weer warm. En dan kan we weer alleen maar ijsjes eten.
2: Zo is dat.
0: Nou, rustig aan dit weekend, Nel. En dan spreek voor ons volgende week weer. Hè?
2: De volgende week weer we elkaar. Okay.
0: Tot dan. Veel plezier in Eindhoven.
2: Doei, doei.
0: Hoi, Nel.
2: Hoi.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, BL1. Ik vroeg net wie geeft zich toes om met die telefoon. Want we hebben het vaak over kinger en telefoons. Maar nu blijkt dat ochtend hoe's er last van kan hebben en sticht te veel aan het appen en het scrollen is. Ja, want dan is de aandacht gewoon niet op de juiste plek. Dat is eigenlijk het idee. De vraag is dus, wie geeft sticht dan met hem? Ik kreeg een appje binnen van Kort. Tijdens mijn fietsritjes is het me al opgevallen. Hondenuitlaters met of zonder kinderwagen zijn zelden zonder telefoon voor de neus onderweg. Wat te denken van de paardrijders die stapvoets de telefoon checken. Ja, wanneer gaat nou eindelijk een week het telefoonnetwerk plat, zodat we weer terug kunnen naar het gezonde normaal? Nou, dat kan ze lang wachten, Cor. En het is ook goed de telefoon te kunnen gebruiken, maar altijd is natuurlijk weer het anders. Peter zit, ik lik de telefoon aan de kant. Het is ook niet erg gezellig als ze constant op dat ding zit. Ik hoor dikker van anderen dat ze elkaar appen in hoes. Dat snap ik toch niet? Ik moet nog een paar uurtjes en dan heb ik vakantie. Iedereen werkt ze en tot over 3 weken. Oh, Peter, wat een heerlijk vooruitzicht. Geniet van die vakantie alvast. Ik kreeg ook nog een mooie foto van Riek. Dat zal ik even laten zien. Naar zijn L1 Radio luistert via L1 TV. Max, slaat de telefoon of iPad uit je handen als hij je aandacht nodig heeft. Dat is goed. En Max is een... Een Duitse herder, denk ik. Die rondom Riek Henk, die volgens mij... Oh nee, dat is een breiwerk, denk ik. Gewoon zeggen, die volgens mij met het kieken is op de telefoon. Maar ik denk dat ze met de handen met het anders bezig is. En dat Max alle aandacht kiet die je nodig had. Dus dat is gewoon om te zien. Dankjewel voor alle appjes. Ja, over die telefoon gesproken. Ik heb hem toch nog een klein beetje van dicht nodig heel eventjes. Want de meezinger, die komt er straks ook weer aan. Positief, meezingbaar, vrolijk en durig tig aangevroeg. Het is vrijdag, dus op Vrijspelen Vrijdag mogen alles, zolang iedereen het met kan zingen, is het van harte welkom via de app.
1: Happy Verzutsche, het gemunde show, hey, ben je goed, regie.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 24-jarige Oekraïner is na een achtervolging over de A73 aangehouden. Hij zou gevaarlijk hebben gereden, vluchtte voor de politie en probeerde verschillende keren op een dienstauto in te rijden. De dorpsraad van Arsen wil dat ook Duitse ambulances kunnen uitrukken naar het dorp om de aanrijdtijden te verkorten. En na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant de Molshof in Kelpen-Oder.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden.
13: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
14: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zie me je snel in Kerkrade.
15: Liefde voor nu. Met jou.
16: Bij jou.
15: Dit is Route Regio.

0: Wham and Wake Me Up Before You Go Go BL1 met over een klein half uur. De tijd gaat alweer snel. De metzinger van vandaag. Op vrijdag mocht dat alles zijn hoe ze zijn en hups. En dus kreeg ik dit appje van Lisette.
1: Mijn metzinger is van vandaag. All day welcome van Amy Winehouse. Hoi.
0: Oh, dankjewel Lisette. Ja, 25 jaar geleden alweer dat voor Amy Winehouse verloren. Genoeg met zingersgemak, dus een goeie om in een repertoire te duiken. Wil ze Amy Winehouse of gaat gans angers? Check dan een berichtje via de L1-app.

0: Numidia uit Venlo en Ik Bleef Geloven, BL1. Na 4 dagen, ruim 160 kilometer en ongetwijfeld de nodige blaren komt voor duizenden wandelaars vandaag de finish van de Nijmeegse Vierdaagse in zicht. En de Limburgse deelnemers die kregen hun nog een extra steuntje in de rug. Want in Mook, zo'n 10 kilometer voor de Via Gladiola, steedt burgemeester Martijn Derks van Bezel de wandelaars aan te moedigen. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag in Mook, hoe is de sfeer daar?
1: Ja, de sfeer is hier op het best. En we zien de eerste wandelaars richting die Via Gladiola hier al binnendruppelen.
0: Ja, dit zijn de zwaarste kilometers toch wel. Wat zie je dan als ze Mook binnenkomen? Is dat uitputting? Is dat energie?
1: Nou, eigenlijk zie je hier vreugde. Want vanaf hier hoeven ze nog maar een kleine 10 kilometer. En dan is dat felbegeerde kruisje binnen. Dus je ziet hier eigenlijk dat mensen opgelucht zijn dat ze vanaf hier eigenlijk beginnen aan die Via Gladiola.
0: Wat goed, ja, de finish in zicht, dat is een nodige rugsteun. Er lopen natuurlijk veel Limburgers mee. Heb jij ook een idee hoeveel steun zij onderweg nog krijgen?
1: Ja, dit is een dag waar natuurlijk door Limburg gewandeld wordt. Dus dat is voor de gemiddelde Limburger natuurlijk extra leuk. En ja, je ziet, langs kan steeds meer die Limburgse vlag ook gehezen worden. Dus dat is alleen maar mooi voor onze provincie om dat te zien.
0: Ja. Heb je toevallig nog lopers die we volgen in de L1 Ochtendshow nog ontmoet? Peter Meijer, Ingrid Breugelmans, Mark van Dijk?
1: Ik heb Ingrid gisteren gesproken toen we in Milsbeek waren. En die schoot me aan. Die zei, oh wat leuk, dan zien we elkaar live. Dus we hebben geloof ik samen nog een klein stukje live in de radio-uitzending gezeten. Ja, dat is hartstikke leuk om die gezichten te zien. En dat schept toch ook een band. En dat is mooi om te zien.
0: Wat goed, ja. Je bent de afgelopen dagen vroeg op pad geweest voor de ochtendshow. Welke verhalingen of welke momenten daarvan zijn je echt bijgebleven? Of zullen je bijblijven hierna?
1: Nou, dat zijn niet zozeer specifieke momenten. Maar dat is vooral gewoon de gemene deler. Dat iedereen hier vrolijk is. Dat mensen, het maakt niet uit welk land je komt. Of je groot of klein bent, dik of dun. Iedereen is hier gelijk en wandelt die vandaag. En dat is eigenlijk wel wat jaar in, jaar uit mij in ieder geval bijblijft aan die Nijmeegse Vierdaagse. Dat gewoon, ja, wij hebben het altijd over inclusiviteit, maar hier is het gewoon inclusief. En dat is mooi om te zien.
0: Ja, mooi. En hoe ziet de rest van je dag uit?
1: Nou, wij zijn hier nou, denk ik, de komende 3 uur wel even zoet. En ik heb mijn jongste dochter bij en ik denk dat die na 3 uur wel opgedraaid is. En dan gaan we weer terug naar Bezel. En dan begint onze vakantie. Dus ook daarom een leuke dag voor mij vandaag. Dit is de laatste leuke klus. En daarna heb ik 2 weken vakantie.
0: Wat een heerlijk vooruitzicht. Nou, hele fijne vakantie dan alvast. En morgen lekker uitslapen?
1: Morgen kunnen we uitslapen. En dat gaat helemaal goed komen na toch wel een paar drukke dagen met heel vroeg op. Dus ja, dat gaat helemaal lukken.
0: Welverdiend. Dankjewel Martijn Derks, burgemeester van Bezel. De wandelaars lopen dus door Mook en pakken daar nog even de energie voor de laatste kilometers. Heel veel succes en plezier als je daar aan het wandelen bent.
2: Goede regio. Rion Monen.

0: Maria Estefan, Oye mi canto.
1: Meezinger, meezinger.
0: Vlak voor de meezinger.
1: Meezinger, meezinger.
0: Mocht vandaag alles zingen.
2: Het tyfus zusje, het gummende show, hey, ben je goed, de regie. Yo!
0: Daarop kreeg ik een appje binnen van John.
3: Ja, ja, dag. En ik van 1979 kom zo Genghis Khan met Genghis Khan. Dus dat is een oude liedje. Wel, hij heeft nog eens een programma met ons toe. En ik kom dat liedje voorbij. Ik denk dat heeft zo lang niet meer gehoord. Dus dat wil ik niet op weer. Goedjes, hallo.
0: Dankjewel, John. Goeie reis nog. Peter, de app, ja, die had natuurlijk zelf zometeen vakantie. En daar zet dan ook Madonna en Holiday. Want dat is voor veel Limburgers van toepassing vandaag. Dat vind ik een goeie, Peter. Dus weet je wat? Ik doe gek. Holiday van Madonna komt eraan door het Limburgse nieuws. En eerst als metzinger. Het verzoekje van Lisette, Amy Winehouse en Our Day Will Come als een kleine eerbetoon aan Amy.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Beter meteen naar Porta. Wij

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemaers.
5: In Limburg hebben meer dan 600 kinderen geen regulier onderwijs, omdat ze een vrijstelling van de leerplicht hebben. Een deel van hen zit thuis en verdween uit beeld van gemeenten. Daarom gaan Limburgse gemeenten nieuwe regels invoeren. Kinderen die nu vanwege de levensovertuiging van hun ouders thuis zitten, moeten vanaf het schooljaar 2027-2028 weer naar school. Het aantal grauwe ganzen in Limburg blijft toenemen. Toch heeft de provincie, anders dan veel andere provincies, geen speciale leefgebieden voor ganzen, omdat de schade relatief beperkt blijft. Vorig jaar keerde Limburg wel bijna 190.000 euro uit aan agrariërs voor schade aan grasland. De meeste ganzen zitten in het Maasplassengebied, de Peel en het noorden van de provincie. Een 24-jarige Oekraïner is na een achtervolging over de A73 aangehouden. Hij zou gevaarlijk hebben gereden, vluchtte voor de politie en probeerde diverse keren op een dienstauto in te rijden. Hij wordt onder meer verdacht van het rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag en poging tot zware mishandeling en doodslag. Na 183 jaar is het doek gevallen voor wegrestaurant de Molshoof in Kelpen-Oler. Gisteren namen stamgasten en vrachtwagenchauffeurs afscheid van het familiebedrijf dat voor velen voelde als een tweede thuis.
6: Ja, dat is wel mee thuiskomen, ja.
5: Op de plek van het wegrestaurant komen een tankstation, horeca en een supermarkt. Het weer in Limburg. De zon breekt vanmiddag steeds vaker door. Het blijft droog en er staat weinig wind. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden.
4: L1 verkeer. Er is één vertraging op de A76 van Geleen richting Keulen. Is bij de Duitse grens zo'n 10 minuten vertraging. Heb je nog iets anders gezien van verkeersinformatie en ben je op een veilige plek, dan mag je het melden via de L1-app.

De Vierdaagse is in volle gang en we kregen een appje binnen van Peter Meijer dat de burgemeester van Bezel Peter gevonden had. En ik zie nog Ingrid erbij, dus de Limburgse wandelaars die treffen zich door Limburg uitzwaaien en dan de laatste kilometers lopen door. Veel succes! Het eurobiljet krijgt voor het eerst in 20 jaar een complete metamorfose. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen gepresenteerd. Er staan vogels op, Europese iconen op. En de kids stemmen op 10 favoriet. Tot halverwege september, zo gaat. Ik heb er een paar bekeken. Het is soms echt het biljet zoals je het verwacht. Een beetje een soort voortzetting van wat het nu is. En soms gaat gewaagd met een design erop, met allemaal verschillende kleuren. Dus deels het thema natuur en deels het thema gebouwen of bekende Europeanen die erop staan. Het zijn mooie ontwerpen, maar het zou natuurlijk beter zijn als er ook gaat Limburgs tussen sting. Dan wordt het nog mooier geweest en nog beter geweest. En dit is dus in eerste 20 jaar die kans. Als er een Limburgs biljet zou moeten komen van de euro, wat moet er opstaan volgens zich? Kan de vlaai niet ontbreken? Moet echt Beppie op de 100 euro? Nee, 500 euro. Wat zeg ik nu? 100 euro voor Peppy. Vult hem in. Wat wil Stig op een eurobiljet zien? Dat doet Limburgkum. Mocht ze me laten weten via de L1-app. Zo creatief als een kind.

muziek uit Limburg. Linda Zijlmans en Lus of Leefde, over Limburg gesproken. Na 20 jaar komt er een nieuw eurobiljet. Vijfjes, tientjes, twintigjes, alles wordt aangepakt. En de kans met denken over wat er op dat biljet gaat komen. Nu is dat stemmen op een formulier en er zin al gaat ontwerpen gemak. Maar van nummer even de creatieve vrijheid. Als er natuurlijk ook gaat Limburgs op die biljetten staan. Maar wat zou dat dan zijn? Ik kreeg appjes binnen. Eerste bericht is van Alex. Daar zit: ik vind dat ons gouvernement op het biljet zou moeten staan. Want het verdrag van Maastricht, het verdrag voor de Europese Unie, dat is toch getekend. En dus moet gaat Maastricht wel op dat biljet. Peter, die denkt eerder aan Denum. Huub denkt aan de Limburgse vlaaien. Maar tot nu toe gaan de meeste stemmen nog. Nou, een frietje zoverlijs. Wat zou zich er willen zien? Op de eurobiljetten gaat Limburgs. Laat het maar weten via de Alien-app. Gustavo Limanou.

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima en Ballada BL1. Geestig dit weekend met vakantie. En moesten die een vakantiebandje nog samenstellen?
2: De Vief.
0: De Vief.
1: Dan kan Stefan dat vurig doen. Als ze die vijf favoriete liedjes metgeeft, dan zet hij ze vurig klaar. Of ze vanmiddag alleen nog maar L1 op te zetten. En dan huurt ze vanzelf voorbij komen in het happen.

0: Er komen nieuwe eurobiljetten. Wat nu als toch het Limburgs op zou staan? Kreeg fantastische ideeën binnen van Bart.
1: Hey, goedemorgen samen, Bart Oetremung hier. Ik was aan het denken, Toon Hermans met een nonnenvot in de heng.
0: Ja.
1: En laten we misschien direct maar ik heb meer biljetten gewoon vervangen.
0: Oké.
1: Okay. Mark van Bommel als de koning van België. Goedjes Bart,
0: ja,
1: hoi.
0: Briljante ideeën, ik ken er niks anders over zeggen, Bart. Wat mij betreft kunnen we voor de drukpersen aanzetten.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg hebben meer dan 600 kinderen geen regulier onderwijs omdat ze een vrijstelling van de leerplicht hebben. Het aantal grauwe ganzen in Limburg blijft toenemen. Vorig jaar keerde Limburg bijna 190.000 euro uit aan agrariërs voor schade aan grasland. En een 24-jarige Oekraïner is na een achtervolging over de A73 aangehouden. Hij zou gevaarlijk hebben gereden, vluchtte voor de politie en probeerde verschillende keren op een dienstauto in te rijden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden.
10: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazeik.be.
11: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
12: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Collective, The Key, The Secret, Who To Be, L1. Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Of voor de Limburgse wandelaars natuurlijk een groot hoogtepunt om aan die laatste kilometers te beginnen. Mark van Dijk, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben de hele week jouw reis in de Vierdaagse kunnen volgen in de L1 ochtendshow. En nu, waar ben je nu?
1: Ik ben nu in Middelaar. De
0: Platsboer. Ik snap het. Hebben ze zoveel plaatsen gelopen?
1: Buurmalde. ik heb bij Peter ook even gestaan. En Egele dus Olveer.
0: Oh, wat goed gemaakt. Samen de laatste kilometers. Ja, Mark, Peter en Ingrid samen. Nou, dat is wel echt fantastisch. Chic om het zo samen af te sleten. Want als je een schatting maakt, hoeveel kilometers zijn het nog? Hoeveel kilometers zijn het nog?
1: 9 kilometer.
0: Oh, echt de laatste loodjes. En wie geeft het met alle drie?
1: Met mij geeft het prima, met Peter geeft het prima en met Ingrid geeft het ook prima. Dus we komen alle drie wel aan de finish.
0: Fantastisch. Dat is goed om te huren. Zometeen begint echt de laatste loodjes. Daar zit je eigenlijk al middenin. En dan, wat gaat er als eerste door naar de finish?
1: Natuurlijk even rekening
0: staan.
1: Dat
0: kun je ook wel gewoon. Ja, dat is toch weer de Limburgers onderling. Dat veegt dan wel weer goed niet.
1: Ja, uiteraard. Hè.
0: Het klinkt hartstikke gezellig toch. Wie druk is het? Welk weer is het? Wie vult het?
1: Het is een verwonnen. Ik hoop dat ze meteen op dit moment gaan doen. Natuurlijk. Dat is het doorgekeurd. En het loopt op dit moment lekker door.
0: Dat klinkt goed. Dat klinkt alsof er niks meer in de weg steekt van die welverdiende finish zo meteen. En zeker ochtenddrankje samen. Heel veel plezier, Mark. En geniet ervan samen.
1: Dat geeft wel lekker. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Midnight Oil. Better Burning bij L1. Zo'n 661 kinderen in Limburg hebben op dit moment geen regulier onderwijs. Landelijk gaat het om 14.000. Ze hebben een vrijstelling gekregen voor school. Een deel van deze kinderen verdween uit beeld van gemeente en zit thuis. Een nieuw regionaal besluit moet daar verandering in brengen. Collega Michon Leenders volgt dat. Michon, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Die kinderen hebben een vrijstelling gekregen. Waarom krijgen ze die?
1: Klopt. In Nederland is er een leerplichtwet. Dat betekent dat alle kinderen vanaf 5 jaar in principe gewoon verplicht naar school moeten. Maar ouders en verzorgers kunnen hier een vrijstelling voor aanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een kind naar het buitenland naar school gaat. Maar ook vanwege fysieke of mentale redenen. Maar er zijn daarnaast ook kinderen die bijvoorbeeld vanwege de levensbeschouwing van hun ouders of verzorgers thuis zitten.
0: Oké, er wordt ook op aangegeven dat een deel van die kinderen uit beeld verdwijnt. Hoe kan dat dan?
1: Klopt. Ja, veel van die kinderen zitten dus thuis. Het gaat dan voornamelijk om de kinderen die vanwege levensbeschouwing niet naar school gaan. En die verdwijnen uit beeld. Dus eigenlijk hebben de gemeentes geen wettelijke bevoegdheid om te controleren of er thuis onderwijs wordt gegeven. Vandaar is er weinig sociale controle ook en weten we niet wat er met die kinderen, hoe het met hun gaat en wat er met hun gebeurt.
0: Ja, een nieuwe regeling die moet daar verandering in brengen. Hoe wil in Limburg de gemeente daar verandering in brengen?
1: Ja, er is een landelijke handreiking gekomen van EGRADO. Dat is de beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren. En de Limburgse gemeentes gaan die opvolgen. Dat houdt in dat nieuwe aanvragen voor de vrijstelling op basis van levensbeschouwing, die in principe niet worden aangenomen, mits er binnen een redelijke afstand van de woning een openbare school is. Dus het gaat om 6 kilometer voor een openbare basisschool en 20 kilometer voor een openbare middelbare school.
0: Ja, maar dat klinkt inderdaad als iets vanaf nu, naar leerlingen die komen gaan. Ja. En hoe gaat het dan met die 661 kinderen die al thuis zijn?
1: Ja. Het gaat dan specifiek om 110 kinderen die vanwege levensbeschouwing thuis zitten. Die krijgen nu nog een jaar respijt om te wennen voor die overgangsperiode.
0: Okay.
1: Maar vanaf het schooljaar hierna, dus 2027-28, moeten ook zij naar school. Daar gaan de gemeentes nu naar kijken.
0: Ja, want hoe gaan ze dat controleren?
1: Ja, daar hadden ze nog niet een heel duidelijk antwoord op. Er is ook geen landelijk beleid. Die handreiking van EGRADO is een richtlijn, maar is niet bindend. Dus sommige gemeentes gaven aan dat ze inderdaad een proces verbaal zullen opmaken. Wanneer de ouders toch besluiten om hun kinderen niet naar school te laten gaan. Maar andere gemeentes gaven aan dat er van handhaving nog geen sprake is eigenlijk.
0: Oké, we zullen het blijven volgen. Michon Leenders van de Nieuwsredactie, dankjewel voor de toelichting. Je kunt het ook nalezen in de app van L1 Nieuws.

0: Nee, Lottem, BL1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Gisteren worden opgaven de roet gegangen. En dat betekent vandaag een ganse nieuwe om kans te maken op die kaarten voor de kasteeltuina Arse Kumper. Vanaf nu wapperen niet alleen de blaadjes. Vanaf nu wapperen niet alleen de blaadjes. Dat geeft er voor een plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Als je een idee hebt, mag je een appje schikken.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van trap.

0: gift op maat. Bel 0800 1819.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. In totaal 661 kinderen in Limburg volgen op dit moment geen regulier onderwijs. Ze hebben een vrijstelling gekregen. Daar zijn meerdere redenen voor, bijvoorbeeld door mentale of fysieke problemen. Maar 110 van die kinderen zitten niet op school vanwege levensbeschouwelijke overtuigingen. Redacteur Michon Leenders.
7: De regels daarvoor worden een stuk strenger. Die aanvragen voor vrijstelling worden voortaan niet meer geaccepteerd. Voor de kinderen die nu om die reden niet zijn ingeschreven, komt een overgangsperiode van 1 jaar. Maar vanaf schooljaar 2027-28 moet ook deze groep naar school.
8: Een 24-jarige automobilist uit Oekraïne is na een achtervolging door de Limburgse en Brabantse politie gearresteerd. De man reed gisteravond slingerend met vaak wisselende snelheden op de A73 bij Venray en ging er vandoor toen de politie hem aan de kant wilde zetten. Tijdens de achtervolging probeerde hij op een politieauto in te rijden. Hij is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en poging tot zware mishandeling en doodslag. In een vuilniswagen in Blerik is brand ontstaan. De chauffeur kiepte zijn lading op straat, zodat de brandweer kon blussen. Dat gebeurde vanmorgen in de Marconistraat. Niemand raakte gewond en de vuilniswagen bleef onbeschadigd. Mogelijk ontstond de brand door een batterij of accu in het restafval. Die kunnen in brand vliegen op het moment dat het afval in de vuilniswagen wordt samengeperst. En sport, voetbal. Pepijn Leinders wordt zoals verwacht assistent-trainer van het Duitse elftal. Hij is aan de staf van de nieuwe trainer Jurgen Klopp toegevoegd, wiens aanstelling vandaag officieel bekend werd gemaakt door de Duitse Voetbalbond. De 43-jarige Leinders uit Broekhuizen en Klopp werkten jarenlang succesvol samen bij Liverpool. Het weer vanmiddag en vanavond zonnig zomerweer met enkele stapelwolken, zwakke wind en maximaal 25 graden.

0: Tony Braxton, he wasn't man enough. Te midden van het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons nog 1 plaats in Limburg. Vanaf nu wapperen niet alleen de blaadjes. Ik kreeg een appje van Mieke.
1: Hoi Rian, ik moet rek drinken aan Ubachsberg. Hoi hoi.
0: Ubachsberg, dat is het helaas niet. Ik zie nog Kerkrol binnenkomen, Heidhuizen. Koningsbos, aan de boom bij Koningsbos, dat denkt Piet. Mariette denkt nog aan Nut, Lou denkt aan Sfeer. Eens even kieken, Vlodrop en Windraak zijn binnengekomen. Maar dat is het allemaal niet. Wat ik zeg dat het is, Mozelot

0: Douwe Bob en I Believe BL1. Het ging eerder deze uitzending over de eurobiljetten. Nog heel even en dan kregen we allemaal nieuwe en verdachten. Dat ken ook nog wel het Limburgse biest dan. En de online redactie had meteen even metgedacht. Ik zal ze laten zien op L1 TV. Suggestie voor op de Vief is gewoon een fly. Want hey, de mos met het belangrijkste beginnen. De Limburgse vakwerkhuisjes komen voorbij. Ik zie een frietje zoer vlees ertussen staan. De vaste loven komt nog voorbij. En de 100 heb ik op dit moment op L1 TV in beeld staan. Daar staat het gouvernement op. Ik denk als ze er nu tussen zou zitten, zou geen geloven dat in Nederland besteedt. Want hij ziet er gewoon echt goed hoe het moet zijn. De num komt voorbij. Beppi op een eurobiljet. De kent ze allemaal nog. Kijken op de Instagram van L1. Jimmy Neal nu op L1 Radio. Ain't no doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Lekker een dagje naar de Kasteeltuin Arsen met koffie, met fly. Het zou zomaar kunnen als ze de winnaar best van het routespel. Dag 1 van de cryptische omschrijving. Dus zouden die kaartjes nog meteen de route gaan? Dat is de grote vraag. Vanaf nu wapperen niet alleen de blaadjes. Dat worden opgaaf. De op Molenhoek binnengekregen van Ingrid, Kelpen Oler van Henk en Mariette Dak nog echt. Beekdaal heb ik gezien, Meldersloo, maar dat wordt het allemaal niet. Wilma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De Vierdaagse is in volle gang, maar dat is niet met, want...
1: Ik bedoel ze.
0: Ja, is het niet zo'n ding? Of droom ze er nog wel eens van om dat te doen?
1: Ik wandel niet, nee.
0: Oh,
1: alleen
0: nee.
1: Op vakantie.
0: En hebben ze wel nog een vakantie voor de boeg?
1: Ja, maar dat duurt, ja.
0: Oh ja, in het najaar. Oh, in december?
1: December, ja.
0: Oh,
1: ja, ja,
0: wat een
1: ja.
0: Goede maand om even weg te gaan.
1: Ja, ja.
0: Heerlijk. Nou, het duurt nog lang, maar ik ken wel al een leuk uitje binnenkort voor de georganiseren. Dat is dan toch ook wel lekker. Even erop oefenen in eigen provincie. Als ze het antwoord geven op het routespel, zeg maar.
1: Ja, zeg maar. Kasselijk.
0: Kasselijk. Dat wordt voor jullie die goed opletten, dingen goed te doen, Wilma. Dat,
1: Ja, heel makkelijk.
0: Ja, daar is er een van. Ja, zeg het maar, waarom?
1: Ja, daar hebben ze een nieuwe vlag, hè?
0: Ja. En de eik. De eikenboom. De blaadjes van de eikenboom.
1: Zo niet, het gaat nog. Je doet de vlag, dat moet het zijn.
0: Is ook zo, ja. Van die vlag kom ik inderdaad ook. Kessel-Eik had sinds deze week een eigen vlag. En ik moest aan de eik, de blaadjes van de eikenboom denken. Vanaf nu wapperen niet alleen de blaadjes. Helemaal goed, Wilma.
1: Oké.
0: Die kaartjes komen die kant op. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je wel.
0: Fijne dag nog, hè.

0: meteen naar Porta.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op dit moment gaan 661 Limburgse kinderen niet naar school vanwege een vrijstelling. De regels daarvoor worden strenger. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt daardoor verdacht van poging tot doodslag. En voetbalcoach Pepijn Leinders uit Broekhuizen gaat aan de slag bij de Duitse Voetbalbond. Hij wordt assistent van Jurgen Klopp.
9: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden.
11: Meneer, mag ik u wat vragen?
12: Ja.
11: Waar kent u Hazy van?
12: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
11: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
12: Oké.
11: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
13: Maak van
0: van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van Eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.

0: Bram Bongers en het perfecte recept. Ja, dat is het zeker, hè. Welkom bij Heethappen op deze vrijdagmiddag. Op de dag dat de Verenigde Staten nieuwe importheffingen hebben aangekondigd van 10% en 12,5%. En een vuilniswagen heeft zijn lading op straat gestort in Blerik. In de wagen was vanochtend brand ontstaan, vermoedelijk door een batterij of accu. Meer nieuws natuurlijk altijd online via de site van ons l1nieuws.nl. Nou, veel positieve energie in de vrijdagmiddagshow van L1, oftewel Heethappen. Vandaag is het namelijk de buurt aan Femke met haar eigen vief.
1: Hallo, ik ben Femke uit Wiert en ik heb meegedaan met de vief. Een van mijn favoriete nummers is Daddy Yankee met Dura. Me gusta mi reggae.
2: L1. De vief.

Level 42, Love Games en OTV van Femke vandaag. Daddy Yankee en Dura. Hey, in de loop van de middag zonnig zomerweer met enkele stapelwolken. Temperatuur vandaag in de provincie 25 graden. Richting het weekend. Dit is L1 met Urban Walkie.

Katy Perry en Firework. Zometeen in het LA Nieuws hoor je hoeveel kinderen in de provincie geen regulier onderwijs volgen. En de zangeres die daar weekend boodschappen liet in Spiegelbeeld kan schrijven.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In totaal 661 kinderen in Limburg volgen op dit moment geen regulier onderwijs. Ze hebben een vrijstelling gekregen. Er zijn meerdere redenen voor, bijvoorbeeld door mentale of fysieke problemen. Maar 110 van die kinderen zitten niet op school vanwege levensbeschouwelijke overtuigingen. Redacteur Michon Leenders.
1: De regels daarvoor worden een stuk strenger. Die aanvragen voor vrijstelling worden voortaan niet meer geaccepteerd. Voor de kinderen die nu om die reden niet zijn ingeschreven, komt een overgangsperiode van een jaar. Maar vanaf schooljaar 2027-28 moet ook deze groep naar school.
0: Een 24-jarige automobilist uit Oekraïne is na een achtervolging door de Limburgse en Brabantse politie gearresteerd. De man reed gisteravond slingerend en met vaak wisselende snelheden op de A73 bij Venray en ging er vandoor toen de politie hem aan de kant wilde zetten. Tijdens de achtervolging probeerde hij op een politieauto in te rijden. Hij is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en poging tot zware mishandeling en doodslag. In een vuilniswagen in Blerik is brand ontstaan. De chauffeur kiepte zijn lading op straat zodat de brandweer kon blussen. Dat gebeurde vanmorgen in de Marconistraat. Niemand raakte gewond en de vuilniswagen bleef onbeschadigd. Mogelijk ontstond de brand door een batterij of accu in het restafval. Die kunnen in brand vliegen op het moment dat het afval in de vuilniswagen wordt samengeperst. En sport, voetbal, Pepijn Leinders wordt zoals verwacht assistent-trainer van het Duitse elftal. Hij is aan de staf van de nieuwe trainer Jürgen Klopp toegevoegd, wiens aanstelling vandaag officieel bekend werd gemaakt door de Duitse Voetbalbond. De 43-jarige Leinders uit Broekhuizen en Klopp werkten jarenlang succesvol samen bij Liverpool. Het weer, vanmiddag en vanavond zonnig zomerweer met enkele stapelwolken, zwakke wind en maximaal 25 graden.
2: L1 Verkeer, vrijdagmiddagspits komt aardig op gang. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen knooppunt Batendorp en De Hocht, 15 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Machientaler en welkom in Limburg Be Alleen. En de zangeres die levensbreven moeiteloos een spiegelbeeld kan schrijven. Ja, dan vraag ik me één ding af, hè. Fladderen die vlinders van Anouk uit de bondgenoten dan ook een spiegelbeeld, denkst ik? L1. Ja, daar komen we maar op één manier achter, hè. Door naar de televisie te kijken. Het woord Dido en thank you BL1. Nou, ik dank tegen natuurlijk voor het inschikken van die eigen vief via de site van ons, L1.nl of via de L1 WhatsApp. Klap er even viefdeurig en misschien wel bissen wel komende maandag op zender te huren. En bissen dan de samensteller van de vief, kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau.
1: Hallo L1, ik ben Femke. Dit is denk ik één van mijn favorieten en dat is de Bee Gees Tragedy. Dus durf

Femke Hoedweert is lekker bezig. Inderdaad, meteen een applaus van de jury erbij. Utina Eigenvief, de Bee Gees en Tragedy. Zelf in en samenstellen, dat kan via de site l1.nl. Mr. Big, Wild World, achter Emma Heesters. Dit is Hart te Breken.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op dit moment gaan 661 Limburgse kinderen niet naar school vanwege een vrijstelling. De regels daarvoor worden strenger. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt daardoor verdacht van poging tot doodslag. En voetbalcoach Pepijn Leinders uit Broekhuizen gaat aan de slag bij de Duitse Voetbalbond. Hij wordt assistent van Jurgen Klopp.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler.
10: Vrijdagmiddagspits, dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen Weert Noord en Leende 15 minuten. En op de A76 bij de Duitse grens 12 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
11: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%.
5: XXXLoets, Pallen in Wurselen.
6: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
12: Liefde voor Limburg. Hits.

0: Rechtstreeks uit die eigen playlist. Jugel en Solto en de Jai Mai Kan. Nou, ik heb er nog vier andere nodig van dich. En dan hebben we een vijf samengesteld. Durg even het kennen via de site L1.nl. Of drop er even vijf in de L1 WhatsApp. Hey, op de dag dat de IJsstadion Tialf slachtoffer is geworden van een cyberaanval, had Femke middels rooksignalen een vijf samengesteld.
1: Hey, hallo, ik ben Femke. Nog een topper in mijn top 5 is ABBA met Gimme Gimme Gimme.
2: L1. De 5.

Richting een nieuw weekend. Dit is L1 met Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. L1 wegdekinfo langs de file A2 zuidelijke richting tussen Weert Noord en Leende 15 minuten extra.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een kudde schapen in Landgraaf wordt belaagd door een groep jongeren. Dat zegt de herder van schaapskudde Tullerheide. De jongeren zouden onder meer met stenen gooien op de schapen in een weiland in de buurt Het Eikske. Dat gebeurt volgens de herder al wekenlang. De kudde graast in opdracht van de gemeente Landgraaf, die laat handhavers nu vaker controleren. Een 24-jarige automobilist uit Oekraïne is na een achtervolging door de Limburgse en Brabantse politie gearresteerd. De man reed gisteravond slingerend en met vaak wisselende snelheden op de A73 bij Venray en ging er vandoor toen de politie hem aan de kant wilde zetten. Tijdens de achtervolging probeerde hij op een politieauto in te rijden. Hij is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en poging tot zware mishandeling en doodslag. In totaal 661 kinderen in Limburg volgen op dit moment geen regulier onderwijs. Ze hebben een vrijstelling gekregen. Daar zijn meerdere redenen voor, bijvoorbeeld door mentale of fysieke problemen. Maar 110 van die kinderen zitten niet op school vanwege levensbeschouwelijke overtuigingen. Redacteur Michon Leenders.
5: De regels daarvoor worden

0: een stuk strenger. Die aanvragen voor vrijstelling worden voortaan niet meer geaccepteerd. Voor de kinderen die nu om die reden niet zijn ingeschreven, komt een overgangsperiode van een jaar. Maar vanaf schooljaar 2027-28 moet ook deze groep naar school.
1: In een vuilniswagen in Blerik is brand ontstaan. De chauffeur kiepte zijn lading op straat, zodat de brandweer kon blussen. Dat gebeurde vanmorgen in de Marconistraat. Niemand raakte gewond en de vuilniswagen bleef onbeschadigd. Mogelijk ontstond de brand door een batterij of accu in het restafval. Die kunnen in brand vliegen op het moment dat het afval in de vuilniswagen wordt samengeperst. En sport, voetbal? Pepijn Leinders wordt zoals verwacht assistent-trainer van het Duitse elftal. Hij is aan de staf van de nieuwe trainer Jürgen Klopp toegevoegd, wiens aanstelling vandaag officieel bekend werd gemaakt door de Duitse Voetbalbond. Klopp en de 43-jarige Leinders uit Broekhuizen werkten jarenlang succesvol samen bij Liverpool. Het weer, vanmiddag en vanavond zonnig zomerweer met enkele stapelwolken, zwakke wind en maximaal 25 graden.

0: Dat kunt voor zeker Martina Eigenvief teruggeven via L1.nl. Vandaag is het de buurt aan Femke. Die had toch even gewoon een chocoladeverrassing binnengetikt.
1: Deze topper is nu echt helemaal in. En die huurt ook in mijn liesje. Dus ook in mijn top 5. En dat is Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten.

prachtige track, hè? Oeh, te vier van Femke vandaag. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Op de dag dat Mark van Bommel tekent tot en met EK 2028 als nieuwe bondscoach van België. Het is L1 Hit Upper met Elton John en Nikita.

Ingrid en Peter. Hartstikke goed bezig, hè? Appies en trouwens altijd welkom, hè, via de L1 WhatsApp. Zeker als het gaat om de Nijmeegse Vierdaagse. Het is L1 op de vrijdagmiddag. We hebben voor een beetje zin in het weekend, ja toch? Nou, strakke, de nummer 1 hit van Shakira en Burna Boy, Die Die. Achter de classic van Nick Kershaw, nu bij L1.

Maroon 5 en This Love. Zometeen hoor je het laatste nieuws over de nieuwe Limburgse bondscoach van België. En natuurlijk 1540, een neue ronde van het Limburgse Terke.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: cadeau.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
3: Appen met de jokes. Download de L1-app.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mark van Bommel wordt bondscoach van het Belgische elftal. Dat is zojuist bekendgemaakt door de Belgische Voetbalbond. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt daardoor verdacht van poging tot doodslag. En op dit moment gaan 661 Limburgse kinderen niet naar school vanwege een vrijstelling. De regels daarvoor worden strenger.
3: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler.
6: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
7: Beter meteen naar Porta.

0: Horta. EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.

0: de vrijdagmiddag. En in de eerste training van de Grand Prix van Hongarije klokt Charles Leclerc de snelste tijd. Een halve seconde rapper dan Max Verstappen. Komende zondag natuurlijk de race in Hongarije. Het is Hittappen hier met Dina Eigenvief. Geef het even durk via de site l1.nl en tik een chocoladeverrassing binnen.
1: Nog een van mijn favoriete nummers is De Joren. Geen idee, maar ik vind het helemaal geweldig. De Backstreet Boys, I Want It That Way. Daarom heb ik gestemd voor de in Minvi.

Het steed geschreven in de zandbak van Dine Buren. Met gele veelstift, wie kan dat dan? Oh, dat had de kat van de... Nou goed. 1440 steed erop, ten witste geen ding. Het Limburgse kwartier komt eraan, na John Hyatt. Have a little faith.

John Hyatt en Have a Little Faith in Me. Zometeen alles over de nieuwe bondscoach en assistent van België in het LA Nieuws. En in het Limburgse Teken, Gunver Hakken.

0: 2020. Voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 58-jarige Venlonaar is aangehouden na een vechtpartij in Blerik. Daarbij raakte een 47-jarige man gewond. Die werd door de Venlonaar met een Stanley-mes in zijn arm gesneden. Dat gebeurde gisteravond. De Venlonaar ging er vandoor en werd later opgepakt. In totaal 661 kinderen in Limburg volgen op dit moment geen regulier onderwijs. Ze hebben vrijstelling gekregen. Daar zijn meerdere redenen voor, bijvoorbeeld door mentale of fysieke problemen. Maar 110 van die kinderen zitten niet op school vanwege levensbeschouwelijke overtuigingen. Redacteur Michon Leenders.
5: De regels daarvoor worden een stuk strenger. Die aanvragen voor vrijstelling worden voortaan niet meer geaccepteerd. Voor de kinderen die nu om die reden niet zijn ingeschreven, komt een overgangsperiode van een jaar. Maar vanaf schooljaar 2027-28 moet ook deze groep naar school.
4: Een 24-jarige automobilist uit Oekraïne is na een achtervolging door de Limburgse en Brabantse politie gearresteerd. De man reed gisteravond slingerend en met vaak wisselende snelheden op de A73 bij Venray en ging er vandoor toen de politie hem aan de kant wilde zetten. Tijdens de achtervolging probeerde hij op een politieauto in te rijden. Hij is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en poging tot zware mishandeling en doodslag. Een kudde schapen in Landgraaf wordt belaagd door een groep jongeren, dat zegt de herder van schaapskudde Tullerheide. De jongeren zouden onder meer met stenen gooien op de schapen in een weiland in de buurt Het Eikske. Dat gebeurt volgens de herder al wekenlang. De kudde graast in opdracht van de gemeente Landgraaf, die laat handhavers nu vaker controleren. En sportvoetbal. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van het Belgisch elftal. De Meersenaar tekende een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel werd deze week al genoemd. Zijn meest recente klus als trainer was bij FC Antwerp. Daar stopte hij 2 jaar geleden.
6: Ik heb nu PSV getraind, Wolfsburg getraind en Antwerpen. Dus Nederland, Duitsland, België. Ja, wat is de volgende stap? Ja, dat weet ik ook niet. Het is ook afhankelijk wat er gaat komen. Het moet ook bij me passen en daar ben ik wel kieskeurig in. Dan zeg ik liever nee dan dat ik van tevoren twijfel.
4: Van Bommel krijgt Maastrichterna Boudewijn Zende als assistent. Het weer, vanmiddag en vanavond zonnig zomerweer met enkele stapelwolken, zwakke wind en maximaal 25 graden.

0: heb je gekregen van Ronald. Stefan steht er ergens al de vief in de klok. Jazeker, in vief 10:40.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Teerken.
0: De vrijmietbroer van L1, het Limburgske Teerken, met Lucas en Steve.

Twitter. Herfst aan de band in het Limburgse teken en dicht pis alles. Grote kans dat dit liedje meteen nog in de platenkast heet. Dankzij het rollen van Dine Guldens had dit ding gewoon in de top 10 van de top 40 gestangen. Calorieën verbranden en die stappenteller een opsmoek geven. Een beetje hakken met de Critical Mass. Dit is Burning Love, be alone.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mark van Bommel wordt bondscoach van het Belgische elftal. Boudewijn Zende wordt een van zijn assistenten. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag. En een 58-jarige Venlonaar is opgepakt vanwege een vechtpartij in Blerik. Hij sneed zijn tegenstander in een arm met een Stanley-mes.
9: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg.
11: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
12: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: kiss down the road. Ja, ik moet toch eigenlijk altijd aan een andere betekenis denken. Met carry you home, als dat rennende hoes moet dragen. Dan is er toch vaak iets anders aan de hand. In ieder geval de laatste editie van deze werkweek. De vrijdag editie van Ellen Vandaag wordt die afgetrapt door het hele mooie, rustige carry you home van Alex Warren.
1: Ellen Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, misschien is er, Björk, net weinig sprake van rust. Misschien sta je zelfs net op het punt de vuurdooier achter je dicht te trekken om richting het zonnige zuiden van Europa te verkassen. En is er dan sprake van een beetje welbekende voorstress, voor vakantiestress. Geen overbodige luxe om de route en de omstandigheden even te checken. Misschien nou wat extra stress, hè, dat er mij genoeg is. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand onderhand al aangekondigd vanwege de natuurbranden. Duizenden mensen zijn daar al geëvacueerd. Weersomstandigheden in Spanje door zijn nogal ongunstig, vertelt correspondent Edwin Winkels.
2: We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. De wind, er staat nu heel veel wind ook in Centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen, veel groener de laatste jaren daarvoor. Maar ja, omdat er zoveel groen is, heeft zo'n vuur veel meer brandstof om zich te ontwikkelen.
0: Ja, het is niet de enige brand in het zuiden van Europa, want er woedt ook nog steeds een flinke fik langs de Franse kust in de buurt van Bordeaux. Daar worden ieder al duizenden mensen geëvacueerd. Ja, hopelijk leidt je route naar het vakantieadres niet die richting op, want dan zul je nogal wat hinderen ondervinden. Of, ja, twijfelt je misschien wel of dat je überhaupt moet gewoon dan. Trouwens, zei je het vanmiddag ook over een hele andere toestand op de wegen, de Limburgse wegen wel te verstaan. Het gaat hier namelijk ook nog even over de achtervolging op de A73. Heel wat politieauto's worden mij gemuut. Ik wil of dat er een film wordt opgenomen. Een stuk of 10 minimaal van, qua voertuigen. Het gebeurde allemaal ter hoede van Vendraai. Ja, dit was heel snel denken aan deze twee angerwegpiraten.
3: First you trade the Cadillac for a microphone. Then you lie to me about the band. Now you're gonna put me right back in the joint.
4: They're not gonna catch us. We're on a mission from God.
0: Ja, the guys that are on a mission from God. De bestuurder gisteravond was niet op een missie van God. Bij hem was het uiteindelijk mission failed, want hij werd in de boeien geslagen. Ja, wat betreft die tweede idee net, Jurje, daar kun je nog misschien een prijs mee winnen vanmiddag. Namelijk tickets voor het historische muziekfestival Intramuros in het kasteel van Aldenbize. Van die prijzen over naar het prijskaartje van Jesse J en B.O.B.

Niemand minder dan Madonna hier net op de vrijdagmiddag. Alle scholen die zitten natuurlijk potdicht op deze vrijdag. En terecht, want we zitten midden in de schoolvakantie. Tegelijkertijd de razendsnelle spreekbeurt hier. Ja, die gaat gewoon door, hoor. Of die scholen nou open zijn of niet. En die spreekbeurt die gaat vandaag over een raar geurtje. Een geurtje dat iedereen, denk ik wel kent. En ben me niet bang, het is dan niet de geur van chili con carne die al door de spijsvertering is geweest. Of het broodje shawarma na de avondje stappen. Oh, sorry jongens, kost niet loten. Petrichor, toch hier het over. De geur van regen na een droge periode. Uitzonderlijk verhaal.

0: zou natuurlijk zomaar kunnen dat jij je nogal kunt vinden in de plannen van Rigera. Vamos a la playa.
1: Dit is LL1.
0: Komend weekend lekker richting het dagstrandje in Toren of in Paneel. Of ergens anders aan de Maasplassen of zoiets dergelijks. Tegelijkertijd even opletten. Op zich in de eerste week van augustus verwachten we weer een hittegolf. Maar komende zondag, dan koelt het toch al flink af. Trekken er ook geregeld buien over het land. En na zo'n lange droge periode, dan ruikt het vaak heerlijk buiten als het regent. Veel mensen herkennen die geur, denk ik wel. Hè? Dat heeft een naam. Dat wordt Petrichor genoemd. En er is een aparte reden dat wij dat überhaupt kunnen ruiken.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: Petrichor is de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt.
4: Petrichor.
3: Het woord komt uit het Oud-Grieks en betekent steen en bloed van de goden.
5: De geur van de regen heet Petrichor.
3: De term is in 1964 geïntroduceerd door twee onderzoekers.
6: Back in, the 60s.
3: In het tijdschrift Nature werd dit fenomeen voor het eerst beschreven.
7: Aardse geur die je ook ruikt wanneer regen op droge grond valt.
3: In dit artikel werd petrichor beschreven als moleculen van plant- of dierenresten die via de lucht terechtkomen op oppervlakte waar zich mineralen zoals aarde of steen bevinden.
5: We kunnen petrichor dus heel erg goed ruiken.
3: Zolang het droog is, zitten de petrichor-moleculen gewoon in de grond. Wanneer het regent, zullen deze moleculen zich losmaken uit de grond en zal de typische geur vrijkomen.
7: Letterlijk betekent dat de geur van de grond.
3: De organische verbinding die geroken wordt,
7: dat mensen geosmine hebben genoemd.
3: Dit betekent letterlijk aardgeur.
7: Extreem gevoelig voor die geur.
3: Sommige wetenschappers menen dat mensen van deze geur houden.
7: Wow, daar is water.
3: Omdat hun verre voorouders voor hun voortbestaan van regen afhankelijk waren.
1: Oh,

0: theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
1: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
1: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
4: Beter meteen naar Porta. Weg, weg, weg! Alles moet weg. Profiteer nu van scherpe prijzen bij de Porta zomeruitverkoop en bespaar flink. Veel artikelen zijn wel tot 70% afgeprijsd. Beter meteen naar Porta.
5: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Als er iemand op de hoogte is van het Limburgse nieuws, dan is het wel Dennis Ewald.
17: Goedemiddag. Het aanvragen van een gratis OV-kaart voor minima is te lastig. Daarover klagen de minima zelf en meerdere Limburgse bibliotheken die de kaarten verstrekken. De gratis kaart voor gebruik in de daluren is een initiatief van de provincie en vervoerder Arriva om Limburgse minima te steunen. Maar zonder smartphone en zonder inzicht te geven in allerlei persoonlijke gegevens is het niet mogelijk de gratis kaart te krijgen. Een 58-jarige Venlonaar is aangehouden na een vechtpartij in Blerik. Daarbij raakte een 47-jarige man gewond. Die werd door de Venlonaar met een Stanley-mes in zijn arm gesneden. Dat gebeurde gisteravond. De Venlonaar ging er vandoor en werd later opgepakt. Een 24-jarige automobilist uit Oekraïne is na een achtervolging door de Limburgse en Brabantse politie gearresteerd. De man reed gisteravond slingerend en met vaak wisselende snelheden op de A73 bij Venray en ging er vandoor toen de politie hem aan de kant wilde zetten. Tijdens de achtervolging probeerde hij op een politieauto in te rijden. Hij is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en poging tot zware mishandeling en doodslag. Een kudde schapen in Landgraaf wordt belaagd door een groep jongeren. Dat zegt de herder van schaapskudde Tullerheide. De jongeren zouden onder meer met stenen gooien op de schapen in een weiland in de buurt het Eikske. Dat gebeurt volgens de herder al wekenlang. De kudde graast in opdracht van de gemeente Landgraaf, die laat handhavers daar nu vaker controleren. En sport, voetbal. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van het Belgisch elftal. De Meersenaar tekende een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel werd deze week al genoemd. Zijn meest recente klus als trainer was bij FC Antwerp. Daar stopte hij.

0: mij 2 jaar geleden.
1: Ik heb nu PSV getraind, Wolfsburg getraind en Antwerpen. Dus Nederland, Duitsland, België. Wat is de volgende stap? Ja, dat weet ik ook niet. Het is ook afhankelijk wat er gaat komen. Het moet ook bij me passen en daar ben ik wel kieskeurig in. Dan zeg ik liever nee dan dat ik van tevoren twijfel.
0: Het is dus België geworden. Van Bommel krijgt Maastricht daarna Boudewijn Zende als assistent. Het weer, vanmiddag en vanavond zonnig, maximaal 25 graden. De nacht wordt helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen zonnig, maximaal 29 graden.
2: Weer is het weer lekker warm. Dennis, dankjewel. Zometeen hier het grensgevalletje. Wederom een afvaardiging vanuit Duitsland, België of Oetos eigen Limburg. Wat betreft de Duitse afvaardiging, heeft wel iets te maken met de ene welbekende piraat.
3: Any more questions?

0: Ja, om enige verwarring te voorkomen, play that funky music natuurlijk. En niet play that fucking music. En dat zullen we niet wagen om hier op zender aan te zwengelen natuurlijk. Tegelijkertijd, ja, ik beschouw dat als een bevel van de Wild Cherry. Play that funky music, white boy.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Goed, dan wil Ger even doorgeven wat hij precies zou willen huren. Vandaag wederom de kwestie, of ja, vandaag eigenlijk. Met welke plaat het weekend in? Wat is de weekendstarter? Keuze wederom vanuit de buurlanden en ene uit eigen provincie.
1: Het grensgevalletje.

0: Johnny Depp. Depp.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
2: Roept u maar, bestel maar van die welbekende band doet Limburgs Amerika. Of het licht anarchistische geluid van Flip Cavalier met dat welgemeende fuck you. Of dus, ja, ze doen de verwijzing naar de ene nogal beroemde piraat.
3: Any more questions?
2: Lawrence Buffel met Johnny Depp. Al weet ik niet of dat ook Captain Jack Sparrow bedoelt. Of de acteur Johnny Depp. Maar je het doet.

ze sloten af met dat heerlijke pingeltje. Clean Bandit en Zara Larsson, je net bij Ellen Vandaag. Waarvoor dank trouwens. De inzending of de voorkeuren. De stemmen binnen blijven stromen wat betreft het grensgevalletje. Ja, het zijn ook drie totaal verschillende genres. En dat is ook wel leuk natuurlijk. Dus geheel aan jou de keuze om met welke thematiek, welke sfeer jouw weekend te beginnen. Bestel maar van Rowanese, Flip Cavalier of Lawrence Buffel met het welbekende Johnny Depp. Zometeen trouwens, los van het grensgevalletje, gaat het hier over iemand met een nogal uitzonderlijk onderkomen. En ik denk dat hij het goed voor elkaar heeft tijdens de komende hittegolf. Die wordt verwacht ergens begin augustus. Het gaat hier namelijk over Frans Bergstein, zometeen uit Geulum. En hij woont in een rotswoning. Diep onder de grond. Ja, warmte steekt op, hè. Dus ik denk dat Frans geen airco nodig heeft. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran, hier naar de vrijdagmiddag met de Castle on the Hill. Ja, wat betreft die woonplek gesproken, precies het tegenovergestelde gaat het hier nu over.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Moet je je voorstellen, zonder daglicht, diep onder de grond, tussen honderden gangen, eeuwenoude muren van Mergel. Maar ja, precies daar voelt Frans Bergenstein uit Geulum zich helemaal thuis. Schulder in de oorlog bouwde zijn eigen rotswoning en wil er ook blijven als hij er op een dag niet meer is.
2: Tegen de oorlog had ik erin, toen was ik 1 jaar oud. En we hebben toen bijna 8 dagen onder de grond gezeten. Kiek, grot hebben we niet, maar we hebben kalksteengroeves.
3: Die hebben met de hele familie gescholen hier in de oorlog?
2: Ja.
3: Waar precies was dat?
2: Dat was hier. Hier was dat, in deze gang hier zo.
3: Ja.
2: En mijn vader had dat gedaan, omdat hier een uitgang was, zou daar iets hier gebeuren. Dan kon die, als hij dit ingestort was, dan had hij hier een uitgang. Ja. Dus dan kon je hier ook weg, een vluchtgang. Kijk, een trekking in dat touwtje en dan gaat de deur vanzelf open. Achter die deur, daar is mijn woning. La visite du soleil. Oh, daar woont mijn kop. Van binnenuit heb ik een gat geboord naar buiten. Heel veel werk. Nou, ik heb het goed gedaan volgens mij. Ondanks gewoon de lage schoolafval. En hier, dit is hier.
3: Oh, voorzichtig.
2: Ik kom daar mijn uren in te staan. Dit hier ben ik voor eeuwig. Klaar. Hier ben ik vrij en hier ben ik rustig. Ja, ik kan het heel niet uitleggen.
0: Ja, en het is lekker keul. Hij heeft het al helemaal bekokstoeld. Frans Bergenstein, diep onder de grond. Trouwens, lieve vrienden, even nog een klein punt van aandacht. Ja, wat betreft het grensgevalletje. Er is op dit moment sprake van een gelijke score tussen de mannen van Roanese Bestelmaar en Lawrence Buffel, rechtstreeks vanuit Duitsland, over Johnny Depp. Even kieken, kreeg bijvoorbeeld een van de stemmers was Jan.
4: Roanese met Bestelmaar. Hoi.
0: Met de gelijkertijd bijvoorbeeld ook van Henk.
5: Ja, Ruben.
0: Oh, nee. Oh, wat heet Henk op mensen een hoge stem gekregen. Nee, sorry, dit was natuurlijk Ria.
5: Ha, Ruben. In het kader van het grensgevalletje. Ja, er is toch maar einde na. De enige echte Roanese. Geen angst wil ik eigenlijk niet huren. Hey, ik wens je een goede uitzending. Doei, doei.
0: Ja, nog een hele hoop angst stemmen voor Roanese. Maar voor Duitsland.
6: Ruben, jong. Het is een lastige. Maar doe toch maar vandaag Duitsland. Schoon uitzending nog en schoon weekend. Hoi.
0: Nee, ik was hier voor inzending. Maar goed, ja, het betekent dus echt een dilemma. Want het is precies 50-50. Dus ja, de welbekende democratie, hoe ik in het vaandel. Uw stem kan doorslaggevend zijn.
7: Het is zomer.
8: L1.
7: Zomer in Limburg.
9: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren.

0: plaat met ook nogal een internationaal karakter. Dario G was toch verantwoordelijk voor Carnaval de Paris. Ondertussen zijn de lenen gesloten, wie dat altijd zo schoon heet. En hebben een winnaar. Eén stem heeft vandaag de doorslag gegeven.
1: Het grensgevalletje.
0: En dat is Johnny Depp. Lawrence Buur.

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mark van Bommel wordt bondscoach van het Belgische elftal. Boudewijn Zende wordt een van zijn assistenten. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag. En een 58-jarige Venlonaar is opgepakt vanwege een vechtpartij in Blerik. Hij sneed zijn tegenstander in een arm met een Stanley-mes.
15: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
18: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
19: 25 en 26 juli.
20: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
21: ihf-festival.nl.
17: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in Wonen. Maastricht.
8: 12 september, Temple of Classic Rock.
21: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
8: Doors open, 12:30 middags.
21: Get your tickets at dedolhof.nl.
22: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Hartstikke leuke muziek. Dat is één. Dat kunnen we zeker zeggen. Van de leden van Sans Milieu. 1 dame, 6 mannen. Maar behalve de muziek kunnen ze ook nog rekenen op een ander compliment. Staat namelijk te boek als de best geklede band van Nederland. En als je ze wel eens hebt zien staan, bijvoorbeeld op het podium van Park City Live een paar weken geleden. Ja, er is wat glitter en glamour mee gemoeid wel, hè. Die mannen en dames van Sans Milieu. The Dark Before the Dawn hier net na 5 uur. Zit er natuurlijk ook midden in het festivalseizoen. Ik denk de agenda van Sans Milieu zal ook hartstikke vol staan. Trouwens ook dit weekend in onze provincie heel wat te doen. Het Complex Festival in Maastricht bijvoorbeeld, aan de waterkant in Venlo. Het Outrageous Festival in Leverooi. Tegelijkertijd, en meestal is het heel positief, dit rubriekje. Vandaag is dat niet het geval. We gaan nu even terug naar een gitzwarte festivaldag. 24 juli, 16 jaar geleden. 24 juli 2010.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, vanwege de historie achter deze datum gaan we even terug naar die dag in 2010. Over de grens bij Venlo in Duisburg voltrok zich een tragedie bij Dance Festival The Love Parade. Die naam zal nog wel een belletje doen rinkelen, denk ik. In een tunnel werden tientallen mensen doodgedrukt. Honderden mensen raakten ook gewond. Volgens Duitse media waren er 1,5 miljoen mensen afgereisd naar Duisburg voor de dancefeest. Dat zou dan bijna 3 keer zoveel als de capaciteit van het festivalterrein zijn. Ze doen dit journaal op 24 juli 2010, klonk als volgt.
3: Dames en heren, goedenavond. Op de Love Parade in de Duitse stad Duisburg zijn tenminste 15 doden gevallen. Er zouden zeker 100 gewonden zijn, waarvan 45 zwaar gewond. Volgens de berichten die tot nu toe naar buiten zijn gekomen, zou er paniek zijn ontstaan bij een voetgangerstunnel op weg naar het festivalterrein. En daar zijn de 15 slachtoffers gevallen, doodgedrukt.
4: Wij hebben gezien dat allemaal mensen geplet werden in een massa. En zeker 10 mensen hebben we afgedicht gezien met t-shirts eroverheen, broeken eroverheen. En echt nog tegen anderen werden gereanimeerd.
5: Volgens Duitse media kwamen er 1,4 miljoen mensen op de Love Parade af. Er waren 2 looproutes. 1 voor binnenkomende bezoekers en 1 voor de mensen die het festival wilden verlaten. Het grote drama vond plaats bij een tunnel. Alle komende en vertrekkende bezoekers moesten door diezelfde tunnel.
6: We hebben natuurlijk allen gezegd, geht alle weer terug, die mensen sterven naar voren.
7: Van alle kanten kwamen mensen, van 3 kanten af waar je de tunnel kan bekijken, zeg maar. Alle kanten kwamen 100.000 mensen vandaan. Er werd een soort pijp werd gesloopt waar hout omheen zat. Dus daardoor zijn wij omhoog kunnen ontsnappen naar het omhoog uit de tunnel de brug op.
8: Die Love Parade wurde zum Totentanz. Waarom moesten 21 junge Menschen so plötzlich sterben, die doch nur ihrer Lebensfreude Ausdruck geben wollten?

Ja, is natuurlijk goed gebruik op de radio om dan bij iedere plaat even te zeggen, nou, dit was die artiest met die plaat. Bij Jason Derulo hoeft dat niet. Je hoorde net One to One van dat heerschap voorbij komen bij L1 Radio. Ja, want Jason Derulo stelt zichzelf altijd netjes voor of na de plaat, of aan het einde van de plaat. Bijvoorbeeld dus net ook bij die plaat die je net hier hoorde. Dat was een heel klein fluistertje op het begin. Derulo, ja. Maar als hij dan door de rest van het oeuvre van meneer Derulo gaat grasduinen, nou, dan kom je nogal wat, kennismakingen tegen. Jason Derulo. Bijvoorbeeld bij Love Not War stelde hij zich netjes gewoon voor. Dan ook bij Take You Dancing. Ja, dat hij wel even kenbaar maakt van, nou, ik ben toch wel degene die verantwoordelijk is voor deze plaat. Tot slot bijvoorbeeld bij Savage Love. Jason Derulo. Dat we toch even weten dat we met meneer Jason Derulo te maken hebben. Ja, niet iedere artiest doet dat. Ik hoor Bruce Springsteen al iedere keer het keer gaan. Hello, this is the boss. Zometeen het verhaal van twee avonturiers op vakantie door het zuiden van Limburg. Met een ezel. Die ze hopelijk niet terug hoeven te roepen. Nee, misschien hebben ze gewoon aan een lijntje hangen. Eerst UB40 met Petro Benton.

0: Kun je dan helemaal in de vakantiesfeer. Ondertussen hebben we het dus even over een vakantieavontuur. Het avontuur van Stephanie van Kessel en Fleur van Wijk. Die zin op avontuur door het zuiden van onze provincie. Hoort het allemaal bij op social media. Ja, dat is allemaal niet heel bijzonder, zou je denken. Maar ze werden begeleid door een ezel. En het werd allemaal gefilmd en meegooien onder het Instagram-account Two Girls, One Donkey.
1: Two Girls, One Donkey. En we hebben een trektocht door Zuid-Limburg. Van de voetbalwei tot de kippenstal, tot een camping, tot een viersterrenhotel. We hebben van alles met de net gemaakt. Ja. Dus we zijn eigenlijk nu één team en één taak. Igor, ziek tegen dans. Dat is bitter weinig. We gaan vandaag nog hulpen. En dan gaan we vanochtend bij een boer in een wei. Een tuin.
2: In een tuintje. Ja. En we nemen Igor nog even met het eten. Hè?
1: Ja, en even een pintje pakken misschien nog onderweg.
3: We hebben een ezel op pad.
1: Waarom niet? Gewoon omdat het leuk is, fijn is. Low budget. Niet dat het op passie om draait. Maar eigenlijk gewoon vooral genieten van de omgeving wat we eigenlijk hier in Zuid-Limburg hebben.
2: We hebben nu eigenlijk met te nemen in ons avontuur. Die grappige dingen die we metmaken.
1: En vooral de simpele dingen. Oh, gewoon de normale, dagelijkse, simpele dingen. En wat zijn we nog meer aan het doen?
2: Aan het genieten.
1: Genieten vooral genieten. Eigenlijk.
2: Van de omgeving, van Zuid-Limburg.
1: Van zoveel in het doen, niet leuk. Ja, door met ons te stangen eigenlijk. Ja, het beveelt eigenlijk super. Het is gewoon eigenlijk een improvisatieshow een beetje.
2: Ja.
1: We rijden eigenlijk meteen een band. Dat hebben we ook geoefend. Dat moet ook echt onderhouden, want anders lukt het niet met.
3: En de ezel is van u?
1: Nee, ze zijn van Fruin.

0: Aber natürlich, die Helene Fischer am Feierabend atemlos durch die Nacht. Wat betreft Feierabend, zo meteen na 5:30 zijn er weer tickets te winnen voor het historische muziekfestival Intramuros. Een prachtige locatie vindt dat plaats, namelijk het kasteel Aldenbiezen. En jij kunt ze winnen zo meteen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Appen met de jocks. Download de L1-app.
4: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van Eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op Fortuna Sittard.

0: www.bnr.nl/business. Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Het laatste Limburgse nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald.
6: Goedemiddag. Het aanvragen van een gratis OV-kaart voor minima is te lastig. Daarover klagen de minima zelf en meerdere Limburgse bibliotheken die de kaarten verstrekken. De gratis kaart voor gebruik in de daluren is een initiatief van de provincie en vervoerder Arriva om Limburgse minima te steunen. Maar zonder smartphone en zonder inzicht te geven in allerlei persoonlijke gegevens is het niet mogelijk de gratis kaart te krijgen. Een 58-jarige Venlonaar is aangehouden na een vechtpartij in Blerik. Daarbij raakte een 47-jarige man gewond. Die werd door de Venlonaar met een Stanley-mes in zijn arm gesneden. Dat gebeurde gisteravond. De Venlonaar ging er vandoor en werd later opgepakt. Een kudde schapen in Landgraaf wordt belaagd door een groep jongeren. Dat zegt de herder van schaapskudde Tullerheide. De jongeren zouden onder meer met stenen op de schapen gooien. En dat gebeurt volgens de herder al wekenlang. De schapen staan in een weiland in de wijk Het Eikske. De kudde graast daar in opdracht van de gemeente Landgraaf. Die laat handhavers daar nu vaker controleren. En sportvoetbal. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van het Belgisch elftal. De Meersenaar tekende een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel werd deze week al genoemd. Zijn meest recente klus als trainer was bij FC Antwerp. Daar stopte hij 2 jaar geleden.
7: Ik heb nu PSV getraind, Wolfsburg getraind en Antwerpen. Dus Nederland, Duitsland, België. Wat is de volgende stap? Ja, dat weet ik ook niet. Het is ook afhankelijk wat er gaat komen. Het moet ook bij me passen en daar ben ik wel kieskeurig in. Daar zei ik liever nee dan dat ik van tevoren twijfel.
6: Het is dus België geworden. Van Bommel krijgt Maastrichternaar Boudewijn Zende als assistent. Het weer vanmiddag en vanavond zonnig en maximaal 25 graden. De nacht wordt helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen zonnig, maximaal 29 graden.
5: Dat werd weer een beetje zweetig blozen. Dennis, dankjewel. Ja, geheel een lijn van die zon morgen. Zijn we zo meteen in ruil voor die festivaltickets. Op zoek naar een duo dat nogal bekend stond als notoire zonnebrildragers. Zometeen hoor je de hele opgave.

0: Man, de liefde. De liefde, daar moesten ze een keer eens een plaatje over maken. Nou, bij deze gebeurt Morgan Wallen deed het zelf.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ons laatste vraagstuk van deze werkweek. Het ging over een situatie op de A73 gisteravond. Nou, alsof er een film werd opgenomen daar, maar dat was niet het geval. Verschillende politieteams uit Limburg, maar ook uit Brabant, zetten iets na 7 uur de achtervolging in. Na een spoedmelding daar op de A73. Bestuurder zou een nogal gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond. En er waren heel wat auto's mee gemoeid. Onder meer politieteams uit Venray, Gennep, Horst, Peel aan de Maas, Kuik werkten allemaal samen bij die achtervolging. En op de beelden zijn ongeveer 10 politievoertuigen te zien, die allemaal met sirenes de achtervolging inzetten. Ja, dat deed ons al vrij snel denken aan een legendarische filmscène waar een nogal beroemd duo zo'n beetje het hele politiekorps van Chicago achter zich aan krijgt.
2: First you trade the Cadillac for a microphone. Then you lie to me about the band. Now you're gonna put me right back in the joint.
3: They're not gonna catch us. We're on a mission from God.
0: Wie zoeken we nou hier met alle ravage van dien destijds? Welk duo en welke gelijknamige film? Welke titel zoeken we? 4 tickets dus voor het historische muziekfestival in Tramuras in het kasteel van Aldebiezen liggen klaar. Als jij weet welke mannen in de jaren 80 on a mission from God waren.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
4: Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Nee, want ik ben ook nog zo'n psychisch en een psychisch en nog zo'n... En nog zo'n mens, eigenlijk geweest. En daar kan ik zeggen wat ze goed voor bus. Zet er jong, zet er de moeder mee gaan werken, dat is gezond voor dich. Zet er en dat is nog nooit nemen zijn gestorven. Ik dat wil ik ook nog niet in eerste met zien.

0: Het welbekende belief van natuurlijk Cher hier net bij L1 Vandaag, waar de antwoorden binnenstromen naar aanleiding van onze nieuwsquiz. En die nieuwsquiz, ja, die is dan meer zo'n beetje geïnspireerd op die flinke achtervolging op de A73 gisteravond. Deed ons denken aan één bepaalde filmscène.
1: They're not gonna catch us. We're on a mission from God.
0: The guys that are on a mission from God.
2: Ja, goeiemiddag. Ik denk dat het antwoord op de vraag is Starsky and Hutch. Ik ben benieuwd of ik het goed heb. Fijn weekend, Limburg.
0: Harry, merci. Vanuit hier Limburg, aandacht terug. Tegelijkertijd, moet ik als Limburgse jurylid toch even laten spreken.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Starsky en Hutch kunnen we niet goed rekenen.
4: Alleen vandaag.
0: Ondertussen gaat het hier ook even over heel wat anders. Ja, midden in de vakantieperiode gaat het toch over onderwijs. In Limburg, zo werd vandaag bekend, volgen meer dan 600 kinderen geen regulier onderwijs. Ze hebben namelijk een vrijstelling gekregen op de leerplicht. Kinderrechtenonderzoeker Marieke Hopman van de Universiteit Maastricht is nogal kritisch over die vrijstellingen. Zij roept zelfs op tot een landelijk beleid, duidelijke afspraken over handhaving. Mevrouw Hopman, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat zijn dan precies de redenen? 600 kinderen, dat zijn er nogal wat, dat zij vrijstelling krijgen op die leerplicht?
5: Ja, nou, zo'n vrijstelling, dat is iets heel raars in onze wetgeving. En dat is een hele oude wet die eigenlijk al lang had moeten aangepast worden. En dat houdt in dat je... eigenlijk zijn volgens de leerplichtwet ouders verplicht om een kind naar school te sturen. Maar als je dan om bepaalde redenen kun je daar vrijstelling van vragen. En dan hoef je dus eigenlijk niks te doen. Hoef je ook het kind geen onderwijs te geven als je die vrijstelling krijgt. En dat kan bijvoorbeeld omdat het kind zware fysieke of mentale problemen heeft. Maar het kan ook omdat je vanuit levensovertuigelijk of religieuze overtuiging... de scholen in jouw buurt niet ziet zitten.
0: Ja, en even het onderscheid maken tussen die twee categorieën. Want op het moment dat er zware fysieke bijvoorbeeld mankementen zijn... of dingen die het niet mogelijk maken, klinkt dat vrij logisch? Of vindt u dat ook niet kunnen?
5: Nee, dat is ook problematisch. Omdat je dan dus het enige wat je dan krijgt als kind... Een kind heeft sowieso recht op onderwijs. Ook als een kind heel ziek is. Dus als het niet gaat, dan gaat het niet natuurlijk. Maar als een kind bijvoorbeeld thuis zit met een gebroken been, ik noem maar wat. Of met iets wat ze niet naar school kunnen, maar best wel kunnen leren. Dan hebben ze wel recht op onderwijs. En eigenlijk hoe we het nu wettelijk hebben geregeld, is dat zo'n ouder dan dus vrijstelling kan krijgen van die leerplicht. En de plicht om het kind naar school te sturen. Maar er is geen alternatief. Dus dat is eigenlijk niet goed geregeld. Dat hele idee van vrijstelling is gewoon een raar idee. Wat in strijd is met kinderrechten op onderwijs.
0: Want om er dan vanuit te gaan, ja, dan krijgen ze thuis wel onderwijs. Dat is dus niet het geval. Dan krijgen ze dus gewoon geen onderwijs.
5: Dat weten we niet. Nee, maar de overheid trekt zijn handen er dan vanaf.
0: Ja.
5: Dus dat moeten die ouders zelf maar uitzoeken, is het idee.
0: En nog even, ben ik ook wel benieuwd naar, op het moment dat het heeft over zwaarwegende religieuze redenen. Waar moeten we dan aan denken?
5: Het hoeft niet eens zwaarwegend te zijn. Gewoon religieuze overtuigingen. Dat kan van alles zijn. Het is zelfs zo... het programma Boos heeft er laatst een aflevering over gemaakt... waarin je ziet dat sommige gemeenten... Ja, die toestaan het niet eens. Dus iemand kan gewoon zeggen... deze scholen passen niet bij mijn levensovertuiging... en dan krijg je vrijstelling.
0: Okay.
5: Dat is niks. Dat is gewoon een kwestie van een brief sturen.
0: En wat is dan vervolgens dan de situatie van zo'n kind? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat groeit eigenlijk dus op, misschien zonder de tafeltjes... zonder de eerste woordjes te leren, dat soort dingen?
5: Ja, zonder school, alles wat bij school hoort. Ook zonder die vriendengroep die je daar maakt. Of misschien de niet-vrienden die je daar maakt. Zonder de leraren, zonder de vakken. Ja, en misschien krijgen ze thuis wel onderwijs, maar misschien ook niet. En dat weten we niet eens. Dat monitoren we niet. Dat is gewoon aan de ouders.
0: Ja. Dan de voornaamste vraag die dan toch boven de markt hangt. Of boven het schoolgebouw in deze kwestie. Wat zou er moeten gebeuren?
5: Vanuit Den Haag moeten ze die wet natuurlijk gewoon aanpassen. En dat moet uitgaan van het recht van het kind op onderwijs. Maar wat nu zo is, is dat er is een uitspraak geweest van de Hoge Raad hierover. Over specifiek die vrijstelling op basis van levensovertuiging en religieuze overtuiging. En die zegt eigenlijk, in principe kan dat bijna niet meer. Kunnen de ouders, dat is te veel in strijd met het recht op onderwijs. En op basis daarvan heeft Ingrado, dus de leerplichtambtenaarorganisatie, gezegd... Oké, dat betekent dat alle kinderen met die vrijstelling... die moeten niet het komend jaar, maar het jaar daarna moeten ze naar school... En nu zijn de gemeenten dus aan het zoeken van, oké, hoe gaan we dat regelen?
0: Ja. Zijn er overal genoeg plekken op scholen? Komen ook al wat kinderen dan opeens de klaslokalen binnen, kan me voorstellen?
5: Nou ja, u zei net zelf, 600, iets meer dan 600 in Limburg, over heel Limburg. Dat moet al te doen zijn, lijkt me. Ik hoop het.
0: Er moet simpelweg plaats voor worden gemaakt.
5: Ja, natuurlijk. Elk kind heeft recht op onderwijs, dus natuurlijk. Ja, je kunt toch niet zeggen, oh nee, jullie niet, sorry.
0: Ja. Tegelijkertijd van u mogen ze nu de komende tijd nog wel even thuis blijven, alle kinderen. Want ja, zomervakantie is ook wat waard, neem ik aan, hè?
5: Ja, uiteraard. Ook heel belangrijk. Rust en spelen, leer je ook veel van.
0: Heeft u zelf al vakantie of moet dat nog gaan gebeuren?
5: Dat moet nog gaan gebeuren, ja, over een weekje.
0: Alvast een hele fijne vakantie dan.
5: Hartelijk dank.
0: Dank voor de tekst en de toelichting. Kinderrechtenonderzoeker van de universiteit.

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Appen met de jokes. Download de L1-app.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mark van Bommel wordt bondscoach van het Belgische elftal. Boudewijn Zende wordt een van zijn assistenten. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag. En een 58-jarige Venlonaar is opgepakt vanwege een vechtpartij in Blerik. Hij sneed zijn tegenstander in een arm met een Stanley-mes.
9: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
13: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
15: Beleef de concertwedstrijd. Tickets via wmc.nl.
16: Hey Frank.
17: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
16: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
17: Oh ja, joh.
16: Gereedschapkisten, meterkast.
17: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
16: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
17: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
18: Top! Jij blijft Bob.
16: Maf Kees.
17: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
19: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
20: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
21: 25 en 26 juli.
22: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
20: ihf-festival.nl.
23: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach. Of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
24: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
23: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
25: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Kings and Queens op naam van natuurlijk Eva Max.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Het heet officieel vrijdagavond. Mocht je nog niet midden in je bouwvak of vakantie zitten, nou, dan is in ieder geval het weekend losgebarsten. Tegelijkertijd praten we nog even bij wat betreft alle zaken die in de revue passeerden bij L1 Radio vandaag. Dat kwam onder meer vanuit het noorden van de provincie. Het ging in Arsen over de aanrijdtijden van ambulances. Die willen ze verkorten. En zodoende dat de Arsense Dorpsraad graag zou zien dat ook Duitse ambulances worden ingezet in het dorp. Ja, en dat zou dan moeten kunnen, omdat het in het zuiden van de provincie ook al gebeurt. Je hoort Wil Schepens van de Arsense Dorpsraad.
2: Duitsers die moeten dus alles over heel veel hoge schijven bespreken. En dan moet een goede afstemming plaatsvinden van wat moet er dan precies gebeuren, hoe gaat de alarmering, et cetera. Maar wij worden gesterkt door het bemoedigende gesprek wat wij in Ittervoort hebben gehad. Maar ook omdat we daar vernomen hebben dat een dergelijke Duitse inzet in Zuid-Limburg als structureel geregeld is. Dus het kan dus wel. Dus ja, wij zeggen dus tegen de ambulancedienst, zorg dat dat ook hier kan.
0: En natuurlijk ook de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Betekent voor de burgemeester van Bezel, correspondent van dienst de afgelopen dagen, Martijn Derks, dat hij bij de finish stond.
3: Ja, de sfeer is hier op het best. En we zien de eerste wandelaars richting die Via Gladiola hier al binnendruppelen. Vanaf Vierhoef is er nog maar een kleine 10 kilometer. En dan is dat felbegeerde kruisje binnen. Dus je ziet hier eigenlijk dat mensen opgelucht zijn dat ze vanaf hier eigenlijk beginnen aan die Via Gladiola.
0: Dat neem ik aan. En dan uiteindelijk die felbegeerde gladiolen in ontvangst mogen nemen.
4: It's a, how do you call it, a gladiolus game. The dead of the gladiolus.
0: Al dus, niet zozeer wandelaar, maar wel voetballer. Louis van Gaal. Trouwens, ook wat vandaag voorbij kwam rond de jaarwisseling is bij L1 de nieuwe sitcom Oude Hoeren te zien. De komische Rick speelt zich af in een bruidsmodezaak in Hartje Venlo. Wordt deze zomer opgenomen in de Maaspoort. Je hoort Marloes Eipelaar.
5: Het gaat over twee dertigers die kansloos single zijn. En eigenlijk hun dromen nog helemaal niet waar hebben gemaakt. En ook de ware liefde die blijft maar op zich wachten. Ze maken iedere keer de verkeerde beslissingen. Terwijl ze ondertussen aan nieuwe bruidjes de droom wel verkopen. En dus die prachtige witte jurk aan die andere mensen wel allemaal verkopen en niet aan zichzelf.
0: Nou, kijk, tip op deze vrijdagavond. Wel dus nog even wachten. Rond de jaarwisseling dan is die te zien. Moet allemaal eerst opgenomen worden natuurlijk. Hè. Trouwens, nu ook een andere tip. Mocht je geen gel meer hebben, wat je dan eventueel wel in je haar kunt smeren. Blijft alsnog goed zitten volgens Shontana.

0: kwam allemaal tot stand in Duitsland. En dan heb ik het over het hele project rondom Boney M.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ondertussen zijn wij op zoek naar heel wat andere, ja, toch wel beroemdheden. Het zijn er twee, een duo om precies te zijn. Hoort trouwens ook wel een ander duntje bij. Het is allemaal aanleiding van de situatie gisteravond. Had de politie Limburg en Brabant op de A73 de handen vol aan één bestuurder. Werd met man en macht achtervolging ingezet na een melding over gevaarlijk rijgedrag. Ongeveer 10 politievoertuigen maar liefst gingen achter die man aan. Toen de bestuurder een stopteken kreeg, ging hij er ook vandoor. En tijdens die daaropvolgende achtervolging probeerde hij volgens de politie ook meerdere keren op een politieauto in te rijden. Ja, het leek wel alsof dat er een film werd opgenomen. Het deed ons een beetje denken aan de blockbuster van de jaren 80. Twee mannen, zwart pakje aan, zonnebril, in een oude politieauto. En dat is nogal ironisch, want ze werden ook achterna gezeten door heel wat politieauto's. Nog wel wat meer dan gisteravond in de buurt van Venray.
2: You got us into this parking lot, pal. Now you get us out. You want out of this parking lot? Okay.
3: Would there be anything else?
4: Yes, do you have a Miss Piggy?
0: Ja, een complete ravage. Vervolgens als resultaat. Welke film zoeken we? Welk duo was toen in die film verantwoordelijk voor die massale politieachtervolging? Tickets voor het Intramura Festival liggen hier klaar.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp.

0: Turn the Lights Off, Juste, Jack Style en John. Ja, is een beetje de drie is wat je binnen kan zeggen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Alweer een dag heb ik meestal andere artiesten mij gemuut. Of mij bedoeld. We horen hier ook op zoek naar twee acteurs, maar ook wel absoluut artiesten. Want in de film waarin ze spullen stonden ze ook geregeld op een podium. Maar werden we al eerst achterna gezet door heel wat politieauto's.
2: They're not gonna catch us. We're on a mission from God.
0: Politieauto's vervolgens ook in de brak vanwege die achtervolging. Ja, de eerste dus allemaal een beetje denken aan die film vanwege de achtervolging op de A73 gisteravond in de buurt van Venray. Even kijken, Andy, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: In de auto weliswaar, maar minder politieauto's achter u gaan, hopig.
3: Absoluut geen. Ik heb al een zwarte zonnebril op.
0: En een zwarte stropdas en een zwart colbertje.
3: Dat ben ik niet.
0: Hij is zoveel te warm, denk ik.
3: Daarom.
0: Ja, nou, helemaal in kostuum voor deze nieuwsquiz. Hartstikke goed, man. Wat wel grappig was, misschien dat je de gedachte ook al had, kregen heel wat respons binnen. Mensen die dachten dat het een ander duo betrof. Even kijken, dit was...
4: Is het Starsky en Hutch? Groetjes, Jan.
0: Oh, dit was Jan inderdaad, Starsky en Hutch. Ja, heel veel mensen dachten dat het Starsky en Hutch betrof. Dan heb ik de film zelf ooit in een ver, ver verleden gezien. Ik weet niet of dat je moet had gezien, dat er een soortgelijke achtervolging in de film zit.
3: Ik heb de film een paar keer gezien. Het is natuurlijk wel een hele iconische film met Jack en Elwood.
0: Ja, zeker. Oh, je had het al natuurlijk over de film die we bedoelen. Ja, los met de deur in huis vallen. Welke film horen wij op zoek? Niet Starsky en Hutch dus.
3: Het gaat om de Blues Brothers.
5: Goed.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
5: dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Absoluut hoor, inderdaad. Jake en Elwood Blues. In de ooie politieauto op de vlucht voor heel wat politieagenten. Want on a mission from God. Andy, big bedankt. Heb je weekend, heb je vakantie? Of moet je gewoon het komende dagen werken? Dat kan natuurlijk ook nog.
3: Ik moet nog even één week werken. Dan heb ik gelukkig 3 weken 3.
0: Ah, lekker man, lekker. Die ene week die begint komende morgen of die begint morgen dan?
3: Dat begint volgende week. Dus eerste week van augustus.
0: Oké, wat voor werk doe je, Andy?
3: Ik ben een technical engineer bij een Italiaans bedrijf dat eigenlijk gespecialiseerd is in beveiligingsproducten.
0: Oké.
3: Mag natuurlijk geen namen noemen.
0: Nee, ja, Italiaans bedrijf, dan zal wel bij Ferrari werken, maar die doen minder in de beveiligingsbranche, geloof ik ondertussen.
3: Precies.
0: hey, dan wel op het moment dat je vakantie dadelijk weer achter de rug hebt. Deze moet je van, heb ik wel weer zin om te beginnen?
3: Ja, absoluut. Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is mijn werk.
0: Ja, kijk, als je dat kunt checken, dan is veel weer, denk ik inderdaad. Joh. Hey, de tickets in ieder geval 4 stuks in het paleis voor het Intramuros Festival. Het is een historisch muziekspectakel, heb ik me geloofd te vertellen. Kom uren kan dan.
3: Dankjewel.
0: Ja, misschien in een vakantie vind je nog een geetje om door even naar thuis te gaan.
3: Bedankt.
0: Alvast een hele fijne vakantie. En geniet dan van het weekend.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
2: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het aanvragen van een gratis OV-kaart voor minima is te lastig. Daarover klagen de minima zelf en meerdere Limburgse bibliotheken die de kaarten verstrekken. De gratis kaart voor gebruik in de daluren is een initiatief van de provincie en vervoerder Arriva om Limburgse minima te steunen. Maar zonder smartphone en zonder inzicht te geven in allerlei persoonlijke gegevens is het niet mogelijk de gratis kaart te krijgen. Een 58-jarige Venlonaar is aangehouden na een vechtpartij in Blerik. Daarbij raakte een 47-jarige man gewond. Die werd door de Venlonaar met een Stanley-mes in zijn arm gesneden. Dat gebeurde gisteravond. De Venlonaar

0: ringer vandoor en werd later opgepakt. Een kudde schapen in Landgraaf wordt belaagd door een groep jongeren. Dat zegt de herder van schaapskudde Tullerheide. Die jongeren zouden onder meer met stenen op de schapen gooien. Dat gebeurt volgens de herder al wekenlang. De schapen staan in een weiland in de wijk Het Eikske. De kudde graast daar in opdracht van de gemeente Landgraaf. Die laat handhavers daar nu vaker controleren. En sport? Voetbal. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van het Belgisch elftal. De Meersenaar tekent een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel werd deze week al genoemd. Zijn meest recente klus als trainer was bij FC Antwerp. Daar stopte hij 2 jaar geleden.
1: Ik heb nu PSV getraind, Wolfsburg getraind en Antwerpen. Dus Nederland, Duitsland, België. Wat is de volgende stap? Ja, dat weet ik ook niet. Het is ook afhankelijk wat er gaat komen. Het moet ook bij me passen en daar ben ik wel kieskeurig in. Dan zeg ik liever nee dan dat ik van tevoren twijfel.
0: Het is dus België geworden. Van Bommel krijgt Maastrichternaar Boudewijn Zende als assistent. Het weer. Het blijft vanavond nog vrij lang warm. In de nacht is het helder en wordt het 12 graden. Morgen droog, zonnig en 29 graden.

Post Malone hier net op de vrijdagavond. Waar het pas donker zal worden over een dikke 4 uur, denk ik pas. Zometeen gaan we toch al even richting een plek waar veel mensen in het donker liever niet overheen lopen. Tegelijkertijd niet iedereen heeft schrik voor 's avonds over een kerkhof te gaan. Nou, helaas niet iedereen, zou je bijna zeggen. Want zometeen richting het kerkhof in Zwalmen, daar zijn de afgelopen week dieven op plundertocht gegaan om een kerkhof. Nou, het kerkbestuur en ook de pastoor snappen er niks van. En die personen hoor je zo meteen, maar dan wel na Rod Stewart. Tonight I'm Yours.

0: Eerder vroeg je nog een keer af, do you think I'm sexy? En tonight I'm yours was de andere belofte van natuurlijk Rod Stewart. Waar we ondertussen dan even koers zetten richting Zwamen, noemen ze het ook wel daar. Ja, de aanleiding is niet per se positief, durf ik te zeggen. Integendeel, gebeurt niet voor het eerst, maar iedere keer is het toch wel even pijnlijk. Dieven die op plundertocht gaan op een kerkhof. Ja, je kunt het je eigenlijk moeilijk voorstellen, maar toch gebeurt het regelmatig. Dan ook wel eens op verschillende plekken. In Limburg is dat al eens eerder gebeurd. Nou, nu dus weer in Zwalmen. Frans van Gemert is van het kerkbestuur. En ook de pastoor, Irek Krasborn. En die snappen er eigenlijk helemaal niks van. Hoe dat zo allemaal kan gebeuren.
1: Dat is verschrikkelijk, joh. Omdat dat die dierbare ligt door en je zet er met een bepaalde intentie gaat op. En dan ga je de angeren er zomaar met weg. En dat is echt heel ernstig.
2: We hangen een kandelaar, een graflantaarn en een vaas. Alles van brons. Dus in mijn ogen zijn er dieven bezig geweest die op metalen oet zijn. Want dat is aan de lopende band dat het gebeurde. En dat is wel heel erg trist dat ze hier van de graven niet af kunnen blijven.
1: Het is ook een heel groot kerkhof. En dat maakt het makkelijk voor mensen om hun gang te gaan.
2: Kijk, dit is een van de graven dat onlangs bezocht is door dieven waar de bronzen lantaarn weg is gehaald. En de familie heeft er een andere lantaarn tijdelijk opgezet. Hè. Dus dat is een van de graven waar de laatste 3 weken iets verdwenen is. En toen kregen we wel eens als kerkbestuur het verwijt van, ja, de kerkhof werd net gesloten. En dan vroeg ze eigenlijk om problemen, maar dat zijn echt niet zo.
1: Het fijnste zou zijn dat we toch het kerkhof weer kunnen sluiten, s'avonds en s'morgens kunnen openen. Dat immers komt, die ons daarmee gaat helpen. In Zwamen wordt heel goed erbij ingelet. En nu men daar kennis van heeft genomen, hoe gaat men inderdaad, ja, die gewoon opletten. Echt. En die hebben we binnen een half jaar.
0: Nou ja, heet er in ieder geval vertrouwen in dat de dieven in de welbekende kraag werden gegrepen.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: Wat betreft de muziek zo meteen disco van de Tramps. Maar hier is dit Clouseau.

0: Disco Inferno van natuurlijk de Tramps. Een zonnig weekend ligt ons voor de voeten. Ja, of ja, gelukkig niet helemaal zonnig. Wel een bepaalde disclaimer bij plaatsen, want komt je zondig, niet zonnig, zal er waarschijnlijk een spatje regen vanuit de hemel op ons neerdalen. Maar goed, het is allemaal niet erg, sterk nog. Het is alleen maar goed voor het gazonnetje. Maar merk je, dus wel weer richting de 29 graden. Ja, en dan in de eerste week van augustus werd wederom een hittegolf verwacht. En het weerstation een L-haler. Hier te begin augustus waarschijnlijk dus voor de vierde keer de hittegolf meten. Wederom de warmste plek van Nederland. Reden voor een verslagje van Mauritius. Vandaag om eens even om te gaan kijken door een L. Of dat de mensen dan nog niet zien gesmolten. En welke maatregelen zal ik constant treffen bij die hittegolven?
1: Gewoon lekker leven en een beetje rekening mee houden. Rustig aan doen. Doen ze in Italië ook. Daar slapen ze om 12 uur tot een uur of twee.
2: Nou, met de vorige hittegolf hebben we alleen maar het hitteprotocol. Joh, want het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerij. Dus we moeten er toch alle schouders onder zetten om het dan toch de resultaten te halen wat ze willen. Hè. Dus.
3: Wat doet die er tegen als postbode als het zo warm is?
4: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan werken wij niet. Dan is het.
5: Ik zit er niet echt op te wachten op alweer een hittegolf. Ook met het bedrijf wat wij hebben. Ja, liever niet als wel natuurlijk. Maar ja, goed, als het dan toch moet komen. En je merkt gewoon aan alles om ons heen dat het leeft ook wel onder de mensen, denk ik. Hè?
6: Nou, ik vind het niet zo prettig. Wij houden smerig gewoon rustig en we blijven binnen. En smerig is fietsen we dan wat. Maar smiddags blijven we binnen.
7: We hebben pas airco's gemaakt binnen, dat zit wel een hoop.
3: Valt me op, heel veel mensen hebben hier airco.
8: Met zo'n warm weer en zo'n warm el moet het wel, hè?
0: In zo'n warm el moet dat wel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
3: 25 en 26 juli.
4: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
2: ihf-festival.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mark van Bommel wordt bondscoach van het Belgische elftal. Boudewijn Zende wordt een van zijn assistenten. Een automobilist uit Oekraïne is bij een achtervolging op de A73 gisteravond ingereden op een politieauto. De 24-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag. En een 58-jarige Venlonaar is opgepakt vanwege een vechtpartij in Blerik. Hij sneed zijn tegenstander in een arm met een Stanley-mes.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden.

0: hebben.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden.